0: Dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is Q Music.
1: Bruno Mars.
0: En dit is nieuw.

Goedenacht. Er wordt steeds meer drugs via de post gestuurd, schrijft de Telegraaf. Vooral de invoer van marihuana is een plaag. Er werd dit jaar al zeker 2000 kilo onderschept, meer dan wat er de afgelopen 3 jaar bij elkaar opgeteld werd gevonden. En de meeste pakketten komen uit Canada en Amerika. In de Amerikaanse staat Washington zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen voor een natuurbrand. De gouverneur zegt dat de situatie zo heftig is dat hij president Trump om hulp heeft gevraagd. Washington ligt in het oosten van de VS bij de grens met Canada. Gehoopt wordt dat de wind vandaag gaat liggen. In een woning in Apeldoorn is een ontploffing en brand geweest. De bewoner kon niet op tijd vluchten en is eruit gehaald met een hoogwerker. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niks bekend over de oorzaak van de ontploffing, zegt de veiligheidsregio. En de kassa rinkelt in de bioscopen door de nieuwe Spider-Man-film Brand New Day. Die bracht wereldwijd bijna $1 miljard in het laadje in het eerste weekend. En het is net geen record. De film gaat over Peter Parker, die zoals gewoonlijk probeert de wereld te redden als er weer iets fout gaat. Het weer nu van Weer Online. We gaan vannacht naar de 15 graden in de noorden en 20 in het zuiden. Overdag flinke zonnige periode en tegen de 35 graden. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.

Goedemorgen. Bij de boterparade in Amsterdam zijn flyers opgedoken en daarin wordt gewaarschuwd voor Israëlische soldaten in de stad die oorlogsmisdaden zouden hebben gepleegd, meldt het Parool. Een lokale politicus vindt dat er aangifte moet worden gedaan omdat er ook een logo van de gemeente op staat. Het lijkt erop dat steeds meer verdovende middelen via de post worden verstuurd. Er is in ieder geval meer onderschept, vooral marihuana, schrijft de Telegraaf. Het ging dit jaar al om zeker 2000 kilo, meer dan de afgelopen 3 jaar bij elkaar opgeteld. De meeste kwam uit Canada en de VS. In het noordoosten van Egypte is een behoorlijk zware aardbeving geweest. De schokken werden ook gevoeld in de hoofdstad Caïro, zeker 130 kilometer verderop. Mensen die lagen te slapen moeten er wakker van zijn geworden. Maar er zijn nog geen berichten over eventuele schade of gewonden. En hardrijders lopen een grotere kans om betrapt te worden, want vandaag begint de flitsmarathon. Bijna alle Europese landen doen mee. Wordt vooral gecontroleerd op plekken waar vaak ongelukken zijn. Denk aan provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. De actie duurt de hele week. Het weer nu van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. En er zijn maar een paar wolken aan de lucht. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.

Goedemorgen. Groot alarm in de Amerikaanse staat Washington. Daar woeden meerdere bosbranden. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en honderden woningen zijn verwoest. De gouverneur heeft de noodtoestand uitgeroepen en hoopt op hulp van de landelijke overheid. Er is niks bekend over eventuele gewonden. De Amsterdamse politiek wil dat er aangifte wordt gedaan tegen de mensen die flyers hebben uitgedeeld op de botenparade. Daar staat in dat er Israëlische soldaten in de stad zijn die oorlogsmisdaden hebben gepleegd, meldt het Parool. En er staat ook een logo van de gemeente op, maar dat is nagemaakt. In het noordoosten van Egypte is een behoorlijk zware aardbeving geweest. Schokken werden ook gevoeld in de hoofdstad Cairo, pak een beet 100 kilometer verderop. Mensen die lagen te slapen zijn er vrijwel zeker wakker van geworden. Er zijn nog geen berichten over eventuele schade of gewonden. En Australië is in de ban van een rechtszaak tegen een beroemde DJ. Een van de bekendste stemmen op de radio in de ochtend, Alan Jones. Hij zou zeker 7 jongens en mannen hebben misbruikt. Al ontkent hij dat zelf in alle toonaarden. Bij de rechtbank staat het vol met journalisten. Het weer nu van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken aan de lucht. En in de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.

0: 6. Tijd voor het Q-music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Er wordt steeds meer drugs gesmokkeld via de post, dat meldt de Telegraaf. Dit jaar werd er al dik 2000 kilo drugspost onderschept. Het gaat dan vooral om wiet dat via pakketdiensten ons land binnenkomt. De meeste pakketten komen uit Amerika en Canada. In Apeldoorn is in een appartement een explosie en ook een brand geweest. Gebeurde vannacht, meldt de politie. Bewoner is gewond geraakt. Verder is er nog veel onduidelijk. Zo is nog onbekend hoe die ontploffing kon ontstaan. De brand is geblust. Dan naar Egypte. Er is vannacht een aardbeving geweest. Die beving was in het noordoosten van het land. Of er gewonden zijn, is nog niet bekend. Op veel plekken is die aardbeving in Egypte gevoeld. Onder meer ook in hoofdstad Cairo, 130 kilometer verderop. En voetbal, AZ, heeft de eerste prijs van het seizoen binnen. De club heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen. De wedstrijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar. AZ speelde tegen PSV. Het werd in Eindhoven 0-4. AZ-trainer Leroy Echtold is blij.
2: Als je zo kort na de bekerwinst deze prijs kan pakken, dat is, ja, is natuurlijk hartstikke mooi.
1: Dan zei de ESPN. De Cruijffschaal is al de eerste wedstrijd van het seizoen. Vrijdag, dan begint de competitie. Het weer nog van Weerplaza. Het wordt heet vandaag. In het noorden 30 graden. In het zuiden kan het 36 graden worden.
0: Danny, dankjewel. Q-music. Tom en Joe. Ik ben nog helemaal aan het bijkomen van een true crime docu die ik gisteren heb gekeken op Netflix.
3: Oh, ben benieuwd.
0: Ja, ik zal hem zo eens even tippen.

0: Joe.
1: Een hele goede morgen. Het is maandag 3 augustus. Dat vindt Joe heel heftig, toch? Dat het augustus is.
2: Nee, ik vind het leuk. Het is leuk en heftig. Ja, dat zeg je ergens wel goed. Ja. Nu jij het zegt, komt het weer helemaal tot me binnen.
1: Ja, jij zat hier vrijdag. Het is gewoon 1 augustus gaan we gewoon in. En nu zitten we alweer op 3 augustus. Waarom vind je dat zo heftig?
2: Nee, dat is vooral dag 1 dat ik het heftig vind. Op die 1e van augustus. En dan ga je weer een beetje... Nou, niet sentimenteel, dat is wel heel heftig. Maar je denkt, zo, die maanden die zijn voorbij gevlogen.
1: Maar waarom? Het is nog niet december. Waarom is augustus zo'n piekmoment?
2: Nee, maar dat is gewoon, heb ik altijd bij de eerste... Straks op 1 september zeg ik ook weer... Joh, het is alweer september. Maar dat is toch ook een beetje, dat zeg je toch gewoon, een dag later ben je alweer helemaal oké ermee dat het september is.
1: Nou nee, ik zeg dat nooit. Maar goed, goedemorgen. Het is dus maandag 3 augustus. Tom en Joe hier met de zomerochtend.
2: Wat heftig.
1: We zitten op de plek van Mattie en Marieke met wat weemoed terug te kijken naar de maanden die zijn ons voorbij zijn vertrokken. De zomervakantie is nog wel in volle gang en geniet er nog maar van, want je hoort het van Joe, het gaat super snel.
2: Tijd gaat zo snel, jongens.
1: Nog een kijktipje overigens voor in de vakantie.
2: Oh, leuk. Maar heb je tijd naast B&B Vol Liefde om wat anders te kijken?
1: Ja, nou ja, bij B&B is het natuurlijk altijd zo. In het weekend komen er geen nieuwe afleveringen online, dus dan moet je wat anders.
2: Oh, oké, ja, ja.
1: Ik ben helemaal bij namelijk. En dan kom je op de true crime docu die op Netflix staat en die heet A Toxic Love Story.
2: Ja.
1: Nou, ik heb er in mijn leven echt wel wat true crime docu's gezien. Deze die slaat alles. Daar zitten gewoon. Oh. Er zitten niet 1, niet 2. Ik denk dat er 3 plot twists in het verhaal zitten. Elke keer als je denkt: oké, we hebben de dader te pakken.
2: Ja.
1: Nee, dat is niet het geval.
2: En kijk je dit in 1 afleveringetje weg?
1: Ja,
2: er even goed
1: het is een, nee, het is een docu van 1,5 uur. Het gaat over een stel dat zegt gestalkt te worden door de ex van die man.
2: Ja.
1: En dat gaat allemaal met mailtjes. En dat is heel naar en dreigend. En nou, ze krijgen echt 100 mailtjes per dag. Met je gaat dood en we gaan je kapot maken en zo.
2: Yeah.
1: Maar het gaat zo ver dat op een gegeven moment... Ja, het is nog vroeger, ik kan het wel vertellen. Er komt een advertentie online met de vraag... Joh, ik wil verkracht worden. Ik woon daar en daar. En dat is dus die stalker. En die heeft gezegd, joh, hoeveel ik ook tegenschribbel, dat vind ik juist fijn. Kom naar mijn adres. En dan geeft ze dus het adres op van die mensen die ze stalkt. Verkracht me maar. En het bizarre is, daar komen dus echt mannen op af. Zo dark is het internet dus ook. Daar komen gewoon mensen op af.
2: Nee, wat
1: heftig, hè?
2: Het is niet iets wat je even lekker gaat...
1: Nee, maar dat is true crime natuurlijk nooit. Het is geen romcom, het is heftige shit. Maar ik zeg erbij, als je er van true crime houdt, dan moet je deze gezien hebben.
2: Ah, oké, goede tip. Goede tip.
1: Zometeen muziek van de Spin Doctors, Two Princes. Na de nummer 2 in de top 40. Dit is de Bouwsta.

0: Doctors en Two Princes op Q-Music.
1: De Zomershow
2: met Tom en Joe.
3: Komt een berichtje binnen van Yvonne Miedema. Die zegt, ja, Tom, allemaal leuk en aardig. Het klinkt allemaal spannend, die documentaire die je net tipt. Die True Crime docu. Maar wat is de naam nou?
0: Sorry, hij staat op Netflix en de naam is A Toxic Love Story.
3: Alright, alright. Genoteerd. Jacqueline zegt, goedemorgen jongens. Door de hitte kan ik echt niet slapen. Ik ben er gezellig al bij. Maak er weer een mooie zomerse show van.
0: Ach, sterkte Jacqueline. Nou, het wordt alleen maar erger. Want het wordt een bloedhete dag vandaag. 30 graden in het noorden en het zuiden kan het 36 worden. Hoorde ik Danny net zeggen, onze nieuwslezer. Dus ja, komende nacht wordt niet makkelijker of zo.
3: Nee, dat niet. Maar daarna wordt het wel weer koeler volgens mij.
0: Ben jij van de ventilator op de slaapkamer?
3: Nee. Ik slaap gewoon naakt, geen deken, niks. En dan gewoon, ja...
0: Naakt? De oerman in jezelf naar boven.
3: Ja. Ja. All right. Quinten, goedemorgen. Misschien had nog even te melden dat vanaf vandaag de flitsmarathon begint.
0: Ja. Dat is wel goed om inderdaad te vermelden. Dat is in heel Europa, als ik het goed heb. Dan extra snelheidscontroles. Dus je kan dan, ja... Als je van hardrijden houdt, snel gepakt worden. Dat let er even op.
3: Ja, ik weet het. Ja, gas geven.
0: Pas erop, jongens. Pas erop. Wordt extra geflitst deze periode.
3: Ja, en dit vind ik altijd de leukere berichtjes in de Q-Music app. Ik bedoel, alle appjes die jullie sturen zijn leuk. Maar Maaike stuurt nu goedemorgen. Bijna in Oostenrijk. We luisteren mee. Ik vind het zo'n gezellig idee dat mensen dus over de hele wereld meeluisteren. Dus ja, Maaike, ik ga er even vanuit. Gemakshalve dat ze op vakantie gaan. Ja, wat heerlijk.
0: Ja, nee, zeker. In Oostenrijk. En dat is leuk, want we zoeken ook mensen op vakantie, hè?
3: Ja, we gaan straks spelen Waar is het? Ja, een soort spelletje waarin wij proberen te raden waar jij op vakantie bent. Dus ben jij nu ergens op de wereld, niet in Nederland, maar gewoon een vakantiebestemming. Een vakantiebestemming. Laat het even weten in Q-Music app. Wij kijken niet mee, proberen wij straks te raden waar je bent. I've got 12.

0: Mike Posner op Q Music. Het is de zomerochtendshow met Tom en Joe. Weet je hoe je nou echt weet dat het echt warm wordt vandaag?
1: Nou.
0: Als de nieuwslezer een korte broek aan heeft.
1: Ja, zo.
0: Het is echt, ja. Je ziet het Rob Trip niet zo snel doen.
1: Nee.
2: Nou, dat weet je niet, hè. Hij zit vaak ook achter zo'n desk. Dus je weet natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Oh, ja.
1: Ik heb nog nooit slip aan. De kuiten van Philip Frederiks gezien, dat weet ik zeker.
0: Nee.
2: Het wordt natuurlijk ongelooflijk warm.
0: Maar dat is ook mooi om je in te beelden als je deze warme nieuwsautoriteit stem hoort. Bedenk je dan, hij heeft een korte broek aan.
1: Ja, de kuiten zijn gewoon goed zichtbaar.
0: Ja, het is
1: en het zijn goede kuiten, Danny.
0: Ja, je kan het hebben. Je kan het hebben.
2: Ja, en volg dat voorbeeld, zou ik zeggen, vandaag.
0: Kijk aan, want het is nodig, hè?
2: Ja, absoluut, jongens. Nationale hitteplan. Het hele pakket vandaag.
0: Goed, goed, goed, goed. Hé, lekkere muziek komt er ook aan. Alex Warren. Fever 3, mooi zo.
3: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
4: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis.

0: Zembam. Nu al zin in morgen.
1: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij 10 liter histomonodek 25% gratis.
3: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl.

0: retour. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Goedemorgen, het is tijd voor het weer van Weerplaza. Het wordt heet, in het noorden 30 graden... en in het zuiden kan het 36 graden worden deze ochtend. Deze dag, sorry. Het is 6:30, het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
3: Ja, vanwege die hoge temperaturen worden er maatregelen genomen. In het hele land geldt vandaag weer het nationale hitteplan. De RIVM adviseert voldoende te drinken, activiteiten 's ochtends of 's avonds te doen. En er zijn meer maatregelen, onder meer even opletten als je de kliko langs de weg moet zetten. Vuilnis wordt eerder opgehaald, zodat medewerkers eerder binnen zijn. Problemen zijn er op het spoor deze ochtend. Er rijden een stuk minder treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Er is een bovenleiding kapot. Gisteravond reden daarom ook al minder treinen. Advies is, ga je op pad, check dan even je reisapp. Een zwaar ongeluk in Gelderland. Er is gisteravond op de A50 een auto over de kop geslagen. In die auto zaten 5 mensen, onder wie 3 kinderen. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Het zou mis zijn gegaan doordat de bestuurder de macht over het stuur verloor. Maar naar Alphen aan de Rijn, er zijn in het kabouterbos daar tientallen kabouters gesloopt, meldt Hart van Nederland. 60 kabouters en ook huisjes zijn kapot gemaakt. Nou, dat werd dan ontdekt doordat meerdere kleine kinderen huilend dat bos uitkwamen. Wie er nou achter zit, dat is niet bekend.
2: Schakel even live over naar een bewoner. Joe, hoe is het binnengekomen?
4: Het is heel heftig binnengekomen voor ons allemaal. Mijn puntmunt vloog van mijn hoofd. Ik krapte aan mijn baard en ik dacht, ja, het kan maar één iemand zijn. De grote boze wolf.
2: Terug naar de studio, Danny.
3: Ja, het was behoorlijk schrikken dit weekend nog in het Groningse Scheemda. Een vrouw was daar in de tuin aan het werk en ze had wat potgrond nodig. Nou, ze scheurde een nieuwe zak open. En toen kwam daar opeens een wurgslang uit, schrijft RTV Noord. En die slang is daar dan mogelijk ingekomen door de gaatjes die in zo'n zak potgrond zitten. Hij bleek achteraf van de buurvrouw te zijn. Die was haar slang kwijt.
2: Altijd spannend, hè? Als je buren hebt met slangen.
3: Ja, dat gebeurt. Het zo vaak in het nieuws, dit soort dingen. Inderdaad. Ja. Er is altijd weer eentje die ontsnapt.
4: Ja, ja, en dan opeens blijkt je buurman weer het terrarium te hebben. Ja, het is echt doodeng natuurlijk.
2: Als je in de gaten, jongens. Zometeen een nieuwe ronde van Waar is het? Ben je op vakantie? Laat het dan even weten in de Q-app. Dan zoeken we jou. Dan kan je namelijk meespelen. Joe die heeft een fantastisch bord voor zich staan.
4: Ja, daar kunnen we Waar is het mee spelen. Allemaal vakantiebestemmingen staan erop. En aan de hand van vragen proberen wij dan te raden waar jij bent.
5: Tom en Joe.
2: Ben je dus op vakantie? Meld het in de Q-app. Dit is Alex Warren.

0: Kate Ryan. Op Q Music, je luistert naar de zomerochtendshow met Tom en Joe. Zometeen spelen we Waar is het? Met iemand die op vakantie is. Wij gaan raden waar die op vakantie is. Maar eerst moeten we het over de alarmschijf hebben van deze week. Ja, iedere week in de top 40 wordt die bekendgemaakt. Hè. Wat is nou de alarmschijf? Een track die is uitgekomen, die nieuw is uitgekomen. Waarvan we zeggen, ah, dit is de beste track die is uitgekomen. En die gaan we heel vaak draaien op Q Music. Ik kreeg een appje van jou, Joe. Ik had het zelf niet gezien namelijk. Jij zegt, ah, een waanzinnige alarmschijf volgende week. Toen vroeg ik, oh ja, is dit goed? Toen zei, ja, dit is super.
1: Ja, en dit is waanzinnig. En ook, ik moet zeggen, eindelijk. Ik werd al een beetje ongeduldig. Maar we gaan het nu eindelijk hier in Nederland een beetje draaien. De alarmschijf deze week is Ella Langley, Choosing Texas. Dit is een meisje uit Amerika. Ja, ze maakt heerlijke country. En daar gaat mijn hart echt op aan.
0: Ja.
1: En dat komt nu eindelijk hier. Want het is, ik zal je zeggen, het staat al 15 weken op nummer 1 in Amerika.
0: Echt waar?
1: Het is een gigantische hit daar.
0: Oh.
1: Ik heb het ook al wekenlang in mijn playlist staan. Ik draai het al helemaal grijs. Ja, en dat we het nu eindelijk hier al in Nederland hebben. Ja, eindelijk. Dat is het enige woord wat ik kan zeggen. Ik ben zo blij dat het hier voet aan de grond krijgt.
0: Maar country muziek is de laatste tijd sowieso al een hype. En hier in Nederland draaien we ineens heel veel country muziek.
1: Ja.
0: Maar deze is nog niet.
1: Ja, deze is nog niet. En ik weet ook nog niet zo goed waarom dat dan nog niet lukt. Ja, misschien omdat het een van de weinige vrouwen is die nu country maakt of zo. Ja, ik vind het gewoon zo lekker. Het is een deuntje die een beetje lekker blijft hangen. Het is ook een soort, ja, het is een beetje een gek liedje zoals je hem niet vaker hoort. Maar het zingt ook wel weer lekker snel mee. Ja, ik vind het gewoon Choosing Texas. Het is gewoon een hele goede track.
0: Nou, je gaat hem heel vaak voorbij horen kopen. Zoals ook nu. Ella Langley, Choosing Texas op Q.
2: De Q Music Alarm.

0: schijf van deze week is voor Ella Langley en Choosing Texas.
1: Waar?
2: Waar?
1: Waar is het?
2: Waar is het?
0: Ja, iedereen kent dat spel wel. Wie is het? Dat bord met die kaartjes en personen erop. En dan door vragen te stellen moet je erachter komen wie degene die tegenover je zit getrokken heeft. Wij gaan dat spelen. Joe heeft het bord er al klaarstaan.
3: Ja.
0: Maar wij doen dat dan met vakantieplekken.
3: Ja, klopt. Hier staan allemaal vakantiebestemmingen op. Ja, aan de hand van die vragen moeten we dan raden waar jij bent. Hier staat dan Istanbul, Indonesië, New York City, de Algarve. Ja, en door de juiste vragen te stellen moeten wij raden waar jij bent. Lia, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb er zin in. Tom, ben jij er klaar voor? Jij gaat de vragen stellen en dan ga ik al die klepjes omver klikken.
0: Ja, ik ben er in principe klaar voor. Is Lia er klaar voor?
4: Zeker.
0: Klinkt als een goede telefoonlijn. Aan de hand van de telefoonlijn proberen wij altijd een beetje te gokken. Is het ver weg?
3: Nou, dit zou zomaar eens Noord-Frankrijk kunnen zijn. Klinkt heel erg goed.
0: Precies. Alright, Lia. We hebben 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk ja-nee vragen te stellen. En daarna moeten wij een gok doen. Daar gaan we. Kan je er met de auto komen?
4: Ja.
3: Oké, okay, ook New York weg en Dubai.
0: Okay. Loop jij elke dag op teenslippers daar?
4: Ja.
0: Oké, okay, dus oh. Is toch warm?
3: Ja, oké, okay. Stockholm, niet teenslippers, Antwerpen, Terschelling. Nou, Terschelling kan, hè?
0: Moet jij je gebruikte wc-papier in zo'n emmertje naast het toilet gooien?
4: Nee.
3: Oh.
0: Nee, dat hoor je vaak in het buitenland, hè?
3: Maar waar dan? Ik weet niet wat ik weg moet halen nu.
0: Nou, ik had dat in Mexico bijvoorbeeld.
3: Staat er niet op. Andere vraag, oh. Door.
0: Heb je een klamboe boven je bed nodig?
4: Nee.
3: Geen klamboe.
0: Oh, dan is het toch al in de buurt. Veel last van straatkatten?
4: Nee.
3: Geen straatkatten? Nou, heeft Miami straatkatten? Ik denk het niet. Ik haal die weg.
0: Het is dus wel in Europa.
4: Ja.
0: Het is in Europa.
3: Oh, Europa.
0: Spreken ze er Engels?
4: Nee.
0: Spreek geen Engels. Kan je er met de boot heen?
4: Ja.
3: Oh. Oh.
0: Drinken ze veel alcohol?
4: Ja.
3: Ja, ik loop helemaal vast hier. Ik heb
0: geen Engels. Ik zat helemaal naar Engeland te kijken, maar dat is dus niet.
3: Ik heb helemaal 75% van het bord nog overeind staan.
0: Oh, dat gebeurt niet vaak.
3: Nee, dat gebeurt niet. Ik liep helemaal vast. Ja,
0: dan doen we een gok. Het is ergens in Europa. Het is er warm.
3: Ja, dan zeg ik...
0: Ze spreken geen Engels.
3: Athene.
0: Nou, dat vind ik een goede gok.
3: Lia, ben je in Athene?
4: Nee.
3: Oh, waar ben je dan?
4: We zijn in Italië, in de buurt van Rimini.
3: Hey, Rimini, wat gezellig. Wat ben je eraan het doen?
4: Aan het kamperen.
3: Hé, hey, wat leuk. En heb je dan echt tent en tentstokken en zo'n klein gastelletje met knakworst? Of hoe zie je het voor me?
4: Ja, bijna. We zitten in een glamping. Dus we hebben sanitair in de tent.
0: Oh ja.
4: Keukentje.
0: Ja, I love it. Maar de hardcore kamperen, die gooit nu echt propjes naar de radio, hè? Glamping.
4: Ja, snap ik. Maar die staan hier ook op de camping, hè? We doen een mixed glamping.
3: Hé, hey, en op vakantie wil je ook een beetje comfort. Dat is natuurlijk ook wat het is, hè?
4: Zeker.
3: Ja, nou lekker, Lia. Heel veel plezier daar in Rimini. Stuur even een kaartje, hè. Vinden we leuk.
4: Helemaal goed, dankjewel.
0: Taylor Swift is voor je onderweg. Naar Axel en Grosso. More than

Taylor Swift op Q Music. Het is maandagochtend, het wordt een heerlijke zomerse dag. In het noorden 30 graden en in het zuiden kan het 36 graden worden. Dit is Cameron Whitcomb op Q.

0: Damian Lafiet en Talk To Me op Q-Music. Nou, Talk To Me, Danny Vos, wat zit er in het nieuws zo meteen?
1: Ja, het gaat over de post, want steeds vaker als je een envelop open doet, dan zit er niet alleen meer een brief in.
0: Ook Sarah Larsson hoor je zo. Binnen nu en 2 minuten.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Exact 7 uur, tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
5: Ja, goedemorgen, er worden steeds vaker brieven en pakketjes met drugs erin naar ons land verstuurd. Dat meldt de Telegraaf. Het gaat dan vaak om wiet. De meeste pakketten komen uit Amerika en Canada. Ze zijn geadresseerd aan niet bestaande adressen, vooral in Brabant. Douane en PostNL zeggen beter samen te werken om die drugs te onderscheppen. Er zijn nog altijd veel vragen na de explosie op een zeilboot bij Urk. Die ontploffing was gisteren op het IJsselmeer, maar hoe die kon ontstaan, dat is nog onbekend. De boot vloog na die explosie in brand en is gezonken. Twee mensen die op die boot zaten, die zijn gewond geraakt. In Gaza is vannacht een grote aanval geweest. Er waren meerdere Israëlische luchtaanvallen. 18 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Volgens de Palestijnse regering het hoogste aantal op één dag sinds lange tijd. En vorige week presenteerde de Amerikaanse president Trump nog een nieuw vredesplan. Hamas zou de wapens inleveren en Israël zou zich terugtrekken. En blijdschap in Alkmaar. AZ heeft de eerste prijs van het seizoen binnen. De club won gisteravond de Johan Cruijffschaal. De wedstrijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar. Het werd 4-0 en dus balen ze bij PSV. Al was trainer Peter Bos toch ook best tevreden.
6: Ik vond dat we de eerste helft goed stonden. Dus in die zin was dat een geweldige training vandaag. Zo kijk ik er ook naar. Ik vond dat we weinig weggaven. En we creëerden nog wel een paar kansjes.
5: Ja, die ESPN. PSV speelde bijna de hele wedstrijd met 10 man. Joey Veerman kreeg namelijk na een paar minuten al een rode kaart. Het weer nog van Weerplaza. Het wordt heet. In het noorden 30 graden. In het zuiden kan het 36 graden worden. Vanavond kans op regen en onweer.
4: Danny, dankjewel.
7: Music. Tom en Joe.
4: Ja, Joe, die zit hier toch iets wat krokant in de studio.
8: Ook een klein beetje brak.
4: Hoe dat zit, hoor je zo naar Sarah Larsen.

0: Zijn naam is Tom. Naast Joe lijkt hij een gigantische reus. En van mensen die pizza eten met mes en vork wordt hij behoorlijk nerveus. Het laatste dat hij dacht, voordat hij gisteren slaap viel, is...
1: Oh, die rode kaart verpest de echte wedstrijd.
0: En zijn naam is Joe. Hij zelf is niet lang, maar zijn schermtijd wel. De krant bekijkt hij niet, maar alles op TikTok zeker wel. Het laatste dat hij dacht voordat hij gisteren in slaap viel is...
2: Ja, dat waren toch 4 glazen wijn te veel gisteravond.
0: Hier zijn Tom en Joe met de Zomerochtendshow.
1: Ja, goedemorgen. Maandag 3 augustus. De Zomerochtendshow met Tom en Joe. Want ja, Mattie en Marieke die genieten nog lekker van de zomervakantie. En dus sta je de komende weken nog met ons op. Ja, Joe, jij zegt net al even. 4 glazen wijn te veel gisteravond. Dus wat is daar nou gebeurd?
2: Ja, ik zat gewoon gistermiddag heerlijk aan wat wijntjes. Weet je, koude rosé, witte wijn. We waren op een klein feestje. We zaten gezellig buiten in het zonnetje. Nou, kon niet op. Ja, het ging allemaal goed, weet je wel. Glaasje 1 heb je dan op. Dan kijk je even je partner aan. Kijk je elkaar aan en zeg je, rij jij? Nou, toen kreeg ik een knikje van, ja, ik rij. Nou, dan kan je los. Dus glas 1 werd glas 2. Oh, dat God. Werd glas 3, dat werd glas 4. Er kwam nog een fles op tafel, weet je wel. In zo'n metalen unit, dat die fles goed koud blijft. Ja.
1: En ik ken jou een beetje, als er wat ingaat. Jij wordt luidruchtig.
2: Ik word luidruchtig, ik heb er zin in.
1: Je wordt een beetje popie-opie, een Amsterdammer en jou komt los.
2: Papa heeft er zin in. En opeens zegt mijn vriendin ook, nou, wat gezellig dat je nog wat glaasjes neemt. En ik zeg, ja, hè? En dan kijk, denk ik, ben ik verbaasd. Ik zeg, jij rijdt toch? Dus dat kan toch gewoon? Zegt ze, ja, maar vooral omdat je morgen weer vroeg op moet. En ik denk, nee, het is zaterdagavond. Morgen is het zondag.
1: Ja.
2: En zij zegt, nee, morgen is maandag. Je moet morgen gewoon weer werken. De wekker gaat gewoon weer 4:30. En op dat moment heb ik een soort, nou, alsof ik in een tijdmachine ben gestapt. Ik kijk ook op mijn telefoon om de datum te checken. Ja, inderdaad, het is zondag 2 augustus. Morgen moet ik gewoon weer vroeg op. Ik weet niet waar dit aan gelegen heeft. Hè. Heb ik te lang in de zon gezeten? Had ik een zonnesteek? Was het toch al dat 4e glas rosé? Ik was helemaal de draad kwijt.
1: Yo. Er is echt iets aan de hand. Je bent al 2 keer te laat geweest sinds we dit ochtendprogramma doen.
2: Ja, nu heeft denk niks mee
1: je
2: te
1: wel, nu denk je weer dat het zaterdag is, terwijl het al zondag is. Hoe kan dat nou? Je weet toch dat het zondag is?
2: Ja, ik zat er helemaal lekker in. Ik had helemaal een zaterdagmiddaggevoel. Ik zat helemaal goed. Ja.
1: Oh, ik had zo je gezicht willen zien toen je erachter kwam dat het zondag was. Want het is eigenlijk, als ja, iedereen die vroeger dienst heeft op maandag weet het wel. Dat is één gewoon verboden regel. Kijk, op vrijdag kan je pieken. Op zaterdag kan je pieken. Maar niemand piekt op zondag als je op maandag zo vroeg eruit moet.
2: Dat, normaal gezien doe ik dat ook niet. Maar ik was helemaal in de veronderstelling dat het zaterdagavond was. Ik weet niet waar het aan gelegen heeft. Maar ja, en nou zit ik er dus wel een klein beetje krokant bij.
1: Ja, nee, maar dat is te zien. En als je het een cijfer moet geven,
2: nee.
1: Hoe voel je je?
2: Nou, kijk, als 10 het beste is, ja, dan zit ik nu rond de 4, 5. We kruipen langzaam omhoog naar de 6, jongens.
1: Nou goed, we doen het met z'n allen. Ik hoop dat jij een betere start hebt van je maandagochtend. Zometeen een nieuwe ronde van Ja of Nee met heel Nederland. Nou, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart op Q Music.

0: De hoogste nieuwe binnenkomer in de top 40 afgelopen vrijdag. Cat's Eye met Animal vonden we toen op plekje 24.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
2: Tom en Joe.
0: Goedemorgen, Tom en Joe hier inderdaad met de Zomerochtendshow. Wij passen nog een paar weekjes op de ochtendshow van Mattie en Marieke. Maar die komen dan weer terug van vakantie hoor. Zometeen doen we wel gewoon, ja of nee, met heel Nederland. Zoals je van ons gewend bent. En het topic deze ochtend, ja, dat is weer een mooie. Een tattoo zetten op vakantie.
3: 3, 2, 1.
0: Ja.
3: Hey. Ja, jij hebt jouw tattoo, je hebt een van jouw tattoos, waar was het, Maxi? Mexico?
0: Mexico, mijn allereerste tattoo ooit was in Mexico.
3: Kan je nog even zeggen wat het is? Wat heb je daar op je arm staan? Je hebt veel plaatjes, lijkt wel een kleurboek, maar...
0: De letters, het woord NOAD, wat staat voor nooit opgeven, altijd doorzetten, voor mijn clubje NAC. En dat vond ik wel een mooie...
3: NOAD.
0: Ja. Gewoon een mooi ding om erop te zetten. En dat heb ik toen in Tulum laten doen, in Mexico.
3: Goh.
0: Ja, mijn vriendin heeft toen ook de eerste tattoo laten zetten.
3: En dat vond je niet spannend?
0: Nee. Nee, ja, ik vond het tattoo zetten zelf wel spannend. Maar niet omdat het in het buitenland was.
3: Je spreekt de taal niet. Hoe ga je dan uitleggen wat je wil?
0: Nee, dat klopt ook. Die tattooartist sprak geen Engels.
3: Wat?
0: Nee.
3: Helemaal geen Engels?
0: Nee, die sprak geen Engels. Er was weinig communicatie met de tattooartist.
3: Dus je hebt in het Spaans moeten uitleggen, niet opgeven, altijd doorgaan.
0: Nee, had wel iemand bij de receptie zitten die dan Engels sprak. Dus dan kon ik aan haar uitleggen wat ik wilde. En dan ging zij dat weer vertalen naar hem.
3: Ja.
0: En hij heeft toen de tattoo gezet. En hij heeft hem supermooi gezet. Ik ben er heel blij mee. Sterker nog, ik heb later nog tattoos laten zetten in Nederland. Die veel slechter zijn gezet dan deze in Mexico hoor. Dus wat dat betreft.
3: Maar je was niet bang dat je ineens in zo'n favela met allemaal straathonden en het allemaal ging infecteren. Nee. Ja, want je bent toch in Mexico. Ja, ik weet het niet. Maar dat kan natuurlijk heel gek aflopen opeens.
0: Kijk, het is ook gewoon toeristisch gebied. En ik denk dan van ja, een tattoo shop is een tattoo shop. Ik heb wel gekeken op Google. Heeft hij wat goede reviews? Nou, het zag er prima uit. Dan denk ik van ja,
3: ja.
0: Dan is dat toch prima.
3: Ja, ik ben heel benieuwd of dat nou een grote meerderheid is, hoor. Dus een tattoo zetten op vakantie. Laat het maar weten in de Q-Music app. Je kan nu stemmen. En als je dan iets hebt, ja, stuur dan ook even een fotootje mee.
0: Oh, leuk. Ja, dat is leuk. Een tattoo zetten op vakantie, ja of nee. Nu droppen in de Q-app. Zometeen nieuwe muziek van Somber. Nou, deze banger van Avicii, Sandro Cavazza. Without You op Q-Music. Goedemorgen.

0: Topic, Nico Santos, Barty. En op Q-Music. We spelen zo meteen ja of nee met heel Nederland. De topic is een tattoo nemen op vakantie. Wat is de tussenstand van de poll, Joe?
1: Of hoor. Ja, hij is net uit de printer.
0: Ja.
1: Wel een beetje warm het papier. Dat is leuk. Even kijken hoor. De tussenstand 70% zegt nee. Geen tattoo nemen op vakantie.
0: Je kan het nog laten weten wat je ervan vindt in de Q-Music app. Ook het laatste nieuws komt eraan met Danny.
2: Ja, steeds meer mensen laten de webshop of kledingwinkel links liggen en kiezen voor de ouderwetse manier die steeds populairder wordt.
3: Je vindt hele oude dingen uit eigenlijk onze jeugd. Dan mag je niet vragen hoe oud ik ben.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel.

0: fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenval.nl. Er is altijd een weg.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op

0: Doneer. Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Je belt, mailt, deelt bestanden en houd je team bereikbaar.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Goedemorgen, Q-Music-verkeer krijg je van Flitsmeister. Eén vertraging gemeld op de A22 Beverwijk richting Velsen. De oprit bij Beverwijk is dicht. Daardoor 25 minuten vertraging.
2: Dan het weer van Weerplaza. Het wordt heet, heet, heet, heet. In het noorden 30 graden. In het zuiden kan het 36 graden worden. Vanavond ook kans op regen en onweer. Twee over half acht. Het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
3: En goedemorgen. Dus even extra oppassen op de weg. Je kan op een stuk meer plekken worden geflitst. Vandaag begint in heel Europa de flitsmarathon weer. Wordt extra gecontroleerd, ook in ons land. Wordt dan vooral geflitst op plekken waar vaak ongelukken zijn. Die flitsmarathon duurt de hele week. Er wordt steeds meer drugs gesmokkeld via de post. Dat meldt de Telegraaf. Dit jaar werd er al dik 2000 kilo drugspost onderschept. Gaat dan vooral om wiet dat via pakketdiensten ons land binnenkomt. De meeste pakketten die kwamen uit Amerika en Canada. AZ heeft de eerste prijs van het seizoen binnen. De club heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen. De wedstrijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar. AZ speelde tegen PSV en het werd in Eindhoven 0-4. Naar PSV speelde bijna de hele wedstrijd met 10 man... nadat Joey Veerman rood had gekregen... omdat hij het oor van Max Meerdink raakte. En hij vertelde na de wedstrijd bij ESPN even hoe het ging.
4: Ja, hoe gaat het met je?
5: Wat zei je?
4: Hoe gaat het met je?
5: Ja, mijn oor zit er nog aan. Ja. Gelukkig.
4: Ja.
5: Het was niet lekker, maar ja, wat ik net zei, mijn oor zit er nog op.
3: Ja, die Cruijffschaal is altijd de eerste wedstrijd van het voetbalseizoen. Vrijdag dan begint de competitie.
2: Och, ik ging er helemaal voor zitten gisteren, Johan Cruijffschaal. Ik denk, nu gaat het gebeuren. Leuk, leuk, leuk, leuk. En dan na 5 minuten weet je eigenlijk al, die rode kaart komt. De wedstrijd is gespeeld, nu is het klaar. Dat is dan zo jammer. En voor de duidelijkheid, ik vond het een terechte rode kaart. Want het was een ongeluk, het was heel ongelukkig. Maar ja, hij zette zijn mop in het gezicht. Ik dacht op een gegeven moment, die ziet eruit als de Joker, joh. Die is helemaal open gespiest. Maar het viel gelukkig mee met Max Meerdink. Maar wel jammer van die wedstrijd.
3: En het gaat lekker met de rommelmarkt, schrijft de Telegraaf. Rommelmarkt is populair. Het komt doordat de prijzen in de winkel, bijvoorbeeld voor kleding, de laatste jaren flink zijn gestegen. Ook deze verkoper, man die op de markt staat in Den Bosch, merkt dat het druk is op dus zijn markt.
6: Je vindt hier eigenlijk alle nationaliteiten. Pools, Marokkaans, Turks, Nederlander, Belgen. Hier komt wel heel gevarieerd publiek.
7: En valt er een beetje goed aan te verdienen?
6: Nee.
3: Ja, dat dus niet. Sommige mensen die kopen zelfs een speciaal kaartje, zodat ze als eerste de markt op mogen. Nou, deze vrouw die begrijpt dat wel.
8: Je vindt hele oude dingen uit eigenlijk onze jeugd. Daar mag je niet vragen hoe oud ik ben. Die zijn ja, te herinneren en te laten zien aan kinderen die dat gewoon niet meer weten.
7: Hoe oud bent u?
1: Toch doen, hè. Toch
2: Danny, dankjewel. Zometeen een nieuwe ronde van Ja of Nee met heel Nederland. Het topic is een tattoo zetten op vakantie. Het gaat lekker met de poll, hè, Joe?
1: Het gaat ontzettend goed met de poll. Ja, er zit een kleine verschuiving in. 72% op dit moment zegt nee. Kitty is het bijvoorbeeld wel van plan.
9: Hey, Tom en Joe. Ik zeg zeker ja. Sterker nog, ik ben dit aankomende vakantie van plan te doen. Want wij gaan altijd naar Malaga. En Malaga is gepromoveerd. Ja, het lijkt mij heel leuk om het clublogo van Malaga te tatoeëren. Oh. Aangezien we daar ook al een paar wedstrijden van hebben meegepikt. Dus ik zeg zeker ja.
2: Nou, leuk. Zo meteen eens over hebben.
10: Tom en Joe. Q-Music.
2: Na Alice DJ. Maar eerst Teddy Swims voor je op Q.

0: Je luistert naar de zomerochtendshow met Tom en Joe. Mattie en Marieke zijn nog even op vakantie. Maar natuurlijk spelen wij zoals iedere ochtend rond het tijdstip ja of nee. Dat doen we met heel Nederland. Michiel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg het goed, hè? Ja, Michiel.
1: Ja, Michiel.
0: Het topic voor jou, een tattoo zetten op vakantie. 3, 2, 1.
1: Jazeker.
0: Oh.
1: Anderhalve week geleden een mooie tattoo laten zetten van een leeuw en een welp in Bali.
2: Oh, wat vet op Bali. Ja, je hebt een foto meegestuurd, Michiel. Dat ziet er ontzettend gaaf uit. Het is echt een levensechte papa-leeuw met die grote manen en een heel klein mooi welpje erbij. En ja, hij is volledig in zwart-wit, behalve de ogen. Die hebben kleur.
0: Oh, wat...
1: Ja, dat klopt.
2: Okay. Ja, wat gaaf, hé. En je dacht, waarom op Bali? Want ja, in feite heb je natuurlijk genoeg tattooshops hier in Nederland.
1: Ja, ja, gewoon een mooi aandenken aan de vakantie. En ja, mooi... Voor mijn dochter ook.
2: Okay. Hey, zijn jullie allebei geboren in augustus?
1: Nee, niet in augustus.
2: Dan ben je een leeuw.
0: Oh, sterrenbeeld. Nee. Michiel vindt het gewoon mooi.
2: Ja, nee, dat is zo. Het is ook waanzinnig.
0: Oké, Michiel, dankjewel. Dan gaan we naar Audrey. Een tattoo zetten op vakantie. 3, 2, 1.
3: Nee, gadver.
2: Maar überhaupt een tattoo zetten? Of gewoon, is het de vakantie op vakantiebestemmingen wat je tegenstaat?
3: Dat laatste. Ik heb 5 tattoos.
2: Oh ja.
3: Ik ben hartstikke gek op tattoos. Maar ik check altijd vergunningen. En in Nederland is het gewoon meer safe voor mijn gevoel.
2: Oh ja.
3: Dus buitenland, het idee vind ik fantastisch. Want ik ben op reis en je hebt een mooie Maori tattoo of wat dan ook. Maar ja. Het idee, ik vind het super smerig. En zeker in Mexico of dat soort dingen. Nooit doen.
0: Smerig? Hoezo smerig? Ik bedoel... Nee,
3: infectie.
0: Ja, het is ook gewoon een goed ontwikkeld land, weet je wel. Je doet net of dat al iedere Mexicaan helemaal onder de ziekte zit.
2: Grap, Arduino. Nee, eerst met die taco-handjes.
3: Je hoeft maar één rabias hond te hebben die eraan likt.
0: Rabias? Nee. Ja, nee, oké. Okay. Dankjewel, Arduino. Dat is heel duidelijk. Dan gaan we naar Charlotte, een tattoo zetten in het buitenland. 3, 2, 1. Op vakantie, sorry.
4: Ja, zeker.
0: Kijk,
4: ja, mijn was in Koh Tao, in Thailand.
0: Hey.
4: En ik heb een bamboe tattoo laten zetten.
2: Oh, echt op die ouderwetse manier? Dat ze dan zo'n bamboe in de inkt dopen en dan met een hamer zo tik, tik, tik, tik, tik in je huid meppen.
4: Ja.
0: Auw, klinkt pijnlijk.
4: Ja. Hey,
2: En wat is het?
4: Het is een touw, dus het is een waterschildpad, een zeeschildpad.
2: Oh, mooi.
4: En dat wilde ik al heel lang. Want ik vind dat mooie beestjes. En we waren op Koh Tao. En Tao is dus Thais voor schildpad.
2: Is die eerste?
4: Dus, ja, dat was mijn eerste.
2: Zo, wel echt spannend dat je dan je eerste op die manier laat zetten. Maar ook een hele vette herinnering. Dankjewel, Charlotte.
4: Ja, oké, graag gedaan.
0: Gaan we tot slot nog even naar Mike. Een tattoo zetten op vakantie. 3, 2, 1.
5: Jazeker. Alleen wist ik de volgende ochtend niet meer dat ik hem gezet had.
2: Nee. Wacht, waar was dit, Mike?
5: Op Corfu in Griekenland.
2: Ja, natuurlijk. Dat kon ook niet heel veel andere plekken zijn. Joret had ook nog gekund. Maar oké, jij werd wakker. En toen kwam je erachter dat je dus de avond ervoor een tattoo had laten zetten. Wat heb je in godsnaam laten zetten?
5: Ja, wat is het? Een soort van zonnetje met een zonsondergang.
2: En waar?
0: Wat is het?
5: Ja, op mijn voet.
2: Oh, nou, daar valt me echt nog alles mee. Daar valt me nog alles mee.
5: Ja, zeker mee. Niemand die het ziet. Alleen, toch een mooi verhaal. Dat je wakker wordt en dan denk je, mijn voet die brandt. Wat is dat? Ik heb een tattoo gezet, weet je wel. We hebben dus met een hele vriendengroep gedaan. Of zo, die wel nog nuchter genoeg was.
0: Maar ben je er blij mee? Of denk je nu van, god, wat is dit? Wat heb ik op mijn voet?
5: Nou ja, ik ben hartstikke blij mee. Is toch een mooi verhaal?
0: Ja, mooi verhaal is het zeker. Je bent er nu mee op de radio.
2: Ja, eigenlijk heb jij zwoele zomernachten van Rutger Barneveld op je voet. Je hebt de zon zien zakken in de zee. Dat is precies de tattoo die op jouw voet zit. Mike, dankjewel, jongen.
5: Eigenlijk wel, als je het zo zegt, ja.

0: Mars en Risk It All op Q Music.
1: Prachtig.
0: Hoe is het met jouw nek?
1: Ja, heerlijk. Ik heb een heel ontspannen weekend gehad. Ik heb het gevoel dat mijn bloed beter stroomt. Hoe is het bij jou?
0: Ja, ook. Ik voelde me herboren.
1: Ja, hè?
0: Echt ongelooflijk. Ja, we zijn namelijk afgelopen vrijdag gemasseerd hier in de studio door niemand minder dan Claudia de Knijper.
1: Ja.
0: Luister even mee.
2: Oh, ik heb het idee alsof ik in een bad met vliesdekens zit. Zo zacht en warm voel ik me.
0: God, dat was die Claudia goed.
1: Oh, dit was zo lekker. Hier in de studio, we hebben natuurlijk zo'n oppaspas. En dat hebben we daarmee besteld, gekocht.
0: Ja, nou ja, jij hebt dat besteld. Hoeveel was het ook alweer? Hoeveel heb je?
1: 150 piek.
0: Prijzig.
1: Hey, we zitten er heel fris bij en dat is onbetaalbaar.
0: Klopt, maar we moeten het er wel eens over hebben, want niet iedereen is blij mee dat we Claudia de Knijper hadden uitgenodigd. Ook het laatste nieuws is voor je onderweg. Danny, wat zit erin?
3: Een Nederlander moet in Duitsland een torenhoge boete betalen. Hij rijdt in een Aston Martin. Dat is zo'n James Bond auto, weet je wel. Een prachtig ding.
0: Ja.
3: Hij was alleen één dingetje vergeten.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ah, nee hè.
7: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, tof jij even.
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
9: streekt. Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja, goed.
9: Dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog een euro, slechts 95 cent.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
16: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
17: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
16: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
19: Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand.
18: Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Pearls bij Bol.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Aanvuldeals bij Bol.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo, psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Achter... Tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
7: Ja, goedemorgen. In het hele land worden weer maatregelen genomen vanwege de hitte. Wordt op veel plekken vandaag dik boven de 30 graden. En daarom geldt het nationale hitteplan weer. Weerplaza legt even uit wat het ook alweer inhoudt.
8: Kwetsbare mensen die moeten dan echt wel opletten dat ze rekening houden met die hele hoge temperatuur. Dan moet je denken aan de ouderen, jonge baby's. En dat je vooral eventjes in de schaduw gaat zitten op het warmste moment van de dag. Voldoende water blijven drinken.
7: En vanwege die hoge temperaturen wordt op veel plekken vandaag ook het vuilnis eerder opgehaald. Goed nieuws vanaf het spoor. De problemen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam zijn weer opgelost. Dat meldt de NS. De reden op die trajecten een stuk minder treinen. Er was namelijk een bovenleiding kapot. Inmiddels is alles weer gemaakt. Dan naar Egypte. Er is vannacht een aardbeving geweest. Die beving was in het noordoosten van het land. Of er gewonden zijn, dat is nog niet bekend. Ja, op veel plekken is die beving gevoeld. Onder meer ook in hoofdstad Cairo, 130 kilometer verderop. En in Duitsland heeft een Nederlander een enorme boete gekregen. Het gaat om een man, hij probeerde een Aston Martin te importeren. Is bekend hè, als die James Bond-auto. Hij was vooraf alleen even vergeten dat te vermelden. Zorgde voor problemen aan de Duitse grens, want daar wordt het gezien als belastingontduiking. De man moest ruim 19.000 euro betalen. Daarna mocht hij wel weer doorrijden. Het weer nog van Weerplaza. Ja, het wordt dus warm. In het noorden 30 graden. In het zuiden kan het 36 graden worden. Vanavond is er kans op regen en onweer.
9: Danny, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Twee vertragingen gemeld. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen Westzaan en Brug over de Zaan. 20 minuten vertraging. En op de A9 korte vertraging. Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Uitgeest en Beverwijk wegwerkzaamheden. En daardoor 20 minuten vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
10: Q-Music. Tom en Joe.
6: Marieke is boos op ons. Oei, oei, oei, oei. Ze heeft een audiobericht achtergelaten. Zullen we meteen maar...

0: Show met Tom en Joe.
1: Goedemorgen, het is maandag 3 augustus. Je luistert naar de zomerochtendshow met Tom en Joe. Want Mattie en Marieke die zijn heerlijk op zomervakantie. En daarom ja, start je de dag gezellig met ons. Zometeen om 8:30 geven we een slinger aan het verjaardagsrad. Daarin maak je kans op 2.500 euro. Maar eerst moeten we het even over een ander geldbedrag hebben. Ja, we passen deze zomer dus op de show van Mattie en Marieke, dat is duidelijk. En speciaal daarom hebben ze ons een oppas pinpas gegeven. Ze storten daar elke dag 50 euro op. En dat kunnen we dan uitgeven aan iets leuks voor de ochtendshow. Ik ben er bijvoorbeeld mee door de wasstraat geweest met mijn auto. Vond ik wel handig.
2: Ja, extra veiligheid op de weg. Ben je hier gewoon op tijd. Ja. Ik heb voor mezelf een Lego-raket gekocht van Kuifje.
1: Stukje ontspanning.
2: Stukje ontspanning.
1: We hebben er ook een fles champagne van gekocht voor de bol met ons team.
2: Ja, ja, samenhorigheid, erg belangrijk. En afgelopen vrijdag hadden wij een masseur hier in de studio. Claudia de Knijpers. Wij kwamen ons eigenlijk tijdens de show masseren. Ja, dat was echt heerlijk. Ik voel het nog in mijn schouders en... Ja, bijvoorbeeld, jij probeerde nog een goed muziekverhaal te vertellen, Tom, terwijl je dan in die stoel lag.
1: Op de fiets naar huis reed ze langs de plastic Intertoys. En toen kocht ze dus een schaakbord. En ze, oh ja, ja, joh, dat is een goed... Oh, die voel ik. Dat is het nekkie. Ja, ja, dat deed af en toe even pijn. Ik moet ook eerlijk zeggen, de verkeersinformatie die Joe voorlas, dat is ook wel eens soepeler gegaan. Luister mee. Joe, hoe gaat het?
3: Ik vind het fantastisch. Ik weet niet hoe ik mee, maar ik ben een beetje verliefd als woord op Claudia.
1: Oh, wat is het Joe, lekker. Jij bent wel altijd man van de verkeersinformatie. En mensen willen gewoon weten hoe het is op de weg. Dus kom maar even door.
3: A12, 10 minuutjes. Dus Oude Dijk in Duitsland. Heb je een korte vertraging? En ook nog een flitser. Pas op. A1, auw, 97.4 bij Deventer. En de A2 bij Weer. 202.1.
2: Ja, het was heerlijk. Het was al die spanning is eruit gemasseerd. Dat is zo lekker. Was ook even nodig, hè? 2 weken ochtendshow, die wekker gaat vroeg. Het is ook goed voor het lichaam. Ja, het kostte 150 euro.
1: Veel geld.
2: Veel geld. Maar ja, hey, daar is die oppaspas toch voor?
1: Ja. Nou ja, niet iedereen is het eens met het oppasbudget en waar we het aan uitgeven. We hebben namelijk een audioberichtje van Marieke ontvangen. Ik kan alvast een stukje laten horen.
2: Oh.
4: Als wij het niet een andere kant op zien gaan, dan stoppen wij met de 50 euro per show.
1: Die klinkt niet vrolijk.
2: Even op de vingers getikt hier.
1: Dreigementen.
2: Wat zegt ze helemaal dan?
1: Ja, we gaan zo meteen even helemaal luisteren. Ze is echt boos.

0: Luba Stank en The Reason op Q-Music.
1: De Zomershow
2: met Tom en Joe.
0: Ja, op de plek hier van Mattie en Marieke. En Mattie en Marieke hebben ons een oppas pinpas gegeven. Iedere dag storten ze daar €50 op. En wij kunnen dat dan uitgeven aan iets voor de show, om de show beter te maken.
3: Ja, dus we hebben onder andere een masseur geboekt. Die was hier afgelopen vrijdag in de studio. Die heeft ons heerlijk gemasseerd.
0: Oh.
3: Nou, dat was fantastisch. Is ook niet onopgemerkt gebleven bij de twee van wie we het geld krijgen.
0: Ja, Marieke heeft een audiobericht voor ons achtergelaten. En Marieke is niet te spreken over waar wij het geld allemaal aan uit aan het geven zijn.
4: Boys! Marieke hier. Vanuit een heel warm Sardinië. Echt prachtig is het hier. Hey, echt zo zalig idee dat jullie er zijn in de ochtend. Dat geeft heel veel rust. Maar goed, ik stuur niet voor niks een berichtje. Aan mij is ter oren gekomen dat het oppasbudget aan dingen wordt besteed waarvan ik eigenlijk in alle eerlijkheid persoonlijk denk, joh, dat is niet waarvoor Mattie en ik het overmaken. Dat is namelijk een budget dat is bedoeld voor de show. En nu is er bijvoorbeeld een setje Lego gekocht. Nou, die was dan €150. Ja, dan jas je er in één keer 3 dagen doorheen. Volgens mij is er een ritje door Wasstraat gemaakt. Nou, champagne, een masseur. Als ik dat soort dingetjes dan zo bij elkaar optel, dan denk ik, ja, dat, is dat voor de show of is dat voor jezelf? Klinkt belerend en dat is het ook. Maar hiervan zegt mama toch wel een beetje niet de bedoeling. Dus denk erover na, wat je doet met deze feedback. Mattie en ik maken het morgen gewoon weer over.
3: Super.
4: Maar als wij het niet een andere kant op zien gaan, dan, nou, dan stoppen wij met de €50 per show. Yes! Oké, ciao ciao, arrivederci.
0: Zo.
3: Zo, mama komt even met een boze appie van de vakantiebestemming.
0: Gewoon een dreigement. We stoppen met geld overmaken.
3: Ja, dus het moet echt iets zijn voor de show. Even kijken hoor, want als ik nu op de rekening kijk, hebben we nog bijna €200 erop staan.
0: Oké, dat is een goed bedrag.
3: Dat is een goed bedrag, kunnen we hartstikke leuke dingen voor doen. Voor de show.
0: Ja, kijk, ik had al in mijn hoofd van, ik ga er misschien een drone van kopen.
3: Oh ja. Ja, ja, ja.
0: En nu ga ik even denken, hoe ga ik dit rechtbuigen naar de show? Nou kijk, in principe kan je daar wel hele mooie shots van maken hier in de studio.
3: Oh, dat je hier door de studio vliegt.
0: Ja, dat zijn echt waanzinnige, zoals je dat op tv ziet, weet je wel.
3: Nou ja, kijk, we zijn nu live te zien op RTL 7.
0: Ja.
3: Dus niet alleen op de radio, maar ook RTL 7. Nou, dan voor de mensen die dat aan het kijken zijn, is dat een ontzettend mooie ervaring.
0: Ja, dat is het WK, had je ook die Spidercam die dan zo over dat veld heen vliegt. Als je dat toch hier in de studio hebt, dat zijn toch waanzinnige beelden.
3: Als jij dan die beelden van ons schiet in de studio, is het ook goed als wij er mooi bij zitten. Misschien moet ik even wat nieuwe petjes ook kopen.
0: Ah, dat je er even knap bij zit.
3: Want dat is voor in de studio. Hè?
0: Ik hoor alleen maar goede ideeën. We gaan er nog even over nadenken. €200. Oh, brandt ook in mijn zakken.
3: 50-50.
0: Ja, over geld gesproken. Zometeen maak jij ook kans op een flinke extra zakcentje. Namelijk €2.500 in het verjaardagsrad. Dat gaat zometeen weer draaien.

0: Carol G. Oh, en hoe toepasselijk met het weer van vandaag, jongens. In het noorden 30 graden, in het zuiden kan het gewoon 36 graden worden. Lekker warm vandaag.
1: Dit zijn Chesto en Ava Max, de motto op Q Music.

0: Domino's met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
1: Chesto en Eva Max, de motto. Ja, ik weet niet of je het gezien hebt, maar Chesto die stond in Brussel voor dat atomium te draaien.
2: Zijn die ballen toch? Die zilveren ballen?
1: Die zilveren ballen. In de volksmond ook wel de zilveren ballen genoemd.
2: Ja.
1: Nou, wat een FOMO. Wat een feest was dat. Het zag er vet uit. En hij draaide ook al die oude trance-nummers van hem.
2: Oh, ik heb het helemaal niet meegekregen.
1: Helemaal los. Goed, je hoort hem dus op Q-Music met The Motto. Hey, zometeen geven we weer een slinger aan het verjaardagsrad. Je maakt kans op 2.500 euro. Moet het wel gaan om jouw maand waarin je jarig bent. De genomineerde maand. Die maken we zo bekend. Al wel vast een kleine hint van Joe.
2: Ja. Het leuke is, één van ons zou mee mogen doen met het verjaardagsrad.
1: Eén van ons?
2: Ja, één van ons.
1: Ik zou niet weten welke maand jij jarig bent.
2: Het is erg jammer.
1: Dus ja, ik denk dat luisteraars dat ook niet weten, vriend.
2: Nou, dan is het een goede hint.
1: Welke maand het is, hoor je zo. Oh, Cameron Redcamp komt eraan.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu. Ah, eindelijk. Zomervakantie.
6: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis. Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we van weer?
13: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
15: Start je dag zonder barst.
16: Opgelost. Autotaalglas.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts €0,95.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfie.

0: Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Goedemorgen, Kim Nieuwsverkeer. Krijg je van Flitsmeister op de A8 een korte vertraging. Zaandam richting Amsterdam. Tussen Westzaan en Zaandijk-West 20 minuutjes vertraging.
4: Dan het weer van Weerplaza. Het wordt warm in het noorden 30 graden. In het zuiden kan het 36 graden worden. Vanavond kans op regen en onweer. Het is exact 8:30. De laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
5: Ja, goedemorgen. De kans dat we ook in ons land vaker te maken krijgen met grote bosbranden wordt steeds groter. Dat blijkt uit een nieuwe analyse waar RTL Nieuws over schrijft. Het risico op natuurbranden in ons land is de afgelopen 10 jaar bijna verdubbeld. Er zijn nu gemiddeld 32 dagen per jaar waarop het risico op een natuurbrand hoog is. Ja, dat zijn dan dagen waarop het onder meer warm en ook droog is. In Apeldoorn is in een appartement een explosie en een brand geweest. Gebeurde vannacht, meldt de politie. De bewoner van dat appartement is gewond geraakt. Verder is nog veel onduidelijk. Zo is nog onbekend hoe die ontploffing kon ontstaan. Die brand is trouwens geblust. En er zit nog altijd iemand vast na de bekladding gisteren op de Dam in Amsterdam. Twee mannen werden daar op heterdaad betrapt. Ze spoten het Nationaal Monument onder met graffiti. En deze buurtbewoner die de NOS sprak, die snapt er helemaal niks van.
6: Dit is een van onze belangrijkste symbolen hier in de stad en in het land. Dat je zo op onze ziel gaat staan, dat is werkelijk bizar.
5: Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. En festivals die halen steeds meer uit de kast om bezoekers te trekken. In Overijssel werd daarom tijdens een muziekfestival dit weekend een kruipwedstrijd voor baby's gehouden. Nou, heel simpel, baby's naast elkaar, een stukje kruipen. En wie als eerste over de finish komt, ja, die wint. Voor de snelste kruiper lagen er 100 munten en ook een gratis kaartje klaar. En dus nemen de ouders het heel serieus. Ze hebben zich goed voorbereid.
7: Eigenlijk hadden we nog een leeg flesje bier mee moeten hebben, maar die zijn we helaas vergeten. Dat gaat hartstikke goed. Ik hoop dat ze gaat winnen. Hoef wij geen tickets te kopen. Investeren in de toekomst.
5: Dat was te horen bij RTV Oost. Helaas, voor deze vader ging de winst naar een andere baby. Die kroop nog ietsje sneller. Zij heeft dus een gratis kaartje gewonnen voor het festival. 100 munten. Moet ze dus nog wel even op wachten. Ze mag ze pas vanaf haar 18e gaan gebruiken.
4: Oh, dikke prijs staat erop. 100 punten.
3: Ja, en 25 kilometer kruipen. Het was heel wat.
4: Goed, dankjewel Danny. Zometeen draaien we aan het verjaardagsrad.
3: Ben je jarig in de maand december? Mag je nu bellen 09099596. En wie weet spreken we zo. Maak je kans op €2.500.
8: Tom en Joe.
4: Joe Corey is voor je onderweg naar Cameron Whitcomb.

0: Nathan Daw, Joel Corey en Ella Henderson op Q Music. Zometeen draaien we aan het verjaardagsrad. Dus ben je jarig in de maand december, dan kan je nog steeds bellen. Dat mag nu naar 0909-9596. En wie weet, spreken we jou zo en dan maak je kans op 2.500 euro.
1: Tom en Joe's Zomerhit.
2: Ja, maar eerst heel even, want we krijgen ook veel appjes binnen. Goedemorgen heren, zegt Samantha bijvoorbeeld. Op deze prachtige zomerse dag mag Marchar niet ontbreken, toch? Nee, we hebben natuurlijk samen met Rolf Sanchez deze zomerhit gemaakt, Marchar. En die gaat best wel lekker. Die gaat best wel heel erg lekker. Ik kan je zeggen, Tom, dat is best wel een momentje. Afgelopen vrijdag is bekendgemaakt dat wij nu in de tipparade staan op 11. En dan hoor ik misschien denken, tipparade, wat is dat dan? Nou, dat is een beetje de voorloper van de top 40.
0: Ja, dat is een beetje de KKD, zeg maar. Als je daaruit promoveert, dan schiet je door naar de top 40.
2: Ja.
0: Maar daar moet het gebeuren. En de week daarvoor stonden wij op 24 in de tipparade. Nu dus zijn we doorgeschoten naar 11. Dat is een enorme stap al.
2: Dat is een enorme stap. Dus als je uiteindelijk zo ver groeit dat je hoger dan 1 komt, ja, dan kom je uiteindelijk op 40 in de top 40 terecht. Ja, dat is natuurlijk een beetje de goal.
0: Dus wij zijn hyped, want we willen die top 40 in. Inmiddels zijn andere radiostations ook maar Charles lekker aan het draaien.
2: Ja, dat gaat goed, hè?
0: Het enige wat we van jou nodig hebben, streamen. Stream dit ding helemaal de moeder, want ja, dat zorgt er ook voor dat we hoger in die top 40 komen.
2: Ja, maar dat is echt zo. We moeten hem zoveel mogelijk draaien. Kijk, op dit moment staat achter ons in de tipparade Bibi Rexha, David Guetta. Grote namen, nou, nemen we tegenop.
0: Niet niks.
2: Op 10 voor ons in de tipparade Yves Berendsen.
0: Oeh.
2: Ook een grote naam. Dus jongens, we hebben alle streams nodig.
0: Zeker. En helemaal met de temperaturen van vandaag valt hij heerlijk, hoor. Dus als je de tijd hebt, knal hem even aan op Spotify. Ga ik hem alvast even op de radio draaien. Wie weet staan we gewoon in de top 40.
2: Zo!
0: Rolf Sanchez en Marchar.

0: Loopcijfer, Matja, Rolf Santje, samen met ons.
1: Ja, een klein beetje op de backing vocal en dat is een prachtige toevoeging.
0: Och. Het is tijd om eindelijk eens een slinger te geven aan dat verjaardagsrad. Voor welke maand speelden we ook alweer, Joe?
1: December. En iemand die jarig is in december, dat is Bianca. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Bianca, hoe is het?
2: Ja, goed.
1: Ja, heerlijk. Lekkere zomer. Hey, als jij 2.500 euro straks misschien wel op je rekening mag bijschrijven, waar ga je dan uitgeven?
2: Een overkapping.
1: Een overkapping?
2: Ja, voor in de tuin.
1: Oh, eentje waar je onder gaat zitten?
2: Op het gras. Ja, zeker.
0: Nee, je gaat er niet op zitten.
1: Soms heb je ook een overkapping waar de auto onder gaat staan, weet je wel.
0: Je hebt een carport.
1: Ja, dat zocht ik. Maar dat is het niet.
2: Nee, zeker niet.
0: Wordt het een typische overkapping met een dartboard erin en live, love, love en zo?
1: Oh ja, en zo'n barretje.
2: Nee, nou wel een barretje, althans een keukentje en gewoon een lekkere zitplek.
0: Ja, heerlijk. Ik ben gelijk jaloers. Een overkapping is altijd fijn.
1: Altijd fijn.
0: Je hebt in ieder geval 100 euro te pakken voor die overkapping. Ja, dat is toch fijn, aangezien je in de uitzending bent gekomen. Maar ja,
2: dankjewel.
0: Ja, het gaat natuurlijk allemaal om 2.500 euro. Laten we wel zijn.
1: Zeker. Hebben we natuurlijk eerst even de vraag, wil jij een harde of een zachte hengst?
2: Een harde hengst.
1: Ik ga mijn best doen, hè.
0: Meer kan ik niet doen.
2: Nee, dat
1: mag goed. Oké, daar komt de Bianca.
0: We zitten inmiddels... ik kan niet over de krat heen. Hij is zo hard. Je hoort gewoon niks meer van de uitzending. Het is ongelooflijk. Het is show 11. Het rat is nog geen één keer gevallen. En zal het dan eindelijk bij Bianca gaan gebeuren?
1: Bianca,
2: laat het open.
1: Ben jij jarig op 12 december?
2: Nee.
0: Oh.
1: Maar jawel.
2: 20.
1: Even kijken. Oh, net voor de feestdagen.
0: Weer niet in de buurt. Ook echt niet in de buurt, Joe.
1: Oh, ja, sorry. Nee. Het lukt gewoon
0: wij
1: niet.
0: Wij pakken hier niks van.
1: Ja, wat kan ik doen, hè?
0: Helaas.
1: Ik draai toch gewoon met passie.
0: Ik vind het mooi dat Bianca ons nu probeert op te peppen.
1: Ja.
0: Dat is de verliezend kandidaat. Bianca, in ieder geval gefeliciteerd met 100 euro. En succes met de overkapping.
2: Helemaal goed. Gaat goed komen. Bedankt voor de uitzending.
0: Hoi, dankjewel.

0: Jonas Blue en Edge of Desire op Q-Music. Past heerlijk bij het weer van vandaag, de temperaturen. En daarover gesproken, komt een appje binnen van Sharon. Die zegt, die temperaturen vandaag zijn voor ons niet best. We hebben vanaf 1 uur een kroeggetocht op de kermis. Het gaat hier 35 graden worden vandaag.
1: Zo.
0: Dat is ook wel lekker. Als je op maandag, gewoon lekker maandag. Weet je wat we doen? Fuck it, we doen gewoon een kroegentocht.
1: Kijk, die vierdaagse met 50 kilometer per dag was heftig. Maar Sharon, dat is echt afzien hoor.
0: Ja, heb je nog tips van Sharon?
1: Goed blijven drinken, Sharon. Stay hydrated.
0: Stay hydrated. Ik af en toe ook een watertje, Sharon, voor ons, voor de zekerheid. Dit is Lola Young voor je met Messi op Q-Music.

0: Alola Young en Messi op Q-Music. Het laatste nieuws is voor je onderweg. Danny, wat zit erin?
1: Nou, het gaat over te hard rijden. Dat mag natuurlijk sowieso niet. Maar vandaag moet je er even extra goed op letten.
0: Ook Ed Sheeran. Hoor je zo.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Moelenmilk, the moo you can't resist.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
7: Ga naar Randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
11: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
12: Oh, weer een muis.
11: En samen spelen.
12: Kom maar. Ja. Au.
11: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: 2 voor 9, tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
5: Ja, goedemorgen. In het hele land worden weer maatregelen genomen vanwege de hitte. Het hitteplan geldt weer, vooral bedoeld om een beetje op ouderen en op kwetsbaren te letten. En op veel plekken wordt het vandaag dik boven de 30 graden. En deze mensen die lagen vanmorgen al vroeg in het zwembad om verkoeling te zoeken.
6: Dat is de beste start van de dag die je kunt bedenken.
7: En ik ga niet als het later is, want er is veel te druk.
8: Heerlijk water, mooi uitzicht. Geniet ervan.
5: Dat was Torenbout van Nederland. Vanwege die hoge temperaturen wordt op veel plekken vandaag ook het vuilnis eerder opgehaald. Welke straf krijgt Corné H.? Dat weten we later vandaag. Straks doet de rechter namelijk uitspraak. Corné H. wordt ervan verdacht personeel te hebben gegijzeld in de gevangenis van Vught. Daar zat hij nadat hij eerder al mensen gijzelde in een café in Ede. Inmiddels zit H. in een TBS-kliniek. Het Openbaar Ministerie heeft 1 jaar voorwaardelijke celstraf tegen hem geëist. In Gaza is vannacht een grote aanval geweest. Er waren meerdere Israëlische luchtaanvallen. 18 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Volgens de Palestijnse regering het hoogste aantal op 1 dag sinds lange tijd. Vorige week presenteerde de Amerikaanse president Trump nog een nieuw vredesplan. Hamas zou de wapens inleveren en Israël zou zich dan terugtrekken. En het is oppassen op de weg. Je kan vanaf vandaag op een stuk meer plekken worden geflitst. In heel Europa begint een flitsmarathon. Het wordt vooral gecontroleerd op plekken waar vaak ongelukken zijn. Die flitsmarathon duurt dan de hele week. Het weer nog van Weerplaza. Ja, het wordt dus warm. In het noorden 30 graden. In het zuiden kan het 36 graden worden. Vanavond kans op regen en onweer. Morgen krijgen we zon en wolken. En dan wordt het maximaal 33 graden.
4: Danny, dankjewel.
9: Music. Tom en Joe.
4: Ja, Tom en Bram zijn afgelopen zaterdag met luisteraars op pad geweest. Maar wat hebben ze nou precies gedaan? We hebben nieuwe informatie.

0: De lights off op Q Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
2: Tom en Joe.
0: Goedemorgen, het is maandag 3 augustus, 5 over 9. De zomerochtendshow met Tom en Joe. Ja, op de plek dus van Mattie en Marieke. Die zijn lekker op vakantie. Dat zijn niet de enigen die op vakantie zijn. Ook Domien en Anton genieten eventjes van wat rust. Van de Q-middagshow natuurlijk. En ja, op hun plek hoor je dus Tom en Bram. En Tom en Bram hebben dit weekend iets fantastisch gedaan. Namelijk Shake Up Your Day.
3: Shake Up Your Day. Afgelopen zaterdag gingen Tom en Bram de strijd met elkaar aan. Als een soort reisleiders namen ze allemaal luisteraars mee op pad door het hele land. En organiseerden zij allebei individueel 2 activiteiten. En de luisteraars die mee waren, die mochten dan sterren uitdelen aan de hand van ja, hoe vet zij die activiteiten vonden. Bram die organiseerde de eerste. En ja, na afloop van die eerste was de strijd meteen goed te horen.
4: De eerste activiteit zit erop. Dat was mijn activiteit.
5: Oersaai.
4: Een groot succes. Een groot succes.
5: Nou, dit gaat helemaal iedereen. Ik ben nu alweer vergeten.
4: Het was een geweldige plek. Helemaal afgehuurd. Ja, museum in Zaandam.
5: Saai museum. Ik moest een pak aan uit die tijd. Het was vreselijk.
4: Het was geweldig. Ik ga wel nog even trouwens een klein plan B regelen. Want sommige mensen leken een beetje af te haken.
5: Ja,
4: dus
5: snap ik.
4: Ga dat even recht trekken. Maar dat komt goed. Ik ga mijn netwerk even.
5: We gaan nu naar activiteit 2 en dat is een beetje actie in de tent, jongens.
4: Ja, dus dan ga ik even lekker dutten, want dat wordt natuurlijk super kut.
0: Ja, daarna was het dus de beurt aan Tom. Een beetje actie in de tent heeft hij het over. Ik ben toch benieuwd wat ze dan gedaan hebben.
3: Ja, nou vanmiddag meer toch, in de middagshow?
0: Vanmiddag in de middagshow hoor je precies hoe het is gegaan. Hey, de nieuwe Q-Music alarmschijf is voor je onderweg. Eerst Avalo Soler.

0: En Joe, jij zingt dat luidkeels mee hier in de studio. Jij kende dit al.
1: Eindelijk. Eindelijk draaien we dit nu in Nederland. Ja, Ella Langley. Ik ben er al heel lang fan van. Ja, ik ben gewoon echt een groot country fan. Ik vind dit fantastisch. Ella Langley, 27 jaar uit Alabama. Zij staat met deze track al 15 weken op 1 in de Amerikaanse hitlijst. Het is daar een gigantische hit. Kijk, als je een fan bent van One Direction, dan ben je een Directioner. Als je een fan bent van Taylor Swift, dan ben je een Swiftie. Als je fan bent van Ella Langley, als man, dan ben je een Ella Fella. Dat ben ik. Ik ben echt
0: Ella Fella.
1: Ja, maar daar ben ik niet de enige. Want ook Klaas de Graaf die zegt, ja, Ella op Q, fantastisch. Hij heeft zijn cowboyhoed op, stuurt in de Q-music app.
0: Alle Ella Fella's die komen nu in de Q-app tevoorschijn ineens.
1: Ja, dit is fantastisch, jongens. Ik ben zo blij dat we meer country draaien. Echt heel blij met deze alarmschijf.
0: Nou, goed nieuws voor alle Ella Fella's. Het gaat nog heel veel voorbij komen, want ze is de alarmschijf. We gaan even trommelen met Safri Duo.

0: Domino's met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Hockey. Yeah. Speciaal voor jou.
2: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
3: Yeah. Online vind je alles, maar in een winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
4: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. Sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
11: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
12: Cute.
11: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van.

0: de stoet. En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wauw.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf.

0: zakelijk contact.
1: Ja hoor, hij doet het. Klikken klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
3: Goedemorgen, het is tijd voor het weer van Weerplaza. Het wordt heet in het noorden 30 graden. In het zuiden kan het 36 graden worden. Vanavond kans op regen. Morgen zon en wolken met maximaal 33 graden. Het is exact 9:30. Het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
4: Ja, goedemorgen, het wordt steeds normaler om door te werken na je pensioen. Dat staat in het AD. Nu al vraagt een kwart van de werkgevers aan 67-plussers om te blijven. Ze worden teruggehaald met een tijdelijk contract. Ze zijn dan vooral waardevol om jongeren weer in te werken. Goed nieuws is er vanaf het spoor. De problemen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam zijn weer opgelost, dat meldt de NS. De reden op die trajecten een stuk minder treinen was namelijk een bovenleiding kapot. Inmiddels is alles weer gemaakt. Aan de Alphen aan de Rijn, er zijn in het kabouterbos daar tientallen kabouters gesloopt, meldt Hart van Nederland. 60 kabouters en ook huisjes zijn er kapot gemaakt. Ja, dat werd dan ontdekt doordat meerdere kleine kinderen dit weekend huilend dat bos uitkwamen. Wie er achter die vernielingen zit, dat is nog niet bekend. Voetbal nog, ja, gaan we dit soort uitspraken dan toch weer krijgen?
5: Ja, het is weer een nieuwe kennismaking met mijn vrienden van de media. Het is toch wat, hè, dat ik hier weer zit.
4: Louis van Gaal, hij staat er voor open om met de KNVB in gesprek te gaan om de nieuwe bondscoach te worden. Dat weet de Telegraaf, die komen opeens met dit nieuws. Ja, Oranje is toch altijd op zoek, hè, naar een nieuwe coach, nadat Ronald Koeman is vertrokken. Een van de namen die ook werd genoemd was die van Arne Slot. Die heeft al laten weten geen interesse te hebben. Ja, dan kom je dus bij Van Gaal uit. Hij mogelijk wel, is inmiddels 74 en was al 3 keer eerder bondscoach van Oranje.
3: Ja, ik sta hier tweeledig in. Aan de ene kant denk ik, ja, gaan we dan weer naar Louis van Gaal grijpen? De vorige WK, waar die bondscoach was, dat was al een soort van, er was niemand. Dus Louis van Gaal kwam nog 1 keer het kunstje doen.
6: Maar hij deed het toen heel goed, toch?
3: Hij deed het heel goed, ja, maar toen was het wel zo van, oké, Van Gaal gaat nu echt met pensioen. Toen ging hij lekker in Portugal zitten. En nu zegt hij weer open te staan. De man is 74. Ja, het voelt. Maar aan de andere kant, inderdaad, Van Gaal is een van de beste. Ja. En ik weet niet, van de mensen die nog beschikbaar zijn, is Van Gaal wel de beste naam.
6: Ja, ja, en je zei net daarvoor ook een ander bericht. Ja, een kwart van de 67-plussers moet blijven werken. Dus ja, ook Van Gaal moet gewoon weer aan de bak.
3: Louis de bondscoach, ja goed, het zal nog wat zijn. Hey, zo meteen werpen we een blik in onze gastenboek. Joe, wordt er al een beetje druk in gepend door onze luisteraars?
6: Ja, maar het mag altijd meer. Wil je een recensie achterlaten in ons gastenboek? Mag via de Q-Music app. Stuur even audio op je in. Wat vond je goed, wat vond je slecht? Niet te lang natuurlijk, hè?
3: Nee, wel kort en bondig. Nee.
6: Kort en bondig en vooral de positieve dingen.
3: Gaat zo meteen het boek open.
7: Tom en Joe.
3: Muziek van Nate Smith komt eraan na Talk to You van een

0: Nate Smith op Q Music. Een hele goede morgen. Je luistert nog steeds naar de zomerochtendshow met Tom en Joe. De plek van Mattie en Marieke. Ja, we zijn bezig met het grote gastenboek. Ik denk trouwens dat we alles gaan bundelen van Mattie en Marieke. Dat is misschien wel goed.
1: Ja, dan zien ze ook gewoon hoe we het gedaan hebben. Ik bedoel, dat is ook fijn om te weten hoe we op het huis hebben gebast terwijl zij op vakantie zijn.
0: Ja, je mag achterlaten in het gastenboek wat je maar wil. Dat mag positief zijn, dat mag negatief zijn. Misschien vond je Joe een beetje druk deze ochtend. Ik zag je trouwens net je armen optillen. Hele zweetplek onder die blouse.
1: Ja, maar ik ben gewoon hard aan het werk. Dat zie je.
0: Ja,
1: dat is
0: nou,
1: gewoon
0: ja,
1: tof voor dit.
0: Het werkt ook niet in de mijn, hè? Je bedoelt, het staat gewoon in een radiostudio. Het zal allemaal wel meevallen.
1: Je hoort me toch pieken. Dat kost ontzettend veel energie. Dat komt er allemaal uit.
0: Misschien heb je nog een prangende vraag aan ons. Misschien zijn we iets vergeten. Laat het weten in de Q-app. Dan nemen we het zo meteen door in het gastenboek. Ik heb alvast een berichtje van Kevin.
1: Ja.
2: Goedemorgen Tom en Joe. Ik wil eventjes zeggen dat jullie het hartstikke leuk doen zo met de ochtendshow. Ter vervanging van Mattie en Marieke. Dus ga zo door.
0: Dat is lief.
1: Dat is hartstikke lief. Maar als je nou feedback hebt, weet je, opbouwend, mag dat ook, hè?
0: Laat het weten in de Q-app. Dan gaat het gastenboek zo meteen open. Dit is Dua Lipa voor je.

0: Hugel en Jamaican Bam Bam. Klinkt ook als een parfum. Hugel, new fragrance van Hugel.
1: Oh, absoluut, ja. Ja, ja, nu zeg Bam Bam dan weer niet.
0: Nee, dat dan niet.
2: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Het is wel een van de grootste zomerhits van dit jaar. Hey, Tom en Joe hier op de plek van Mattie en Marieke. We houden tijdens deze zomerochtendshow een gastenboek bij. Waar je een recensie kan schrijven over de show.
1: Ja, we hebben bijvoorbeeld een oppasbudget van Mattie en Marieke gekregen. Die storten elke dag 50 euro, zodat wij dat uit kunnen geven aan de show.
0: Nog een kwartiertje, dan is het weer kassa.
1: Ja, lekker hoor, komt hij weer binnen. Vandaag zijn we op de vingers getikt door Marieke. Ja, ze vinden dat we het uitgeven aan onnodige dingen die niks met de show te maken hebben. Ja, luisteraar Erik is het daar niet mee eens.
3: Hi Tom en Joe. Het was weer een topshow. En trek je vooral niks af van het geklaagzang van Marieke Elsinga. Die zit gewoon op de centen. Ze geven niet voor niets jullie 50 euro per keer. Dus dan moeten jullie er ook zelf mee kunnen doen wat ze willen. Dus in deze gewoon doorgaan waar jullie mee bezig zijn.
1: Hoi hoi.
0: Oké, dankjewel Erik. Ja, een tattoo nemen op vakantie. Ja of nee? Ik gaf eerder deze ochtend aan dat ik dat in Mexico heb gedaan. Luisteraar Kees heeft daar nog een kleine toevoeging over.
4: Het nadeel van een tattoo zetten op vakantie is dat je 2 weken niet kan zwemmen of in de zon met een tattoo. Dus ja, waar zet je hem en wil je dat?
1: Ja, eigenlijk is dus een goede tip. Wil je een tattoo op vakantie zetten, moet je dat echt op de laatste dag of de laatste 2 dagen van je vakantie doen.
0: Nee, je moet niet in de eerste week doen inderdaad.
1: Nee, want dan gaat het helemaal irriteren. Astrid die heeft ook goed geluisterd naar onze vraag om een korte recensie te geven voor ons gastenboek.
5: Kort en bondig, dan zeg ik toppie, gewoon zo doorgaan.
0: Nou, dat is lief Astrid, dankjewel.
1: Laat ik tatoeëren. Toppie, gewoon zo doorgaan.
0: Het zijn de Backstreet Boys. I want it that way. See music.

0: zo'n mooi einde kunnen zijn. The Backstreet Boys, I Want It That Way, op Q-Music.
1: Maar weet je wat het is? Iedereen zingt het in de auto precies zo mee. Dus je hoorde niet eens dat ik er doorheen zat.
0: Oh, is dat het?
1: Ja.
0: Tijd voor ons om de paling langzaam in te pakken, Joe. Gelukkig is hij inmiddels alweer in de studio. Mr. Foute Uur, Menno Barreveld.
1: Hey, good morning.
0: Menno, het gaat de hele ochtend eigenlijk al over een tatoeage nemen op vakantie. Ja of nee? Jij hebt een enorme tatoeage op je onderarm.
2: Klopt.
0: Is dat op vakantie gebeurd?
2: Niet op vakantie gebeurd.
0: Oh.
2: Dat is heel onhandig op vakantie.
1: Nou, daar hadden we het net ook over. Je moet dat wel echt op de laatste dag van je vakantie doen. Want anders kan je er niet mee zwemmen of niet mee in de zon.
2: Nee. Dus ja, voor mij nee.
0: Nooit gedaan. Kan een mooi souvenir zijn, hè?
2: Ja.
0: Jij gaat graag naar Disney. Kleine Mickey Mouse.
1: Kleine Mickey Mouse op de Mickey Mouse. Ja, dat kan, hè?
2: Ja, maar dat kan ook later, toch?
1: Ja, dat zou in feite ook later kunnen, maar dan is het wel daar gedaan.
2: Ja, precies. Nee.
1: Nee, oké. Okay, nee.
2: Voor mij niet.
1: Nee. Oké, okay, dan dat niet.
2: Dan is technisch gewoon onhandig.
0: Nee, je hebt gelijk.
2: Denk ik.
1: Wat we wel hebben.
2: Ja, Foute Uur.
1: Is een lekkere battle.
2: Zo, zeker. Ja, Justin de Wild.
0: Oh. Hey.
3: We gaan nog even door.
2: Of. Ja, of Robert van Hemert en Donny.
0: Zo moeilijk kiezen. Foute Uur met Menno komt eraan.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
10: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
10: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met

0: krijg je van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Nu bij Dirk, knor maaltijd mixen, 99 cent. Niet laten liggen.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
14: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Fieke Amers.
15: Goedemorgen. Energiebedrijven hebben grote moeite om het stroomnetwerk uit te breiden. Dat komt doordat er steeds vaker bezwaar wordt gemaakt tegen nieuwe hoogspanningsmasten. Dat meldt Trouw. Buurtbewoners zijn bang voor hun uitzicht, geluidsoverlast of de waarde van hun huis. Door al het verzet lopen de plannen gemiddeld wel 2 jaar vertraging op. Steeds meer mensen werken door na hun pensioen, staat in het AD. Een kwart van de werkgevers vraagt nu al aan 67-plussers om te blijven. Of ze worden teruggehaald met een tijdelijk contract. Ze zijn onder meer waardevol om jongeren in te werken. En de 60er van nu is niet meer de 60er van 20 jaar geleden, zeggen werkgevers. Niet alleen in Europa, maar ook in Amerika zijn grote natuurbranden. In de Amerikaanse staat Washington zijn ongeveer 60.000 mensen geëvacueerd. Honderden gebouwen zijn verwoest. Washington ligt bij de grens met Canada. De brandweer hoopt dat de wind daar morgen gaat liggen. De gouverneur heeft president Trump om hulp gevraagd. En het gaat lekker met de rommelmarkt, schrijft de Telegraaf. De rommelmarkt is populair. Het komt onder andere doordat prijzen in de winkel, bijvoorbeeld voor kleding, de laatste jaren flink zijn gestegen. En deze vrouw begrijpt het wel.
16: Je vindt hele oude dingen uit eigenlijk onze jeugd. Dan mag je niet vragen hoe oud ik ben. Die zijn ja te herinneren en te laten zien aan kinderen die dat gewoon niet meer weten.
17: Hoe oud bent u?
15: Sommige mensen kopen zelfs een speciaal kaartje, zoals ze als eerste de markt op mogen. En dan nog het weer van Weerplaza. Op de meeste plaatsen 30 tot 34 graden vandaag. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op regen en onweer.
14: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 5 files. Ja, één file met een vertraging langer dan 5 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 16 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Barneveld naar Apeldoorn bij 67,1. De A2 van Weert naar Echt bij 202. De A12 van Maarn naar Utrecht bij hectometerpaal 75. En de A27 Hilversum richting Almere. Controle bij hectometerpaal 114,8. Het is maandagochtend, ben je erbij vandaag? Laat even weten dat je aan het luisteren bent. En waar je op dit moment mee bezig bent. Ben je de hele dag binnen of buiten? Ben je op vakantie of ben je juist de enige op de kantoorvloer? Nou, waar ben je druk mee? Laat het weten. Klok jezelf in, stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo terug. Krijg je mijn koffiecup?
5: Welcome to the one and only, the original.
14: Dit is
17: het Foute Uur.
14: De Pussycat Dolls met Doncha tegenover Liberty X, Just a Little. Welke wil je zo horen? Nou, laat het weten. Stem op je favoriet.
5: Q Music is proud to be fout.
14: Nu eerst Robert van Hemert en Donny.

0: 24/7 en Slave to the Music op Q-Music. Ik heb er een bericht, dat heeft Martin ingesproken. Martin die was afgelopen weekend jarig, die is 7 geworden. Nou, Martin, gefeliciteerd.
1: Goedemorgen, Menno.
0: Goedemorgen. Femke Veenstra, die heeft de eerste werkdag weer na 2 weken vakantie, stuurt ze. Gelukkig met het foute uur aan. Jarno Wolsink, die is druk met trapschilderen in hun nieuwbouwhuis. Jurian Jong, die klokt schint tijdens het onkruid bestrijden. Dat doet hij met de City Zelfs 8000, staat erbij. Ja, top. Top ding, denk ik. Siert Jan, die is erbij. Bezig met de administratie en dan vanaf vanmiddag de wegen weer een stukje veiliger maken in de lesauto. Ik zie ook heel veel jaloersmakende vakantiefoto's in de Q-app. Allemaal mensen in de zon, op stranden, rijden tussen bergen. Nou, leuk om te zien. Dennis van Schie die is lekker aan het ontbijten in de brandende zon aan het Gardameer. Ramon de Groothuis is onderweg naar Texel voor een heerlijk weekje vakantie. Lekker. En Bo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent hard aan het werk, zie ik.
2: Ja, samen met mijn dochter.
0: Ja, wat ben je aan het doen?
2: De bakkerij aan het schoonmaken.
0: De bakkerij aan het schoonmaken. Ja, het ziet er wel, je hebt een foto erbij gezet. Het ziet er heel leeg uit. Is de bakkerij gesloten?
2: Ja, momenteel wel. Die gaat volgende week weer open.
0: Ah, oké. Dus dan heb je nu mooie tijd om alles goed schoon te maken.
2: Ja, zeker.
0: En wat houdt het dan in? Wat ben je allemaal aan het schoonmaken?
2: Eigenlijk alle muren, plafond, de winkels zijn we aan het schoonmaken. Dus de ovens aan de buitenkant moeten we schoonmaken.
0: Oh, ja.
2: Dus eigenlijk gewoon alles weer fris en fruitig maken.
0: Maar
2: voor
0: niet al die grote deegkommen en zo?
2: Nee, die hoeven we niet. Okay, gelukkig niet. Okay, die zijn echt huge.
0: Ja, werkt ze vandaag?
2: Ja, bedankt.
0: Dankjewel voor je inklok. Ik stuur mijn koffiecup op.
2: Ja, dank je.
0: Ja, en voordat we oppakken nog één ding.
2: Een hele fijne dag.
0: Fijne dag. Fijne dag.
2: Ja, zelfde.
0: Dank je. Maandagochtend. Het is het foute uur. Met nu Weedus en

uur. En zo meteen doe ik jouw foute 1500 battle. Ja, dan pak ik twee willekeurige getalletjes, ingesproken door jou in de Q-app. Ja, en dan kijk ik welke nummers uit de foute 1500 daarbij horen. Nou, dan ga ik die tegen elkaar in battle doen. Dus als je er zin in hebt, spreek even een nummertje in tussen de

0: Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumgloeidraad. Happy Earth, happy you.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
10: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
11: Even

0: Makkelijk retour.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
0: Simyo.
2: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Q-Music The Party.
5: Q-Music The Party vind je dinsdag bij de wielerronde in Steenwijk bij Theater de Meente. Woensdag bij de Feest en Buitenpost. Vrijdag bij Silent Disco Festival Tilburg. En bij Partycentrum Rendering in Vlagtwedde met Lars Boele en Edwin Orlander. En zaterdag bij Pul Village Festival in Dalen met Tom van der Weert. Het Noodorpse Feestweekend met Edwin Orlander. En bij Noordzee Zomerkatwijk met Menno Barreveld en Lars Boele.
4: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
2: Q-Music. Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800

0: Plus, de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Veel zon vandaag en tropisch warm. Het kan namelijk wel 36 graden worden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 8 files. 3 files hebben een vertraging langer dan 8 minuten. Die krijg je nu van bij de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer vertraging 17 minuten. De A16 van Breda naar Rotterdam tussen Schravendeel en Dordrecht Centrum. 2 kilometer vertraging 11 minuten. En de A37 knoopt het Holsloot richting Meppen. Tussen Zwarte Meer en Duitsland 1 kilometer vertraging 8 minuten.

0: 1500 battle.
1: Ja, we doen jouw foute 1500 battle. Ik heb hier twee ingesproken getalletjes gepakt. Nou, die zijn ingesproken in de Q-app. En daar heb ik de bijbehorende liedjes bij gezocht uit de foute 1500. Nou, ik heb hier Marij.
2: Nummer 888.
1: Nummer 888. Dat is Rigera en Vamos a la Playa. En ik heb hier een nummertje dat Sanne heeft ingesproken.
3: 512. 512.

0: Frank Sitters en Roxy Dekker met Huisfeestje. Stond op 512 in de Foute 1500. Ik kreeg net dit bericht in de Q-app.
1: Hey Menno, gaan we nog hakken vandaag? Het is tenslotte maandag. We moeten de week wel even goed beginnen, hè?
0: Ja, heb je wel een punt.

0: Daddy DJ en Daddy DJ. We gaan zo meteen in de top 40 classic terug naar 2011. Ja, ik moet zeggen, het is wel een soort voortzetting van het foutuur. De drie keuzes die ik zo meteen voor je heb. Het nieuws komt eraan met Fieke.
1: Ja, in Rotterdam starten ze met DNA-tests voor baby's. En dat is niet om erachter te komen wie de vader is.
0: En de nummer 1 uit de top 40 hoor je ook zo.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad,

0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Omdat onze band onbreekbaar is.
4: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Fieke Hamers.
10: Goedemorgen. Huisartsen gaan nog maar half zo vaak bij patiënten op bezoek als 15 jaar geleden. Blijkt uit berekeningen van nu.nl. Huisartsen hebben er geen tijd voor. Je hoort de Landelijke Huisartsvereniging bij de NOS.
11: Soms lukt het mensen echt niet te komen. En soms, hè, als je denkt, goh, wat is er aan de hand, dat je iemand in de thuissituatie ziet. Mensen zijn ook misschien wat meer op hun gemak als ze in hun thuissituatie zien.
10: Ja, huisartsen zeggen bij iemand thuis dus veel meer te zien en beter begrijpen wat er misgaat. Door bezwaren van buurtbewoners hebben energiebedrijven grote moeite om het stroomnetwerk uit te breiden. Er wordt steeds vaker bezwaar gemaakt tegen nieuwe hoogspanningsmasten, dat meldt Trouw. Buurtbewoners zijn bang voor hun uitzicht, geluidsoverlast of de waarde van hun huis. Door al het verzet lopen de plannen gemiddeld wel 2 jaar vertraging op. Op de A16 zijn gisteren massaal rode kruisen genegeerd. De politie heeft er 63 boetes voor uitgedeeld. Er waren 2 rijstroken afgesloten vanwege een bermbrand. Die was ontstaan tijdens werkzaamheden. Er stond een brandweerwagen op die 2 rijstroken om het vuur te blussen. Een rood kruis staat er niet voor niks, benadrukt de politie. En het Rotterdamse Erasmus MC gaat bij alle te vroeg geboren baby's een DNA-test doen, meldt de Volkskrant. Sommige baby's kunnen namelijk doof worden door medicijnen die bij vroeggeboorte vaak worden gebruikt. Dat komt door een genetische afwijking. Met zo'n DNA-test kunnen artsen dan direct zien of ze het medicijn beter wel of niet kunnen gebruiken. En dan nog het weer van Weerplaza. Op de meeste plaatsen 30 tot 34 graden vandaag. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op regen en onweer.
9: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 11 files op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging langer dan 10 minuten. Ja, dat is er eentje. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 22 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Barneveld naar Apeldoorn bij 67. De A2 van Weert naar Echt bij 202. De A12 van Maarn naar Utrecht bij 75. De A12 van Gouden naar Utrecht bij 44,2. En de A27 Hilversum richting Almere. Controle bij hectometerpaal 114,8.
12: Music. Menno Barneveld.
9: Ja, we gaan zo terug.

0: DJ Sammy, Janau en Do. We're in heaven. Top 40 Classic. 11 minuten over 11. We gaan terug in de tijd naar 3 augustus 2011 in de Top 40 Classic. Nou, dat was de dag waarop een grootheid in het voetbal afscheid nam.
1: Nog één wedstrijd en dan is de voetbalcarrière van Edwin van der Sar voorbij. Edwin van der Sar neemt vanavond afscheid van het Nederlandse publiek met een wedstrijd tegen Ajax.
0: Ja, keeper Edwin van der Sar die speelde onder andere voor Manchester United. Ook voor Ajax was ook jarenlang natuurlijk de doelman van het Nederlands elftal. En na 21 seizoenen nam hij afscheid van het betaalde voetbal. Op 3 augustus 2011 was er een afscheidswedstrijd in de arena. En die ging tussen Edwin's Dream Team, met daarin allemaal grote namen uit de voetbal, en Ajax. En uiteindelijk won het Dream Team met 2-1. Dan de top 40 van toen. Wat stond erin? Ik heb 3 liedjes uit de top 40 van 3 augustus 2011. Welke van deze 3 vind je leuk? Welke wil je horen? Laat het weten. Spreek het in de Q-Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op 1, boven in de top 40, Don Omar en Lucenzo. Danza Kuduro. Op 6, Alexis Jordan. Happiness, keuze 2 vandaag. En op 9, LMFAO. Party Rock Anthem, keuze 3. Ja, laat weten welke je het leukst vindt van deze 3. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Ook Morgan Wallen en Tate McRae komen eraan met What I Want. Eerst Teddy Swims op Q-Music. Met Break Up in Reverse.

0: Morgan Wallen. En Tate McRae. En What I Want. Dat gaat er niet zozeer om wat ik wil, maar meer om wat jij wil. In de Top 40 Classic terug naar 3 augustus 2011. Ik liet je net horen een stukje van Don Omar en Lucenzo dansen Kuduro. Alexis Jordan met Happiness en LMFAO Party Rock Anthem. Daarbij de vraag, welke van deze drie vind je het leukst? Welke wil je horen? Nou, Sietske Lans, die is er niet uitgekomen. Die stuurt namelijk, dit is toch echt een onmogelijke keuze?
1: Morgen, Menno.
0: Dit is Milan.
1: Ja, als je dit soort mooie nummers laat horen, wordt het wel heel moeilijk. Maar daar gaan we denk ik toch voor de Spaanse mix van Danza Kuduro.
0: Oké, okay, stemmetje erbij voor Don Omar en Lucenzo. Keuze 1 natuurlijk, Danza Kuduro, topnummer. Heerlijk Spaanse talen, zegt Peet van der Putten. Wietse, die zegt ja, party rock. Bob zegt, doe mij maar happiness, maar ik heb hier Peter.
2: Ja, goedemorgen Menno. Wij gaan voor Danza Kuduro.
0: En ik heb hier Kevin.
3: Danza Kuduro van Don Omar, een lekker zomersplaatje.

0: Je hoort haar namelijk zometeen. Alleen dan in de band waar ze nu in zit. En ook Lil Nas X komt eraan. Starwalking hoor je zo.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementie.nl.

0: deals bij Bol.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
0: Simyo. Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar 6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenheul.nl.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
13: Kampioenen!
11: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
11: En weer door.

0: op Doneer.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50%.

0: korting op Emma-matrassen. 50%. Dus red ik Ted naar beter bed.
1: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Nou, het is tropisch warm vandaag, lekker veel zon en het wordt maximaal 36 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment 11 files. Ik heb files hier met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 2. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 16 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Kunderberg en Duitsland 3 kilometer, vertraging is daar 13 minuten.

0: Lil Nas X is Star Walking op Q-Music. We doen...
1: een quiz die geen quiz is en er dus niets te winnen is.
0: Nee, want wie is dit? Ik stel de vraag net ook, liet ik dit stukje horen.
2: Maar ik wil met zo'n raar gebied, toch echt niet op de foto.
0: Nou, ik geef je nog even een klein beetje bedenktijd. En dan krijg je het antwoord. Of kun je zelf nog bedenken wat het is. Het is namelijk niet binnengekomen in de Q&A. Dit was Maud van Sommieu, die je net hoorde met Dark Before the Dawn. Die is begonnen dus met een liedje van Kinderen voor Kinderen. Nou, leuk toch? Ik heb hier de Bauza. Die komen uit Noorwegen. En die zijn op school begonnen. Daar werden ze vrienden en gingen ze muziek maken. En dat is allemaal niet heel lang geleden hoor, 5 jaar geleden. Dus ze hebben redelijk snel hun eerste echte dikke hit te pakken. En die hoor je nu, stond afgelopen vrijdag nog op nummer 2 in de top 40. Magnetic.

0: Wanna have fun?
1: You. Maximum Summer.
0: Het is maandagochtend. Hoe was je weekend en wat is je weekendwoord? Dus één woord wat je weekend samenvat. Of het hoogte- of het dieptepunt van je weekend. Stuur dat woord in de Q-app deze kant op. Mijn eigen weekendwoord is boot. Al is het meer een soort tof aangeklede duwbak met een bootje ervoor. Ik mocht zaterdag samen met Joost Swinkels en Lars Boelen draaien op de boot van Videoland tijdens de Canal Parade in Amsterdam. Was echt leuk. Was een hele andere belevenis vanaf het water. Al die mensen aan de kant met lieve boodschappen, onwijs goede sfeer. En K3 was ook bij ons aan boord om op te treden op de boeg van het schip. Ik heb nog nooit zo'n privéconcert van K3 meegemaakt. Ze zongen één liedje, De Zomer van Oja Lele. Ik moet bekennen, dat kende ik nog niet zo heel goed toen ik het schip opging. Maar na zaterdag kan ik het echt werkelijk dromen. En ik heb ook nog een fotootje gescoord met Menno en Kees Vlodder uit de nieuwe Vlodder-serie. Dus ja, topdag. Maar jouw weekend, hoe was het? Wat is je weekendwoord? Stuur het in de Q-app. Misschien ben je zo om 11:15 mijn kandidaat in Weekend Het Weekend. Lees ik 3 nieuwsberichten voor die dit weekend gebeurd zijn. 1 bericht klopt en van 2 berichten heb ik de waarheid verdraaid. En als je het juiste bericht eruit haalt, dan win je het Q-prijzenpakket. En sowieso krijg je mijn koffiecup. Dus wie weet tot zo

0: Bull met On The Floor. We gaan zo meteen weekend het weekend doen. Het nieuws komt eraan met Fieke.
1: Het risico op natuurbranden in ons land is bijna verdubbeld. En hoe dat zit, hoor je zo.
0: En natuurlijk mijn lunchmix. All Right Stop Lunchtime Show. Met onder andere Bibi Rexha en Faithless.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
9: spreekt. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
12: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
14: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon... kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
15: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden... blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
16: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
17: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
9: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals A.

0: dag. Het Q-music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Fieke Hamers.
1: Goedemiddag. Het aantal dagen waarop het risico op een natuurbrand groot is, is de afgelopen 10 jaar bijna verdubbeld in ons land. Dat blijkt uit een analyse waar RTL Nieuws over schrijft. Er zijn nu gemiddeld 32 dagen per jaar waarop het risico op een natuurbrand groot is. De weersomstandigheden die dat risico vergroten, zoals hitte, droogte en wind, schuiven steeds verder richting het noorden. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de migrantencrisis in Ceuta is opgelopen tot 88. De meeste verdronken. Wie de oversteek wil maken van Marokko naar Ceuta moet om een barrière in zee heen. En er zijn steile, scherpe rotsen. Vanmiddag praten ambassadeurs uit alle EU-landen over het incident. Morgen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. Huisartsen hebben steeds minder tijd om bij patiënten thuis op bezoek te gaan. Ze gaan nog maar half zo vaak bij patiënten langs als 15 jaar geleden. Blijkt uit berekeningen van nu.nl. Je hoort de landelijke huisartsvereniging bij de NOS.
2: Er komt gewoon heel veel op de huisartsen af. Dus de zorgvraag neemt toe. En als het maar even kan, vragen we de patiënt ook graag naar de praktijk te komen. Aan de andere kant is het soms echt heel fijn om wel een visite te doen, om iemand in de thuissituatie te zien.
1: Huisartsen zeggen bij iemand thuis veel meer te zien en beter te begrijpen wat er misgaat. En wie altijd al wijnboer heeft willen worden, hoeft niet meer naar Frankrijk of Italië, maar naar Limburg. Daar komt op initiatief van de provincie een opleiding voor mensen die in de wijngaard willen werken. Wie meedoet, leert alles over hoe je moet snoeien, betere druiven krijgt en hoe je daar wijn van maakt. Met die opleiding hoopt Limburg zichzelf nog meer op de kaart te zetten als wijnprovincie. En dan nog het weer van Weerplaza. Op de meeste plaatsen kan het 30 tot 34 graden worden. In Limburg kan het wel 36 graden worden. En vanavond in het zuidoosten kans op regen en onweer.
0: 15 files gemeld door Flitsmeister. Ik heb hier files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 4. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 14 minuten. De A15 van Ridderkerk naar Gorkum tussen Ridderkerk Noord en Ridderkerk Zuid 2 kilometer, vertraging 13 minuten. De A15 van Gorkum naar Ridderkerk tussen Sliedrecht Oost en de Noordtunnel 10 kilometer, vertraging 25 minuten. En de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Houten en Rijnsweert is een ongeluk gebeurd 4 kilometer, vertraging 21 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Weert naar Echt. Dat wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 202. De A9 van Alkmaar naar Haarlem bij 56,7. De A12 Maarn richting Utrecht bij 75. De A12 van Gouden naar Utrecht bij 44,2. De A27 Hilversum richting Almere bij 114,8. En de A58 Tilburg richting Breda. Controle bij 57,5.
3: Menno Barreveld. 3, 2, 1, go! All right. Stop.
0: Lunchtime! Ja, tijd om te lunchen, tijd voor nieuwe energie, tijd voor een kleine pauze en tijd om te genieten van David Guetta en Aiken, Bebe Rexha en Faithless en Supermode. Dit is Tell Me Why.

0: Serial Lover op Q-Music. Dolfijn, dat is het weekendwoord van Alexander. Q. Maximum Summer. IKEA stuurt Wendy. Ik zie vissen, minions, ezels. En er staat achter knuffelen. Heeft Bianca gedaan. Skydiven. Het weekendwoord van ons is chaotisch, zegt Daniela. En Ilona, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jouw weekendwoord is trammeland.
1: Ja, klopt.
0: Wat is er gebeurd dit weekend?
1: Nou, er is geen gedoe geweest, gelukkig niet.
0: Geen trammeland?
1: Nee, geen trammeland. Maar we zijn naar een volksfeest geweest aan de Belgische kust.
0: Oké.
1: En daar zijn mensen verkleed en we hebben lekker pintjes gedronken.
0: Dus, pintjes gedronken?
1: Ja.
0: Dat klinkt gelijk Vlaams als je zegt. Maar dan heet dat feest dan trammeland?
1: Ja.
0: Zo. En heb je dan ondanks alle trammeland het nieuws een beetje kunnen volgen?
1: Nee.
0: Totaal niet.
1: Ik was in vakantiemodus.
0: Oké.
2: Weekend. Het weekend. Oh, weekend. Het weekend.
0: Ja, misschien sleep je toch gewoon het Q-prijzenpakket binnen in weekend. Het weekend. Maar koffiecup krijg je sowieso in de vakantiemodus.
1: Okay.
0: Ilona, ik heb hier 3 nieuwsberichten van afgelopen weekend. 1 bericht klopt en van 2 berichten heb ik de waarheid verdraaid. Ja, je moet het volledig kloppende bericht eruit halen.
1: Ja, ik ga mijn best doen.
0: is dat bericht 1? PSV heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen gisteren. Het was niet heel spannend. Al snel in de wedstrijd kreeg AZ een rode kaart en PSV wist daarna 4 keer te scoren. Of is het bericht 2? Een bijzondere diefstal in Leiden-Dorp. Daar is een panna-kooi gestolen. Dat is zo'n klein voetbalveldje met doeltjes en een ijzeren hek eromheen. Alles is plotseling verdwenen. De gemeente heeft echt geen idee waar het ding kan zijn en gaat nu aangifte doen. Of is bericht 3 helemaal waar? Een 74-jarige Nederlandse man is de meest besproken bezoeker van de Belgische kustplaats Blankenbergen afgelopen weekend. Hij won een Bentley van bijna 7 ton in het casino daar.
1: Oh, nou ja, daar waren we vlakbij. Maar
0: daar was jij vlakbij. Dat heb je niet gehoord.
1: Daar heb ik weinig van meegekregen.
0: Oké. Dan zijn er nog 2 over, zeg maar.
1: Eens even kijken. Dan ga ik toch voor antwoord 2.
0: Dan ga je voor antwoord 2 dat er een volledige panna-kooi gestolen is. Nou, dat is het goede antwoord.
1: Oh, yes.
0: Ik vind het ook een heel gek verhaal, net als de gemeente daar. Die panna-kooi die is zoek.
1: Ja. Hoe dan?
0: Ja, dat weten ze dus nog niet. Ik hoop dat dit verhaal ooit duidelijk wordt. Dan zal ik het zeker vertellen.
1: Ja, dat is dan wel een leuke clue.
0: Ja. Hey, en bericht 3. Er is wel een veel besproken 74-jarige Nederlandse man in Blankenbergen. Maar dat komt omdat hij met de auto gisterochtend van een trap voor voetgangers probeerde te rijden in het centrum. En toen kwam hij natuurlijk klem te zitten in die trap. Die was net gerestaureerd voor 660.000 eurotjes. En bericht 1 was ook niet waar. AZ won met 4-0 van PSV. En PSV kreeg snel een rode kaart. Waarna AZ de schaal mee naar huis mocht nemen. Nou, jij krijgt het Q-prijspakket. En mijn koffiecup stuur ik naar je toe.
1: Nou, superleuk.
0: Ja, dus blijf lekker in de vakantiemodus. Dit regelen wij allemaal.
1: Oké, nou heel erg bedankt.
0: Jij bent ook voor meedoen.
1: Ja, oké. Doei.
0: De alarmschijf komt eraan van Ella Langley. Zo meteen Offenbach. En nu 5 Seconds of Summer. Youngblood op Q-Music. Remember.

Jette, die zijn maar blij, die stuurt in de Q-up. Yeehaw, ons vakantieliedje uit Amerika van afgelopen juni in Texas. Jee, ja, het is de alarmschijf deze week. Ella Langley en Choose in Texas. Zometeen Jonas Blue en JP Cooper. Baby, we don't need no reason why. Perfect Strangers komt eraan. En ook Ruben Hillezo met 20 Seconds.

0: Domino's met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
3: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Müller Milk, the moo you can't resist.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
6: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
6: Kom maar. Ja.
5: Au. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar €2,95. Lidl, je verdient het.
15: Heavy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
14: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar €7,99. Lidl, je verdient het.
16: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Ja, het is een zonnige, warme dag vandaag. Het is maximaal 36 graden. Dat is dan in Limburg. In het noorden van het land maximaal 30. En dan verschuift de temperatuur zeg maar zo. Naarmate je zuidelijk komt, kan het warmer zijn. Dan de verkeersinformatie van Flits.

0: Flitsmeister 25 files. Ik heb hier files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 3. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 14 minuten. De A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Waddenooyen en Meteren 4 kilometer, vertraging 18 minuten. En de A15 Gorkum richting Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en de Noordtunnel 8 kilometer, vertraging 43 minuten.
1: Menno Barreveld.
0: Met Ruben Hillezo, maar eerst Jonas Blue en J.

wanna be with you. I wanna be with you. Ruben Hille was dit. I wanna be with you. Ja, misschien wil je wel met iemand zijn op dit moment, maar mis je diegene ontzettend? Vanaf je vakantiebestemming, of heb je heimwee, of mis je collega's omdat je nu al weken alleen op kantoor zit, of heb je een compleet andere boodschap? Nou, die boodschap kun je deze kant op sturen, want de brievenbus komt er zo aan. Bas en ik lezen veel mogelijk post voor die binnenkomt. In de Q-app tijdens het lied van de brievenbus, dus typ je bericht in. Tot die tijd, Zara Larsson en nu de New Radicals op Q-Music.

0: Bart, ik mis je dikke smok van Geke. Stuurt dus Geke.
1: Joshua, zelfs in de vakantie gaan we gewoon door. Tussenstand is 3-1, zegt de Jesse.
0: Puinruimen van een feest van mijn zoon. Hij is zelf niet thuis natuurlijk, stuurt Angeline.
1: Alweer zin in komende zaterdag. FC Den Bosch tegen Almere City. Hea Den Bosch, zegt Kevin van der Pas.
0: 036.
1: Hey.
0: Dat zeg ik dan als inwoner van Almere.
1: Ja, zeg, ja.
0: Jammer joh, denk je op Gran Canaria ook cute te hebben? Is het jazz? Met een foto bij van een radiostation. Zit Kimberly.
1: Onderweg naar België, een week weg met de kroegvrienden. Zin in, zegt Mirjam Feijer.
0: Daan Oudelassel, veel plezier op de Malle. Kusjes van Laura.
1: Gert, schiet eens op, het hout rot, zegt Ivion Kolen.
0: Sander, gefeliciteerd met je kat. Dat stuurt Mike.
1: Eindelijk zijn Chris en Erika weer terug op het werk. Ik heb jullie gemist, zegt Lisa Wolters.
0: Genieten van mijn laatste week vakantie in Pijzen, stuurt Bert.
1: Weer lekker met mijn snuitje in de airco op de taxi vandaag, zegt Kelly Hut.
0: Lieve mama Evelien, we houden van je, Lies van Fleur en Kas.
1: Nog 4 broodtrommels, dan heerlijk 3 weken vakantie, zegt Teun de Boet.
0: We rijden nu na een heerlijke vakantie ons prachtige dorp Losser weer binnen. Toch wel heerlijk om thuis te zijn, zegt Miranda.
1: Lekker vanaf de Beekse Bergen naar de Efteling met Martin en Colinda, zegt Minouk van Cerveen.
0: Ik heb hier Ron.
2: Wat zeg je tegen een gestreste Spanjaard?
1: Wat zeg je tegen een gestreste Spanjaard?
0: Ja.
1: Gestrest. Nee, geen idee.
2: Ontspan je.
1: Ontspan je.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Yeah!
3: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
8: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
9: Honor the craving.
10: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
11: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: Het slimste bedrijf.
15: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten?
16: Meld je dan nu aan in de Q-Music-app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit...
17: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
16: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
18: Hey werkgever, Tempo Team weet... medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl. /werkgever.
19: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
19: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
0: It's funny, because it's true.
9: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
22: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
23: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
24: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
25: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Exact 1 uur. Goedemiddag, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Fieke Hamers.
2: Goedemiddag. De hoofdingang van vliegbasis Volkel wordt geblokkeerd door demonstranten. Zo'n 40 mensen herdenken de Amerikaanse bombardementen met kernwapens op Hiroshima en Nagasaki in Japan. Dat is vandaag 81 jaar geleden. Ze protesteren ook tegen oorlog in de wereld. De demonstranten willen 81 minuten blijven zitten. De gevolgen van de droogte in ons land zijn inmiddels goed voelbaar. Dat zegt een belangenclub van bedrijven in handel en logistiek. De lage waterstanden leiden tot hogere transportkosten, langere doorlooptijden en meer onzekerheid. Ook de pleziervaart heeft last van de aanhoudende droogte. Zo kunnen boten in het Gelderse rivierengebied bij Culemborg de jachthaven niet meer uit. De twee mannen die verdacht worden van het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam komen in november voor de rechter. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen worden verdacht van vernieling. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad, onder andere met gele en blauwe graffiti en met lippenstift. En het is kassa voor de producenten van de nieuwste Spider-Man-film Brand New Day. Die bracht wereldwijd in het eerste weekend bijna $1 miljard in het laadje. En dat is net geen record. Filmkenner Carné van der Brink vertelt over het succes van de Spider-Man-films.
3: Iedereen herkent zich wel in Spider-Man. Een vriendelijke buurjongen, de ideale schoonzoon. En deze film heeft twee enorm grote pluspunten. Dat is het powerkoppel uit Hollywood. Tom Holland als Peter Parker Spider-Man en Zendaya als MJ doet het altijd goed.
2: De film die tot nu toe het meeste geld heeft opgebracht in het eerste weekend is Avengers Endgame. En dan nog het weer van Weerplaza. Op de meeste plaatsen 30 tot 34 graden vandaag. In Limburg kan het 36 graden worden. En vanavond in het zuidoosten kans op regen en onweer.
1: Dankjewel Fieke, dankjewel verkeer van Flitsmeister met twee files die langer zijn dan een half uur. Op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en de Noordtunnel. De tunnel is daar afgesloten vanwege een technische storing. 43 minuten is daar je vertraging, is een omleiding ingesteld. Wil je richting Gorkum, dan volg je beter Utrecht-Arnhem via de A20 en de A12 en dan de A50. Dan nog een file op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Wiegen en Kuik. Ongeluk zorgt daarvoor 10 kilometer. 48 minuten is je vertraging. Controles dan op de A2 Weert-Echt staan ze bij 207,8. De A6 Emmeloord-Jouren bij 289,3. A12 Maarn-Utrecht opletten bij 75,0. De A27 Hilversum-Almere bij 114,8. En de A58 nog daar in beide richtingen opletten bij 161,5.
4: Bas van Nimwegen.
1: Yes, lekker die maandagmiddag door met een klassiekertje van Bon Jovi. Zometeen It's My Life en dit is Damiano David. Yeah.

maandagmiddag. Ja, de eerste maandag van juli, hè? Kwam je misschien een uurtje geleden ook achter. Toen het luchtalarm werd getest. Dat gebeurt natuurlijk altijd iedere eerste maandag van de maand. Nou, dat was bij mij eerder al vandaag. Ja, vanmorgen was het luchtalarm al te horen. Toen ik mijn twee kids aan het klaarmaken was. Mama was heel even weg. En papa was alleen thuis met de kids. En dan krijg je dit. Heerlijk begin van de week. Je hoort eigenlijk bijna een verschil ook niet. Hè? Als je dit dan hoort zo. Happy Monday! Ja, hopelijk is het bij jou iets rustiger op werk momenteel. Nou, dan kan je zometeen mooi meedoen aan een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. Hoe je je aanmeldt, vertel ik je zometeen.

0: Kijk hoor, ik zie appjes van Merel Hofman, Katrine Smit, Beatrice Vos, Dineke Ziel. Ja, ik snap het wel hoor. Je zit natuurlijk nog helemaal in die Teddy Swims modus. Zet gewoon in je systeem. Of gewoon de hoop om alsnog gewoon tickets te winnen. Vorige week maakte je de hele week hier bij Q kans op de eerste ticket voor het concert van Teddy Swims in de Ziggo Dome. Lianne ging er uiteindelijk vrijdagmiddag vandoor met de allerlaatste kaarten.
1: Ik heb echt een hartslag van 180, denk ik. Dus.
0: Ja, ik hoorde helemaal niks van Lianne.
1: Nee, hè?
0: Jij wint 2 tickets voor Teddy Swims. Ja, en uiteindelijk inderdaad, de laatste tickets gingen dus naar Lianne. Vrijdag ging ook de kaartverkoop van start voor die 3 concerten. Die gaat doen, Teddy Swims. Binnen no time was alles weg. Er zijn alleen nog een paar veel te dure VIP-tickets, zag ik. Dus als je een rib uit je lijf kan missen, dan kan het. Blijkt wel hoe lekker die gaat, deze man.

0: 12 bij Q Music. Zometeen hoor je Lost Frequencies en Bastille, Head Down en...
1: Het slimste bedrijf.
0: Nou, zit je klaar voor een nieuwe ronde? Misschien wel met wat collega's die net terug zijn van vakantie. Dat is lekker. Zijn helemaal fris natuurlijk. Hartstikke scherp. Nou, en komt sowieso goed uit, want we starten met een nieuw maandklassement van augustus natuurlijk. Dus durf je het aan om zometeen de strijd aan te gaan met je collega's. Open de Q-Music app, stuur me daar het antwoord op de volgende vraag. Gisteren is het nieuwe voetbalseizoen weer officieel van start gegaan met de strijd om de Johan Cruijffschaal. Die werd uiteindelijk gewonnen door AZ. Met hoeveel wonnen ze uiteindelijk van PSV?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 14:15.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen.

0: telefooncontact. Ja hoor, hij doet het. Klikken klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
6: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
5: Die flitsers met Tom bij TomTom.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja, goed.
9: Dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: Zembam. Nu al zin in morgen.
1: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
1: Kom zondag 2 augustus naar Bataviastad en geniet van een optreden van K3.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
7: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
10: Ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Goedemiddag, 1:30 geweest. Kimi is weer droog en zonnig. 30 tot 36 graden in Limburg. Vanavond in het Zuidoosten wel kans op regen en ook onweer. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 2 files die langer zijn dan 20 minuten.

0: de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen de brug over het zijkanaal C en Velzen. Daar wegwerkzaamheden, 20 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en de Noordtunnel. Technische storing daar in de tunnel, 47 minuten is je vertraging. Wel, een omleiding ingesteld wil je richting Rotterdam. Dan volg je beter Den Bosch via Waalwijk en Breda via de A2, de A59 en dan de A16.
1: Bas van Nimwegen.
0: Yes. Met Alex Warren zometeen en dit is

0: Fever Dream. Hey, stel je even voor dat je wordt gevraagd om een liedje in te zingen. Daarna zegt ze, hey, bedankt. Ja, we gaan verder niet gebruiken, maar hier heb je $300. Bedankt voor de moeite. En een paar maanden later dan hoor je jouw stem terug op de radio. Hey, wacht even, maar dit heb ik ingezongen. Zo zou het gegaan zijn in de jaren 90. De Amerikaanse zangeres Andrea Martin die werd gevraagd om een demo van Show Me Love in te zingen.
1: Words are so easy to say.
0: Ah, die ken je.
1: You've got to show me love.
0: Nou, puur als demo, niks meer van gehoord. Maar een paar maanden later hoort ze dat liedje in één keer met haar stem op de radio. Dat ze denkt, hé, wacht even, dit ben ik gewoon. Dat is haar verhaal. Maar die producers die zeggen er weer, nee, wacht even, dit is gewoon iemand anders. Dit is Robin S. Die heeft dit gewoon zelf ingezongen. Die zang van Andrea, die was puur als demo, die hebben we helemaal niet gebruikt. Dus ja, het blijft een beetje een vaag verhaal hoe het nou zit. Maar één ding is zeker, het blijft wel een lekker liedje. Robin S. Of Andrea, kijk maar even. Dit is Show Me Love Back You.

0: SV, beste Manuel.
1: Ja, Bart. Die wonnen met 4-0.
0: 4-0, inderdaad. Heb je gekeken?
1: Ik ben erin gevallen toen ze de 1-0 scoorden.
0: Oh ja, dan had je er nog 3 te goed. Ja, het was wel een rode kaart natuurlijk voor Veerman. Dus het was een beetje, ja.
1: Het was niet meer een eerlijke wedstrijd.
0: Nee, precies. Nee.
2: Het slimste bedrijf.
0: Lekker dat het voetbalseizoen weer gaat beginnen. Ondertussen, het slimste bedrijf van Nederland. Ja, gaat ook weer beginnen met een nieuw maandklassement.
1: Ja.
0: Dat is ook lekker. Staan jullie sowieso bovenaan na vandaag, hè?
1: Ja, dat zeiden we al inderdaad. Dat kan niet meer fout zijn.
0: Voor wie gaan jullie meespelen?
1: Meespelen voor TKP Pensioen uit Groningen.
0: Oké, en die regelen pensioenen?
1: Dat is in een notendop wat we doen inderdaad. Ik zeg altijd het administratiekantoor van pensioenfondsen. Wij zorgen ervoor dat het uitbetaald wordt.
0: Kijk, goed bezig. En hoe gaat het slimste bedrijf jullie normaal altijd een beetje af als jullie meespelen via de radio?
1: Als we meespelen, dan gaat het altijd heel goed. Ik heb de toppers heb ik nu meegevraagd. Dus we zijn er allemaal klaar voor.
0: Oké, hoe staan jullie er nu bij dan?
1: Goed.
0: Oh. Ja. Nog een beetje oneenigheid hoor ik wel, Manuel.
1: Ja, dat gaat zo meteen goed komen.
0: Hey, wie weet wordt het een hele mooie maandag. Als jullie de snelste van de maand blijken te zijn, dan winnen jullie sowieso een kar, ook een party speaker aangeboden door Tempo Team. Maar goed, dat weten we pas aan het eind van de maand natuurlijk. Voor nu 1 minuut op de klok om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Tijd die overblijft bepaalt jullie plek in het klassement. Zijn jullie er klaar voor?
3: Ja.
0: Ik ga de klok starten. Hier komt vraag 1. Naar welke stad leiden spreekwoordelijk meer wegen?
1: Rome ook.
0: Op welke tv-zender is de Oranje Zomer te zien?
1: SBS6.
0: Wat is de voornaam van de oud-Oranje bondscoach van Gaal?
1: Louis.
0: Hoe worden de armen van een octopus genoemd?
1: Tentakels.
0: In welk land staat de berg Mount Fuji?
1: Japan. Oké dan.
0: En dat waren er 5.
1: Dat waren er 5.
0: Ja, dit ging hartstikke lekker, jongens.
1: Ja.
0: Naar welke stad leiden spreekwoordelijk meer wegen? Dat is inderdaad Rome. De Oranje Zomer is te zien op SBS. Ja, Louis van Gaal wordt weer genoemd, hè, als mogelijke kandidaat voor de bondscoach.
1: Ja, good old Louis.
0: Inderdaad, komen we toch weer bij Louis uit. Hij is het 3 keer eerder geweest. Maar hij zou nu aangegeven hebben dat hij bereid is om nog een keer trainer te worden van Oranje. Gaat in ieder geval in gesprek met de KNVB. Spannend. Tentakels zijn inderdaad de armen van een octopus. En Mount Fuji, dat is de hoogste berg van Japan inderdaad. Die tijd corrigeren we daar nog even. Omdat die vraag niet gelijk helemaal lekker uitkwam. Jullie hebben over van die minuut 42 seconden.
1: Oké.
0: Nou, dit is best inderdaad reden voor een applausje, jongens. Goed gedaan, hoor.
1: Ja, dankjewel.
0: Jullie staan voor nu bovenaan het maandklassement TKP Pensioen uit Groningen en het slimste bedrijf Kaartspel. Gaan we naar jullie opsturen.
1: Ah, super. Dankjewel.
0: En werken ze daar nog, hè?

0: Jack. En Aloe Black in my world voor die Backy Music. Het is bijna 2 uur. Het laatste nieuws zometeen met Fieke.
1: Kom niet naar het Limburgse natuurgebied de Rosmolen vanwege brand.
0: En Bruno Mars hoor je zometeen. Risk It All komt eraan. En ook Lucas en Steve met Love on Hold. Zometeen op Q.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
5: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
5: Esso. Omdat elke rit telt.
4: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Nu bij Dirk. Milka chocoladereep extra. 190 gram, €2,79.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
10: craving. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZKB verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
15: Q-Music The Party.
0: Q-Music The Party vind je dinsdag bij de wielerronde in Steenwijk bij Theater de Meente. Woensdag bij de Feest en Buitenpost. Vrijdag bij Silent Disco Festival Tilburg. En bij Partycentrum Rendering in Vlagtwedde met Lars Boelen en Edwin Orlander. En zaterdag bij Pul Village Festival in Dalen met Tom van der Weert. Het Noodorpse Feestweekend met Edwin Orlander. En bij Noordzee Zomer Katwijk met Menno Barreveld en Lars Boelen.
15: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
16: Q-Music.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
16: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
20: Het is 2:00. Goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
1: Goedemiddag. In Limburg woedt een grote brand in natuurgebied De Rosmolen. Door de droogte verspreidt het vuur snel. De brandweer is met veel mensen en materieel aanwezig. De veiligheidsregio roept mensen op om weg te blijven en hulpdiensten niet te hinderen. Het treinverkeer tussen Nijmegen en Venray ligt tijdelijk stil vanwege de brand. De rechtbank van Den Bosch heeft Corné H. een voorwaardelijke celstraf opgelegd van 1 jaar... voor de gijzeling in de gevangenis in Vught. Hij bedreigde eind vorig jaar medewerkers met een aardappelschilmesje en eiste om overplaatsing naar een tbs-kliniek. Voor een eerdere gijzeling in een café in Ede kreeg hij 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging. Maar er zijn op het moment lange wachttijden voor tbs. Inmiddels zit Corné in zo'n tbs-kliniek. Rijkswaterstaat zet de kraan van Nederland open. Dat is de stuw in de Nederrijn bij Driel. Die gaat voor het eerst in zijn bestaan helemaal open. Normaal zijn de 2 grote halve bogen hooguit deels open, maar dat is nu anders door de extreem lage waterstand. De stuw zorgt voor een verdeling van zoet water dat via de Rijn Nederland binnenkomt. En het gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Europese voetbalbond UEFA zou met juridische stappen dreigen tegen FIFA-baas Gianni Infantino. Het gebeurt volgens meerdere media na zijn mislukte plan om delen van het WK-voetbal te verkopen aan investeerders. UEFA is bang dat Infantino stukken over dat voorstel vernietigt en roept de FIFA-baas nu op om alle documenten en informatie die ermee te maken hebben te bewaren. Dan nog het weer van Weerplaza. Op de meeste plaatsen 30 tot 34 graden vandaag. Vanavond in het zuidoosten kans op regen en onweer. En morgen een paar graden koeler.
20: Dankjewel Fieke, dankjewel verkeer van Flitsmeister met 3 files die langer zijn. 2 files die langer zijn dan 25 minuten op de A2 Eindhoven Maastricht-Noord. Tussen Weert Noord en Nederweert. Defect voertuig zorgt voor 34 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en de Noordtunnel. Daar kom je in 10 kilometer, 26 minuten is je vertraging. Controles op de A6, Emmeloord-Jouren bij 289,3. De A9 staat ze Alkmaar-Haarlem bij 56,7. A27 Hilversum-Almere bij 114,8. En de A58 Vlissingen-Goes bij 161,5. Laatst ook op de A58 richting Breda bij Ulvenhout 57,5.

0: En Steve Beck, You and Love on Hold. Staan er trouwens al boze mensen voor de deur, jongens? Of niet? Nee, hè? Alles nog rustig. Graag gelukkig. Shake up your day. Ah, je weet het maar nooit met die twee gasten. Het al gehoord, afgelopen weekend. Tom en Bram die zijn op pad geweest met een groep Q-luisteraars. Gezellig boel is dat geweest. Tom en Bram die hebben allebei twee activiteiten georganiseerd. En achteraf moesten die luisteraars dan hun als echte reisleiders beoordelen. Met het aantal sterren dat ze dan kregen. En dan bepalen ze wie de beste reisleider is. Afgelopen zaterdag is dat dus gebeurd. Het is nog allemaal een beetje geheimzinnig, een beetje mysterieus wat ze nou gedaan hebben. Ik moet wel zeggen, vooraf in de bus bouwde onze Bram de spanning nog een beetje op met wat er nou aan zat te komen.
1: En het is best wel bijzonder wat we hebben weten te regelen. Ik weet niet of iemand nog medicijnen of iets moet innemen. Doe dat nu. Het wordt waanzinnig vet. Geweldig.
0: Vooraf al applaus. Dat is al goed beginnen. Ik ben benieuwd wat ze nou uiteindelijk allemaal gedaan hebben. Gaan we vanmiddag onder andere al horen in de middagshow vanaf 4 uur. Dan hoor je Tom en Bram weer hier met de Q-middagshow, de zomereditie.

Q Music, samen met Burna Boy en We Pray. Heb jij wel eens vuurvliegjes gezien? Ik jaren geleden wel eens, moet ik zeggen. Tijdens mijn vakantie in Sri Lanka was dat. Je kan ze gewoon in Nederland spotten, hè? Wat dat betreft zijn er nu ook wel echt perfecte omstandigheden. Ja, je ziet ze vaak tijdens zwoele zomernachten. Met z'n twee. Dat zijn het nu natuurlijk wel echt. Vandaag ook gewoon boven de 30 graden. En juist op die warme zomeravonden komen vuurvliegjes tevoorschijn. Weet je, in de schemering en dan vooral langs bosranden. En gewoon bijzonder gezicht. Dus ja, ik zou zeggen, misschien vanavond eens even erop uit. Richting het bos. Muzikaal gezien kan je ze nu spotten. Ik ga namelijk de nieuwe van Martin Garrix draaien. Die heet Firefly. Ja, heerlijke samenwerking met U2. Je hoort gelijk de U2-sound. Die gasten die blijven ook maar doorgaan, hè. Carrière duurt ondertussen al twee keer zo lang als die van Martin Garrix.

0: Houston, Martin Garrix samen met U2, You're the Fireflies bij Q-Music. Zometeen Blessings. Calvin Harris komt eraan. En ook een nieuw Oja-momentje. Nieuw vergeten liedje is onderweg.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon.

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Moelenmilk, the moo you can't resist.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoog.

0: tweejarig abonnement? Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf 35 euro. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia. Van Jumbo.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
11: Is ik weer van Weerplaza. Het is droog en zonnig, 30 tot 36 graden. Vanavond dan krijgen we wel kans op regen en ook onweer in het zuidoosten. Q-verkeer van Flitsmeister dan met files die langer zijn dan een kwartier. Is het geval op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen de Wildenberg en, tussen Wildenberg en Nederweert moet ik zeggen. Het defect voertuig zorgt er voor 7 km uur vertraging. En de A67 Venlo-Eindhoven tussen Someren en Geldrop. Daar kom je in 4 km 17 minuten.
12: Bas van Nimwegen.
11: Yes. Q-Music. Swedish House Mafia, hoor je zo met Save the World.

Taylor Swift en I Knew It, I Knew You bij Q. Hey, hoe is het nu bij op de kantoortuin? Klinkt het zo? Oh, wacht even. Klinkt het zo bij of valt het mee? Nou, alle collega's op vakantie. Grote kans dat het wel het geval is natuurlijk. Hè? Afgelopen weekend echt zwarte zaterdag. Op de hoogtepunt stond er 1000 kilometer aan file in Europa, zag ik. Het is gewoon van Nederland naar Parijs heen en weer, hè? Aan file, niet normaal. Ja, op zo'n moment kan je maar beter hebben de Vergeet Me Liedjes playlist. Op Spotify kan je het downloaden en dan heb je hem altijd bij de hand. Op ieder moment onze verzameling van allemaal Vergeet Me Liedjes. Allemaal van die oja-momentjes, van die nummers die we een beetje vergeten zijn. En waarbij je gelijk oja roept als je zo'n nummer weer hoort. Mocht je er ook eentje hebben, stuur hem vooral deze kant op. Kan heel simpel via een berichtje met de Q Music app. Heeft Patricia ook gedaan. Ze heeft ook echt een lekker zomers Vergeet Me Liedje. Ga je zo meteen horen, net als Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear komt eraan naar de Swedish House Mafia.

0: Come en Kingdom of Fear bij Q Music. Leuk, ik zie allemaal nieuwe suggesties binnenkomen voor vergepenliedjes. Kan je altijd doen, hè, van die oude momentjes. Stuur ze deze kant op via een berichtje met de Q Music app. En we hebben er nu ook weer eentje, hoor. Wind vergeet me liedje. Die nummers die je al jaren niet meer hebt gehoord. En vergeet me liedje. Zo, hoe is daar Patricia?
1: Warm.
0: Warm?
1: Warm vooral, ja.
0: Haap, waar zit je?
1: Ik zit nu even in mijn keuken, maar ik was even buiten.
0: Oh ja, precies. Ja, ik bedoel eigenlijk woonplaats, maar...
1: In de kerk, ja.
0: In de kerk?
1: Meerkerk.
0: Oh, Meerkerk. Ja. Ja. Nee, het zou gek zijn als je in de kerk zit nu natuurlijk.
1: Het zou wel lekker cool zijn,
0: nou, inderdaad, ja. Hé, maar met een lekker vergeten liedje zometeen. Want ja, dat is ook wel een lekker zomersfeertje, toch?
1: Ja, zeker. Ik luisterde dat al. Ik denk, volgens mij was de zomerrit in 87... En luisterde ik het altijd al op mijn Walkman als ik op de fiets ging naar mijn oma.
0: Als de batterijen niet leeg waren.
1: Ja, dan moesten de batterijen vervangen worden.
0: Nou, precies, ja. Ja, dat was een hele onderneming om dan dat liedje nou uiteindelijk op je Walkman te krijgen dan natuurlijk.
1: Dat klopt, ja. Dat was als het op 40 draaide, klaarzitten tot hij kwam. En dan op record drukken en dan hopen dat de DJ daar niet te lang doorheen praat.
0: Nee, precies,
1: natuurlijk.
0: Ja. Ik voel het al aankomen, Patricia.
1: Ja.
0: Weet ik het goed gemaakt? Misschien moet jij dit liedje gewoon aankondigen. Zeg ik vanaf nu helemaal niks meer. Goed?
1: Helemaal goed. Ga ik doen. Nou, bij deze Papa Chico van Tony Esposito.
0: Als?
1: Als vergeet mijn liedje.
0: Ja. Zit ik er toch nog één?
1: Ja, precies.
0: Doeg!
1: Doeg! Q Music.

terug naar de zomer van 1987 met een vergeten liedje van Patricia. Tony Esposito en Papa Chico. Ik zie nog een appje binnenkomen van Marije. Die stuurt, wauw, wat een mooie herinnering aan dit liedje. Dat is weer zo'n oh ja momentje. Mocht je er ook in hebben, stuur hem vooral door via een berichtje met de Q Music App.

0: Desklin Redder B bij Key Music. Bijna 3 uur. Het laatste nieuws komt eraan met Nathalie.
1: Ja, maar straks het laatste nieuws uit Limburg, waar een grote natuurbrand woedt.
0: En ik heb hier weer een heel klein stukje van een liedje dat je zo meteen gaat horen. Ik ben benieuwd of je me al herkent aan dat hele kleine stukje. Ik ga je een beetje uitdagen. Ik zeg ja, hij is redelijk moeilijk, maar het is maandag. Dus laten we eerlijk zijn, je bent nog helemaal fris. Komt-ie. Welke hit is dit? Ik zie 2 wenkbrauwen omhoog gaan bij Nathalie. Die heeft geen idee.
1: Is het Dua Lipa?
0: Nee.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
9: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Nu bij 10 liter histomonodek 25% gratis.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
12: Wow,
11: kost je maar 3 minuten.
12: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
14: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
13: Switch and score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
16: Honor the craving.
17: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
19: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
20: Ping, ping, ping, ping, ping.
19: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
21: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk 34 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs.
1: knabberige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
0: Het is 3:00 geweest. Goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijgen van Nathalie van Zuilenkom.
23: Goedemiddag. In Limburg staat een groot natuurgebied in brand. Het is in het dorp Oostrum en er zijn meerdere brandweerwagens aanwezig, zegt de veiligheidsregio. De brand verspreidt zich snel via boomtoppen. Er wordt nu met man en macht geprobeerd te voorkomen dat het vuur het spoor in de buurt oversteekt. Het treinverkeer tussen Nijmegen en Venray is stilgelegd. Een jaar voorwaardelijk. Die straf krijgt Corné H. voor een gijzeling in de gevangenis in Vught. Eind vorig jaar bedreigde hij 3 medewerkers met een aardappelschilmesje. H. wilde naar een tbs-kliniek en dat ging niet snel genoeg, omdat de wachttijd voor de kliniek lang is. Voor een eerdere gijzeling in een café in Ede kreeg de man namelijk al 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging. Inmiddels zit H. in een tbs-kliniek. In Zuid-Korea is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Het werd daar gisteren 42,5 graad. In Zuid-Korea is het al dagenlang bloedheet met temperaturen rond of net boven de 40 graden. De autoriteiten roepen inwoners op om alle activiteiten buiten stop te zetten. En PostNL heeft het minder druk gehad met pakketjes bezorgen. In de eerste helft van het jaar ging het aantal omlaag. Dat komt vooral doordat pakketjes van Aziatische webshops minder vaak worden besteld. Voor die pakketjes gelden strengere regels en daardoor zijn ze niet meer zo spotgoedkoop als eerst. Ook geven mensen online minder geld uit. Dan nog het weer van Weerplaza. Volop zomers vandaag met veel zon en 30 tot lokaal 36 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken met later misschien een onweersbui en het wordt dan 28 tot 33 graden.
0: Dankjewel Nathalie, dan Q verkeer van Flitsmeister met 2 files die langer zijn dan 20 minuten. Op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Wildenberg en Nederweert. Defect voertuig 7 kilometer, 52 minuten. En de A58 Breda-Tilburg tussen Tilburg-Reeshof en Tilburg Centrum-West. Defect voertuig zorgt daarvoor 21 minuten. Controles op de A27 Hilversum-Almere staan ze bij 114,8. De A58 Vlissingen-Goes bij 161,5. En op diezelfde A58 Tilburg-Breda opletten wij 57,5.
24: Bas van Nimwegen.
0: Ja, en welke hit is dit? Nou, weet je het? Hoort het zometeen. Dit is Another.

0: bij Q. Ik vroeg je net, welke hit is dit? Ja, ik zag een Unstoppable binnenkomen van Sia. Vond ik wel knap gevonden ook. Dat is hem niet. Wat is het wel?
1: Dit is Rockabye bij Clean Bandit met Annemarie.
0: Is ook niet goed.
2: Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat het I Don't Need a Man van de Pussycat Dolls is.
0: Creatief wel. Is ook niet goed.
3: Dat is sowieso Golden van Huntrix.
4: K-pop Demon Hunters met Golden.
5: Dat is natuurlijk Huntrix met Golden.
0: Ja, hier zit hij. Luister maar. Hoor je hem?

Freestyles hoor je bij Q. Hij is een beetje beurs vandaag, denk ik, Harry. Tijdens een concert in Mexico stad. Afgelopen weekend maakte hij een flinke uitglijder. Hij rende echt hard het podium over. Maar ja, net voor de show had het geregend. Dus het podium was natuurlijk spekglad. Dus hij schoof zo achteruit op zijn rug het podium op. Eigenlijk een beetje precies in een tekenfilm, weet je wel. Zoals je altijd ziet. En dan had je dit geluid eronder kunnen zetten. Maar bij Harry Styles ziet er dat dan gelijk weer heel cool uit. Hè? Als ik daar zou liggen, dan zou het er heel ongelukkig en knullig uitzien. Maar bij mij komen er gelijk drie mensen van de EHBO aangelopen. Bij Harry niet. Nee, sterker nog, hij deed dat heel smooth. Hij bleef eigenlijk liggen op het podium in een soort fotoshoot houding en zong rustig door. Met Harry Styles of niet natuurlijk. Zo is het.

0: David Guetta, Teddy Swims en Tones and I, Gone, Gone, Gone. Zometeen heb ik de nieuwe alarmschijf voor. Het is echt mijn lekker country liedje. Ga je zometeen horen. En ook de Bauza komt eraan. Zomerse Magnetic Orizo op Q.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
8: Het slimste bedrijf.
9: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten? Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit?
10: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
9: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om

0: Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van ethos.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Het is 3:30, goedemiddag, Cue Music weer. Het is warm, ja, tropisch. Temperaturen van 30 tot 36 graden in Limburg. Vanavond in het Zuidoosten meer kans op regen en ook onweer dan. Cue verkeer van Flitsmeister met twee files die langer zijn dan een kwartier. Is het geval op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Wildenberg en Nederweert. Daar is de weg gesloten vanwege reddings- en bergingswerkzaamheden. 45 minuten is daar je vertraging. En de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en de brug over het Zijkanaal C. Een defect voertuig daar zorgt voor 21 minuten.

0: when you're doing these shoulders, he say, there's nothing holding me back.
1: Good.
0: After back,
1: yeah.
0: This is one, two, then pas de bourrée four times.
1: Ja, three. Precies. Oh, sorry. Ja, nee, ik zat even midden in de dance tutorial van There's Nothing Holding Me Back van Shawn Mendes. Kan je leren hoe je moet line dansen op dit liedje van Shawn. Ja, alles zit erbij, alle pasjes. Mijn motoriek komt er wel goed hoor. Wat dat betreft kan je het lekkerder en makkelijker dansen op het volgende liedje. Lekker line dance op de country muziek van Ella Langley. Misschien zegt die naam je niet gelijk iets. Maar dat gaat niet heel lang meer duren, denk ik. 27 jaar is ze, komt uit Alabama. Wilde al vanaf jongs af aan niks anders dan muziek maken. En zo grappig als bijbaantje werkte ze bij een trampolinepark. En al het geld dat ze daarmee verdiende gebruikte om aan haar eigen muziek te werken. Nou ja, kan niet lang meer duren of ze springt binnenkort de top 40 binnen. Mede door TikTok is ze nu ontdekt bij het grote publiek. En wij bij Q zijn fan. Je gaat haar extra vaak horen deze week. Ze scoort de belangrijkste track bij Q. De Q Music.

0: bij Q.
1: Ja, je mag nog even blijven hoor, als je wil, Bas.
2: Ja hoor, ja? Halen we koffie voor je.
0: Oh, jullie blijven dan ook wel?
2: Chocolaatje erbij, blijf je gewoon lekker een uurtje hangen bij ons.
0: Nou, gezellig.
2: Ja, toch?
0: Ja.
1: Nou nee, het was wel dan de bedoeling dat wij dan weer lekker weggingen.
0: Oh. Oh, maar dat zei je er niet bij, Bram Krikke.
1: Oké, okay. Nou, dan gaat die vlieger dus niet op.
0: Helaas.
1: Hoor. Helaas.
0: Nou, wel zometeen de Q-middagshow met Tom en Bram gewoon. Ik zag nog een appje van Jorik van Lier net, die stuurde... waar is verdubbel je salaris gebleven?
2: Op vakantie.
0: In de koffer van Domien en Anton.
2: Ja. Over 2 weken dan zijn de mannen terug, hè. Dan wordt het weer gespeeld.
1: Ja, we mochten dat niet doen. Dat is Domien's spel. Nou, dan niet. Dan
0: ik hoor hier gelijk al wat frustratie. Is een pijnlijk plekje.
1: Maar we hebben dan wel de cash call, hè. Dus we geven iedere dag gewoon lekker €200 weg. Dus dat
0: veel
1: is
0: makkelijker.
1: Leuk. En veel makkelijker
2: ook. Daar hoef je ook minder moeite voor te doen, hè. Dat past ons wel.
0: Precies, bij Domien moet je allemaal 10 vragen beantwoorden en zo.
2: Ja, joh, dat gaat een neuzel.
1: Precies, en dan doen ze van die hele moeilijke vragen erin om je te laten struikelen. Ja. Wij doen dat allemaal niet.
0: Gewoon gegarandeerd €200 zometeen om 16:45.
1: Ja, als je wel op tijd opneemt.
0: En het woordje cash call deze kant op stuurt via de Q Music app natuurlijk.
2: Cash. Oh, gaan we deze draaien?
1: Nee, wat lekker.
2: Ja, lekker.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra in. Inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag. Lekkere van
11: Albert Heijn. Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
14: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
16: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
17: Honor the craving. 4 uur.
7: goedemiddag.
17: Een hele goede middag.
7: Je muzieknieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
18: Goedemiddag. In Limburg staat een groot natuurgebied in brand. Het is in natuurgebied de Rosmolen in Oostrum. Een blushelikopter van Defensie is opgeroepen om te helpen. De brandweer vertelt meer over de situatie bij 1 Limburg.
19: De brand is extra moeilijk omdat het vuur hoog in de bomen zit. Moeilijk te bestrijden is en met de wind die erbij komt is het nog lastiger. We zijn snel aan het handelen inderdaad om te voorkomen dat het dadelijk nog verder escaleert. We willen proberen om in ieder geval in te dammen dat het de uitbreiding in het verder gaat.
18: Ongeveer 300 gasten van een camping zijn ontruimd omdat de luchtkwaliteit te slecht is. Ook rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray. Ons land waarschuwt mensen die vanuit Marokko het Spaanse Ceuta hebben bestormd om daarna bij ons asiel aan te vragen. We zijn volgens het kabinet niet welkom en worden teruggestuurd. Ceuta is een klein stukje Spanje in Marokko. Het werd van de week bestormd door tienduizenden migranten die hopen op een beter leven in Europa.
7: Die waren toch al een soort van weer terug de grens overgezet, of niet?
18: Nee, niet allemaal, nee.
7: Oh, oké. Nou goed.
17: Sorry, ja, ik zit er ook dwars doorheen. Het is,
7: ja, je zit er dwars doorheen.
17: Ja, excuus, ik vroeg hem even hardop af.
18: Kan gebeuren. Steeds meer riviercruises worden aangepast of gaan niet door vanwege de lage waterstanden. Vooral boottochten naar Duitsland hebben hier last van. Sommige ligplaatsen of havens zijn niet meer bereikbaar en daardoor moesten mensen met de bus verder reizen om op hun bestemming te komen. En dan de sport. De UEFA zou met juridische stappen dreigen tegen FIFA-baas Gianni Infantino. Dat gebeurt volgens meerdere media na zijn mislukte plan om delen van het WK te verkopen aan investeerders. De Europese Voetbalbond is bang dat Infantino stukken over dat voorstel vernietigt. UEFA roept de FIFA-baas nu op om alle informatie hierover veilig te stellen, anders stapt de bond naar de rechter. Dan gaat weer van weerplaats aan jou volop zomer vandaag met veel zon en 30 tot lokaal 36 graden.
7: Wat een hitte, hè?
17: Lekker smeren. Flitsmeister meldt file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij de Wijkertunnel, daar zijn werkzaamheden bezig. 9 kilometer, kwartiertje vertraging. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Bij de grens, 2 kilometer, ook daar een kwartier.
7: Ja, en de flitsmarathon is begonnen, let op.
17: 2 flitsers in het land. Op de A27 richting Almere bij 114.8. En op de A58 richting Goes bij 161.5. Nou, wij beginnen weer aan een nieuwe radiomarathon deze week.
7: Ja, dat klopt, ja.
17: Ja, gezellig. Nieuwe week, Q-middagshow. We starten met Alex Warren, Fever Dream.
7: Toch, we zijn het weekend wel vrij, toch?
17: Ja.
7: Oké. Ik dacht even met die marathon dat je bedoelde dat ik dit weekend ook nog zou.
17: Werken voor je geld. Oké.

0: Q-Music, Alex Warren en Fever Dream.
1: Tom en Bram en de Q-Middagshow.
0: Maakt het 4:06. Welkom, het is maandag 3 augustus 2026. Domien en Anton lekker op vakantie. Daarom daar Bram Krikke.
2: En daar Tom van der Weert.
0: Nieuwe Q-Middagshow, we zijn er tot 7 uur vanavond.
2: Hoe voel je?
0: Ja, klein beetje moe nog.
2: Ik ben ook nog een klein beetje moe.
0: Heel klein beetje.
2: En dat heeft natuurlijk alles te maken met de afgelopen zaterdag. Een geslaagde dag.
0: Ja.
2: Toen was het natuurlijk Shake Up Your Day. Gingen wij met 10 luisteraars op pad. En hebben wij als een soort reisleider allerlei activiteiten georganiseerd.
0: 7:30 waren we hier binnen bij Q, 's ochtends. Lekker ja. Ontbijtje, eind van de dag, 6:00 weer binnen.
2: Ja, zoiets ja. Maar echt, we hebben alles gehad. Adrenaline.
0: Ja. Een lach, een traan.
2: Ja, van je frustratie afkomen.
0: Ja.
2: Dus ik was ook wel helemaal kapot.
0: We gaan later vanmiddag natuurlijk uitgebreid napraten over Shake Up Your Day. Nou, gisteren was Helene al aan het werk. Dus ik had de hele dag was ik lekker alleen met Isa. Wat natuurlijk fantastisch is. Ik ben verliefd op het kleine meisje. Maar het is wel intens. Niet echt kunnen uitrusten. Van de hele dag dingen doen. Fietsen, naar opa, in de tuin spelen, dit en dat, en eten. En ja
2: dat hangt
0: aanpoten. Wat heb jij gedaan?
2: Ja, ik heb echt de hele dag op de bank gelegen. En ik heb natuurlijk nog even de Johan Cruijffschaal gekeken.
0: Oh, ja.
2: Dat vond ik dan nog wel leuk.
0: Ja, ja.
2: Voor de rest helemaal niks.
0: Lekker, man.
2: Ik was helemaal naar de Bami.
0: Helemaal rul.
2: En ik ben nog steeds een beetje naar de ratten.
0: Ja, maar we hebben wel echt een leuke dag.
2: Nee, het was een super dag, 100%. En wat een ongelooflijk leuke groep ook. Ik ben dan naar de Bami.
0: Ik zag net ook dat de eerste video online staat.
2: Oh,
0: Q-Music NL op

0: Lekker bakje koffie?
1: Ja, laten we dat doen.
0: Hey, en heel benieuwd, hoe is jouw maandag? Zit je er lekker warmpjes bij vandaag of hard aan het werk? Kom erbij in de Q-Music app. Doe mee met de middagshow. Stuur een foto, video of spraakbericht. Vinden we leuk. Hier is Lost Frequencies bij Q-Music. Live it all.
2: Rami! En Tommy! Lekker bezig! Leuke show!

0: 4 minuutjes. Zullen we hem nog een keer doen?
1: Ja, het zou wel lekker zijn.
0: Hè? Heerlijk op zo'n dag als deze.
1: Zo worden ze niet meer gemaakt.
0: Oh, echt, hè. Lionel Richie bij Q-Music en All Night Long.
1: Ja, ondertussen is het gezellig in de Q-app. Ik zie hier een berichtje van Jolanda. Die zegt, mooi, fijne muziek van jullie bij het pruimenjam maken. Bijna 3 kilo.
0: Zo.
1: Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ga je dan, Jolanda, ga je dan met je blote voeten zo erin staan?
0: Ja, ja, misschien wel.
1: Lekker met schimpie. Lekker stampen in die grote pot.
0: Even het recept vragen.
1: Goed, ja.
0: Hopen dat het te pruimen is.
1: Ja, inderdaad, inderdaad, mooi.
0: Sanne is erbij. Zware maandag vandaag. Ik heb gisteren een feestje gehad in Emmen. Vanmorgen weer 8:30 aanwezig op het werk. Gezellig dat jullie er weer zijn.
1: Even kijken, ik zie Sanne, die zegt zware maandag vandaag.
0: Dat zeg ik.
1: Sorry, ik dacht dat je Yvonne voor
0: was. Oh, wat zit je te slapen.
1: Yvonne, mijn vrouw gaat woensdag weer aan het werk. Dus ik geniet van de laatste vakantiedagen met z'n drieën.
0: Dit is Marianne.
2: Net begonnen aan mijn avondroute in de thuiszorg. Mag nog tot 11 uur, maar gelukkig lekkere muziek.
0: Hey, werk ze.
1: En Marianne zegt, net begonnen aan mijn avondroute in de thuiszorg. Mag nog tot 11 uur, maar gelukkig lekkere muziek.
0: Stop it. Stop it.
1: Goed. Nou ja.
0: Een leuke fotoman van Jenneke. Heerlijk op de camping in Avion in Frankrijk, denk ik.
1: Ja.
0: Bijna 36 graden. Luisteren we naar jullie. Groetjes Brian, Evelien en Jenneke.
1: En Chris zegt nog luxe paardentruc aan het schoonmaken voor verkoop. Het ziet er inderdaad behoorlijk luxe uit. Een paardentruc?
0: Dat zijn denk ik van die trucks waar je paarden in kunt vervoeren. Tegelijkertijd ook in kunt overnachten.
1: Ja, dat ik wou net zeggen. Er zit een koelkast in en zo. Dus ik weet niet wat die paarden allemaal eten.
0: Wedstrijden en zo.
1: Ja, nou goed hoor. Heel goed. En hebben we nog niemand... Oh, we hebben niemand aan de telefoon.
0: Nee. We gaan gewoon lekker weer zomers muziek draaien.
1: Ik zit echt te slapen. Maar ja. Ik ben ook zo...

0: Kensington bij Q-Music en Stay. Het is bijna 5:30, zometeen het laatste nieuws. Nathalie, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja, met straks het laatste nieuws uit Limburg over de grote natuurbrand daar. En ook in Brabant was het vanmiddag raak.
0: En dan staat de klok bijna weer op 4:45, nieuwe ronde van de cash call. Te winnen €200 en er komt ook...

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
1: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden...

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel.

0: saai spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
3: laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar €7,99. Lidl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat file op de A9, Amstelveen-Alkmaar, bij Velsen. Het komt door werkzaamheden, 7 kilometer, vertraging bijna 3 kwartier. A12 Arnhem-Oberhausen, bij de grens, 3 kilometer en een kwartiertje. En op de A58, van Bergen op Zoom naar Vlissingen, bij de Kreekrakbrug, door een ongeluk, 3 kilometer en een kwartier.
5: Welke brug?
4: Kreekrakbrug. Mooi ding.
5: De Kreekrak. Goed, er zijn ook flitsers op de A27 richting Almere, bij 114.8. En op de A58 richting Goes, bij 161.5. En dan het weer van Weerplaza. Volop zomer vandaag met veel zon. 30 tot 36 graden. En morgen is er een mix van zon en wolken. Later ook misschien een onweersbui. En dan wordt het 28 tot toch weer 33 graden. Toch ook weer warm.
4: Een paar seconden voor 4:30. Het laatste nieuws van nu.nl met Nathalie van Zuilenkom.
6: Ja, goedemiddag. Ik begin met nog een natuurbrand in ons land. Het was raak in de buurt van Rosmalen in Brabant vanmiddag. Die brand woedde in een gebied dat zo groot is als een voetbalveld. Inmiddels is de brand daar onder controle, maar gaat het nablussen nog

0: taakstraffie.
1: Ja, uiteraard. Ja. Ja. Maar ja, het hoeft toch ook niet heel veel hoger.
0: Ja,
1: beetje met lipstift. Maar kost
2: zo moe van dat je dat dan weer in het nieuws, dat hele ding weer bekladt. Ja.
1: Ja. Ah, het is ook. Ja. Het is ook wel een oerlelijk monument.
2: Ja, dat betekent toch niet dat je hem mag bekladden?
1: Nee, natuurlijk hoef je hem dan niet te bekladden, maar...
2: Oerlelijk.
1: Ja, hij zal er in ieder geval niet lelijker van worden. Maar goed. Nee, ja, je blijft vanaf, hè? Het is wel ja, ons monument,
2: nou,
1: hè?
2: Nou, dat. Ja.
1: Met je lippenstift. Goed. Ja, sorry.
2: Ja, door.
3: PostNL heeft het minder druk gehad met pakketjes bezorgen. In de eerste helft van het jaar ging het aantal omlaag. Dat komt vooral doordat pakketjes van Aziatische webshops minder vaak worden besteld. Voor die pakketjes gelden strengere regels en daardoor zijn ze niet meer zo spotgoedkoop als eerst.
1: Nee, dat is op zich een mooie ontwikkeling. Wat me trouwens opvalt, ik weet niet, gebeurt dat bij jou ook, Tom? Het kan wel eens zijn dat ik dan bijvoorbeeld niet thuis ben of even de hond aan het uitlaten ben, dat dan de bezorger voor de deur staat. Nou, die sta ik dan te woord via zo'n app.
2: Ja, de videodeurbel.
1: En het kan wel eens zijn dat de postbezorger dan boos op je wordt.
2: Echt? Omdat je er niet bent?
1: Ja, van waarom bestel je dan?
2: Oh,
1: ik heb het nu al een paar keer gehad.
2: Nou nee, de PostNL bezorgers bij mij, die zijn echt, dat zijn mijn vrienden.
1: Bij mij ook, het is ook niet per se PostNL.
2: Oh, okay.
1: Maar het wil wel eens voorkomen dat er een bezorger dan voor de deur staat en die wordt dan boos. Van waarom bestel je dan als je er niet bent?
2: Ja.
1: Terwijl vaak is het ook nog van, ja, het wordt bezorgd tussen 9:00 AM en 8:00 PM. Ja, ik kan niet de hele tijd als een soort mummie voor die deur gaan liggen, toch?
2: Nee, ze doen mij altijd heel netjes. Dan zeg ik gewoon, joh, leg maar ergens neer. En dan zoek ik een heel mooi plekje gewoon ergens net om de hoek.
1: Ja, maar behalve die ene die toen het pakket over de schutting gooide.
2: Oh, daar zaten allemaal dure Pokémon-kaarten in. Ja. En dan zag ik op de camera's dat hij hem zo over de schutting heeft gesmeed. Ja. Echt gewoon 4 meter door de lucht.
1: Oh, die tjern zo hard begon weer even te vliegen.
2: Ja,
1: voor jou.
2: Ja. Ja, dat was vreselijk.
1: Ja.
3: We gaan het hebben over de warmte. Want niet alleen wij moeten ons hoofd koel zien te houden met deze hitte, maar ook chocolatiers. Want warmte en chocola, dat zijn niet echt een goede combinatie. Toch maken ze zich bij deze chocoladewinkel in Limburg niet zo snel zorgen.
4: Nee, we hebben niet zo snel paniek.
5: Ken chocola tegen hitte?
4: Tot een bepaalde graad en dan gaat het smelten. Ja. Dan wordt er zacht en als er dan weer stolt, dan wordt er gries. Ja. Dan kunt ze het ook nog eten. Dan ziet het natuurlijk niet meer zo schoon uit, maar dan kunt ze het wel nog eten.
1: Wacht even. Nee, in het begin ging het heel goed en toen op een gegeven moment raakte ik het kwijt. Kan je het even samenvatten?
3: Nou, vanaf een bepaalde temperatuur dan gaat het natuurlijk smelten.
1: Dat verstond.
3: Nou, uiteindelijk kan het weer stollen, maar dan zal het nooit meer zo goed smaken als dat je het in zijn originele vorm had.
1: Nee,
3: dus het is natuurlijk
1: zo.
3: Wel oppassen geblazen. Ja, want vanaf een temperatuur van boven de 27, 28 graden gaan chocolatiers ook anders te werk. Zo worden bijvoorbeeld in deze winkel bonbons met slagroomvulling eventjes niet gemaakt. Maar mocht je ook met de hitte wat bonbonnetjes in huis willen halen, dan heeft deze dame nog wel wat tips om het thuis allemaal koel te houden.
1: Dezezelfde dame.
2: Oké.
4: Groene op een koel plekje bewaren. Heb je dat niet in huis? Dan misschien in de kelder, misschien in de koude kelder. En als je dat niet hebt, dan toch in de ijskast, wat normaal niet hoeft.
1: Nou, dat was wel duidelijk.
2: Ja, gewoon in de ijskast.
3: En dan vertelden ze bij L1.
1: Hadden we natuurlijk ook zelf al in kunnen vullen. Ja. Ik heb een dikke tip om het koel te houden, stop het in de ijskast. Ja.

0: Mars en All My Soul by Q-Music. Je zou zeggen, die jongens die zijn door het geld heen. Afgelopen zaterdag Shake Up Your Day. We hebben alleen maar leuke dingen gedaan met 10 Q-luisteraars. Maar er is nogal wat over, hè?
1: Zeker.
0: €200.
1: Ja, dat spelen we gewoon iedere dag gewoon. Dus dat is leuk. €200 voor het oprapen. En jij kan dat zomaar eventjes pakken. Dat is heel simpel. Door het woordje cashcall in te sturen via de Q-Music app. Nou, doe je dat en word je teruggebeld. Dan pak je €200, zit je te treuzelen. Dan gaat er voor iedere tuut €20 af.
0: Ja, Sil uit Warmond, die vroeg zich al af net in de Q-app. Hey mannen, ben ik op tijd voor de cashcall? Groetjes uit het zonnige Warmond.
1: Ja.
0: Nou ja, nog 4 minuten, hè, dan gaan we bellen.
1: Nou, inderdaad. Dus heb je nog niet aangemeld? Doe dat nog even snel via de Q-app door het woordje cashcall in te sturen. Nu. Ja, dus nu. Gas erop.

0: Your Music, Adele, Rolling in the Deep. Cash
1: Call. Wat een zangeres is dat, hè?
0: Niet normaal.
1: Ik ben nog benieuwd, gaat zij nog een keer echt toeren? Want ze zit natuurlijk vooral in Vegas en zo. Dat ze echt, waar ze echt gewoon lekker harkt iedere keer. Ik weet ook trouwens niet of ze dat nog doet.
0: Adele optredens 2027. Op dit moment geen nieuwe optredens of concertdata aangekondigd voor Adele.
1: Is toch zonde, hè?
0: Pauze ingelast en treedt voor onbepaalde tijd niet op.
1: Nee, die kan zo makkelijk zingen. Dat is ongelooflijk.
0: Ja, maar ja, ook de bankrekening al gevuld. Dus waarschijnlijk denkt ze gewoon, ik zie het wel weer wanneer ik zin heb.
1: Ja, nee, ze heeft een groot gelijk. Maar het is wel jammer, hè? Die wil je natuurlijk eigenlijk toch nog wel een paar keer zien. Maar goed, ze is nog jong, hè? Ze is nog jong, dus dat zal vast nog wel goed komen.
0: Tot die tijd genieten we gewoon lekker van haar muziek op de radio.
1: Inderdaad.
0: Hey, €200 in de pot. Simpeler kunnen we het niet maken. Zorg ervoor dat we jouw 06-nummer hebben in onze hoge hoed. Iedere middag om 16:45, de cash call. Bellen we je terug, dan pak je gewoon direct op. Dan zit je te treuzelen, gaat er voor iedere tuut €20 vanaf. Pak je helemaal niet op, gaan we niet vanuit. Maar dan gaat de aanschierenlijn open en dan mag iedereen inbellen om jouw €200 te komen claimen.
1: Ja, daar gaan we niet vanuit. Laten we gewoon een nummer uit de hoge hoed pakken. En die gaan we bellen en hopelijk pakt diegene meteen op. Nou, deze is cadeau.
0: Mm-hmm.
1: Dit niet.
0: Min 20.
1: Min 40.
0: Ja, nou, hallo.
1: We bellen Arjan. Min 60. Arjan, neem eens op, man. Ja, min 80. Dit gaat niet de goede kant op. Nee. Dat wordt het
0: niet. Doen wij dan iets verkeerd?
1: Maar dan heb je dus net aangemeld voor de cash call. Dan kan je dus elk moment teruggebeld worden en dan neem je niet op.
0: Nou, er moet iets heel belangrijks tussendoor komen.
1: Ja, dit heeft geen zin. En dat betekent dat de aanschierenlijn is geopend. 09099596. Ja, en je kan gewoon €200 zomaar van Arjan. Nou, stelen, kan ik wel zeggen. Laten we een beller erbij pakken. Hallo, met wie? Hallo?
2: Hallo?
1: Hallo?
2: Dat ben je niet.
1: Met wie?
2: Met Juan.
1: Juan?
2: Ja, dat klopt.
1: Juan, goedemiddag, Tom en Bram hier. Van harte gefeliciteerd. Je hebt €200.
2: Lekker, super, dankjewel.
1: Ja, dat is toch top. De een zijn dood is de ander zijn brood. €200. Wat was je aan het doen, Juan?
2: Ik zit in een rijlesauto en ik was rijlesgever. Ik denk, ja, probeer het gewoon eens een keertje. Kijk, en ik kom meteen tussen.
1: Dus en zo te horen vanuit het prachtige Limburg.
2: Dat klopt.
1: Kijk aan. Ja, momenteel wat minder prachtig vanwege al die branden. Maar nou, dat is inderdaad een verhaal. Gewoon, doe voorzichtig. Veel plezier met die €200. Komt jouw kant op.
2: Super, dank je wel.
1: Fijne avond alvast.
2: Hoi.
1: Nou, morgenmiddag dan weer een herkansing, hè?

0: Music, Olivia Dean, Man I Need.
1: Dit is jouw favorietje, hè?
0: Och, wat is dat een waanzinnige zangeres.
1: En je hebt het wel 1000 keer gehoord en iedere keer zet je hem ook harder.
0: Ja, ben je doof?
1: Ja, inmiddels wel, ja.
0: Hey, het nieuws van 5 uur komt eraan. Daarna gaan we dan toch echt beginnen aan het terugblikken op Shake Up Your Day afgelopen zaterdag.
1: Ja, wat was het geslaagd. Ik heb ook wel de dood in de ogen gekeken.
0: Ach, jongen.
1: Het was een koortsdroom, kan je wel zeggen.
0: Zometeen uitgebreid terugblikken en er komt muziek aan. Zomerse muziek komt eraan, deze namelijk.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
17: Honor the craving.
18: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
19: Allianz Direct. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
20: Oh my god.
19: Zo dus.
20: Wauw.
19: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: Een Esso vind je overal.
8: Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: Vijf uur, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Q-Music Nieuws. Van nu.nl met Nathalie van Zuilenkom.
9: Goedemiddag. De 80 trekkers die van de week de snelweg A35 blokkeerden, krijgen geen boete. Dat komt omdat alle kentekens waren afgeplakt. Dat mag niet, maar de politie zegt dat er in deze situatie weinig aan te doen was. Boeren protesteerden afgelopen donderdag tegen de stikstofplannen van het kabinet. Door met hun trekker de weg te blokkeren, ontstond er een kilometerslange file. De grote natuurbrand in het Limburgse natuurgebied de Rosmolen, vlakbij Venray, is nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel, zegt de brandweer.
14: De brand is extra moeilijk omdat het vuur hoog in de bomen zit. Moeilijk te bestrijden is en met de wind die erbij komt is het nog lastiger. We zijn snel aan het handelen inderdaad om te voorkomen dat het dadelijk nog verder escaleert. We willen proberen om in ieder geval in te dammen dat het de uitbreiding niet verder gaat.
9: Ja, inmiddels is er ook een NL-alert verstuurd in de omgeving. Defensie heeft inmiddels 2 blushelikopters ook ingezet. Het is onduidelijk hoe groot het gebied is wat in brand staat. Het treinverkeer tussen Nijmegen en Venray ligt voorlopig stil. In Zuid-Korea is de hoogste temperatuur ooit gemeten in dat land. Het werd daar gisteren 42,5 graad. In Zuid-Korea is het al dagenlang bloedheet met temperaturen rond of net boven de 40 graden. De autoriteiten roepen inwoners op om alle activiteiten buiten stop te zetten. En dan sport. De UEFA zou met juridische stappen dreigen tegen FIFA-baas Gianni Infantino. Dat gebeurt volgens meerdere media na zijn mislukte plan om delen van het WK te verkopen aan investeerders. De Europese Voetbalbond is bang dat Infantino stukken over dat voorstel vernietigt. De UEFA roept de FIFA-baas nu op om alle informatie erover veilig te stellen. Anders stapt de bond naar de rechter. En we sluiten af met het weer van Weerplaza. Volop zomers vandaag, hè, met veel zon. 30 tot lokaal 36 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken. Met later misschien een kans op een flinke onweersbui. En dat bij 28 tot 33 graden.
0: Flitsmeister dan. File gemeld op de A8 Zaandam-Amsterdam. Bij Koenplein staat 2 kilometer, vertraging 20 minuutjes. En op de A58 Bergen-op-Zoom naar Vlissingen. Een ongeluk bij de Kreekrakbrug. 4 kilometer, half uurtje.
1: Hoe heet die brug?
0: Kreekrakbrug.
1: En dan nog 2 flitsers op de A27 richting Almere bij 114.8. En op de A58 richting Goes bij 161.5.
0: Ja, we zijn afgelopen zaterdag op pad geweest met 10 Q-luisteraars. Het was een heerlijke dag en we gaan zo meteen...

0: Yolanda be cool about your music. We no speak Americano. Het is 4 minuutjes over 5. Welkom. Dit is Q-Music. Dit is de middagshow. Domien en Anton zijn lekker op vakantie. Daarom Tom en Bram hier.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: 2 weken geleden ontstond hier het gekke idee om gezellig met 10 Q-luisteraars een uitje te organiseren. Nou, dat is een beetje uit de hand gelopen. Want afgelopen zaterdag zijn we de hele dag op pad geweest. Allemaal leuke dingen gedaan. Ja, wat ik zeg, een beetje uit de hand gelopen, dat wel.
1: Ja, zeker. En we hadden ook allebei onze eigen activiteiten geregeld. Want we kwamen er natuurlijk niet uit om gezamenlijk wat te plannen. Dus ik had 2 fantastische activiteiten geregeld. Ja. En Tom, ja, jij iets beduidend minder. Ja, we kunnen alvast eventjes luisteren hoe dat ging bij die eerste activiteit. Dus we waren de bus ingestapt.
0: Ja, let op, hè, dat is 's ochtends vroeg. Hè, dus we moesten hier om 7:30 verzamelen voor een ontbijtje. Dan ga je de bus in.
1: Nou. Ja, en je wil natuurlijk die luisteraar meteen even bij de kladden grijpen. Ja. Want ik had de eerste activiteit. Dus je wil mensen een beetje adrenaline geven. Of in ieder geval dat ze een beetje zin hebben in de dag. En dat ging zo.
2: Oké.
0: Okay. Oh nee.
2: Lieve mensen, maak je klaar voor de eerste activiteit. We zijn bij het Tsaar Peterhuis. Yeah. Yeah. Pet, kom binnen. Het huis is gebouwd in 1632. En de grote tsaar, Peter de Grote, was trouwens echt heel groot. Hij was echt over de 2 meter. En hij sliep in een piepklein huisje hier in Nederland. En waarom zo klein? Omdat hij pleinvrees had.
1: Nou, dat is toch superleuk. Helemaal hadden we het hele Tsaar Peterhuis voor onszelf. Nou ja, ik zeg wel, het was superleuk. Maar onze luisteraars die haakten wel een beetje af, helaas.
0: Ik ook, jongen.
1: Wat een barbaren jullie
0: zo
1: allemaal.
0: Zo vroeg op de ochtend en dan in een of ander huis met wat geschiedenis.
1: Een of ander huis, fucking vet.
0: En Napoleon die is er ook ooit geweest. Nou, ja, joh.
1: Die heeft zijn initialen achtergelaten. Ja, doet Tom allemaal niks. Nee. De grote Napoleon.
0: Kom op, zeg. Dan ga je met 10 luisteraars op stap en dan zit je ineens in een museum.
1: Nou goed, ik zag in ieder geval waar het naartoe ging. Omdat het, mensen gingen op hun mobieltje zitten. Mensen waren ook misschien een beetje verveeld her en der. Dus ik dacht wel, ik moet wel nog eventjes iets toevoegen. Dus, nou ja, toen wij eenmaal naar jouw activiteit reden, Tom, toen dacht ik, ik ga nog eventjes een joker van stal halen. Nou, en gelukkig had hij tijd.
2: Dames en heren, zijn we er klaar voor? Geef hem een groot applaus. Rutger van Baan!

0: ik heb trouwens nog een verrassing. Namelijk deze fantastische speaker. Ja, allemaal, hè? Gewoon iedereen krijgt gewoon zo eentje.
1: Ja, en een gigantische speaker. Ik dacht ook, ik ga die mensen ook een beetje omkopen.
2: Ja, ja. Dus zo voelde het ook wel.
1: En dus met een live optreden van Rutger van Barneveld.
2: Nou, toen had je iedereen wel weer op je hand, hoor.
1: Hoppakee. Ja. Alleen toen moest jouw activiteit ook nog komen, natuurlijk. Ja, en daar kan ik wel zeggen, Tom, daar heb ik toen echt de dood in de ogen gekeken. Ik ben er ook gisteren nog, ik lag er nog steeds af.
2: Nachtmerries over gehad.
1: Echt, ik vond het echt niet nice wat jij hebt geregeld.
2: Ja, dat komt straks wel even. We gaan zo meteen eerst even wat recensies erbij pakken van de luisteraars die erbij waren. Dus recensies van de eerste activiteit hebben we het dan over. Dus
1: van mijn waanzinnige Tsaar Peterhuis.
2: Ja.
1: Bezoek het trouwens. Het is echt fantastisch mooi. Het is dus een gebouw helemaal gemaakt van scheepsvaart.

0: Panic at the Disco bij Q Music, High Hopes. Ik denk dat ook veel luisteraars afgelopen zaterdagochtend hoge verwachtingen hadden bij jouw eerste activiteit.
1: Ja.
0: Ja, die kwamen toch van een koude kermis thuis.
1: Nee, helemaal niet. Ik had het Tsaar Peterhuis geregeld in Zaandam. Prachtig, klein museum, ja. Helemaal voor onszelf, heel intiem. Veel geleerd. En het is precies goed voor een eerste activiteit.
0: Ik zie ook Peter in de Q-Music app roepen. Een museum, wel geinig. Maar het is niet iets wat ik zou opzoeken op mijn zaterdagochtend. En Tineke, kom nog even terug op dat jij ook nog een speaker... te waarde van weet ik het hoeveel euro had geregeld... voor ieder luisteraar die mee was.
1: Ja, best wel een grote partybox inderdaad.
0: Lof Bram en zijn omkoperij.
1: Oh, dat zegt Tineke.
0: Ja.
1: Ja, ik moest die luisteraar wel een beetje weer terugwinnen, inderdaad. Want die haakte allemaal een beetje af bij dat museum. Tenminste, dat zeg ik wel. Ik heb die recensies van hun natuurlijk nog niet gezien.
0: Nee, nou, we hebben dus inderdaad inzage in een aantal recensies... die gegeven zijn door de 10 luisteraars die mee waren. Maar zonder de sterren erbij. De grote uitslag, die krijgen we woensdagmiddag.
1: Oké. Neem ons even mee.
0: Ja, ik heb bijvoorbeeld Daphne. Het museum was iets waar ik nooit zelf naartoe zou gaan. Des te leuker dat Bram er zo'n passie voor heeft. Het optreden van Rutger van Barneveld was echt een feestje.
1: Kijk, hier. En, ik denk dat Daphne heb ik op mijn hand. Die gaat ik 5 sterren geven.
0: Dat dan hier Erik, conciërge Erik. Gezellige man was dat ook. Het was leerzaam, maar lafjes. Eerst zeggen dat de stoelriemen vast moeten. En dan komen we met dit museum.
1: Ah, ik vond die Erik sowieso vond ik al een paardenlul.
0: Joh. Nee hoor, dat was een hartstikke gezellige vent.
1: Nee hoor, Erik is een topper hoor. Nee, zeker. Maar hey, kom op Erik, dat was toch hartstikke leuk en leerzaam.
0: Hey, weet je wie ik hier heb?
1: Toch niet Erik?
0: Nee. Nanda.
1: Oh. Hey Nanda.
2: Hey, hallo Erik. Hoe is ie?
0: Ja, goed. Jij bijgekomen?
2: Ja, heerlijk bijgekomen. Jullie ook? Jij was snel weg, Bram.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, maar ik moest ook nog, echt super ver rijden.
0: Ja, zet hem maar op zijn plek, Nanda. Heel goed. Ik heb gewoon het hele feestje uitgespeeld.
1: Ja, maar Tom, jij ging alleen nog maar zuipen in die bus. Nee, ja, sorry hoor, ik drink niet. Ja, dan is er voor mij ook niks te halen. Maar goed, Nanda, jij hebt natuurlijk alles meegemaakt. Zonder nog te verraden wat de andere activiteiten waren. Wat vond je in het algemeen van de dag?
2: Ja, lieve jongens, echt heren. Oh, het was geweldig. Het was echt zo'n toffe dag. Het was zo... Nou ja, dat ik mee heb mogen gaan, vond ik echt super. Ah. Dat is echt heel erg veel dank daarvoor. Echt geweldig.
1: Nou, super goed om te horen.
0: En maar toch even terug naar het museum. Ja, even jouw recensie over dat, hoe heet dat ding?
1: Het Tsaar Peterhuis. Kom op zeg.
0: Wat vond jij ervan?
2: Ja, wat vond ik ervan? Nou ja, weet je wat ik vooral echt super mooi vond aan het Tsaar Peterhuis? Is dat hoe gepassioneerd Bram erover was. En hoe dat hij met alle passie daar dat stond te vertellen. En niet te vergeten die lieve dame. Hè?
1: Ja.
2: Dat was toch wel een, nou ja, hoeveel passie had zij voor het Tsaar Peterhuis?
0: Ja, de beheerder van het. Dat was een hele lieve vrouw ook.
1: Kijk hier, nou, dit klinkt goed. En natuurlijk Rutger van Barneveld en die speaker.
2: Ja, maar ja, weet je, verder was het natuurlijk wel oerzaai. Dus weet je, als ik met mijn kindjes ooit in Zaandam kom, dan zal ik echt wel zeggen, jongens, hier is iets leuks. We lopen 10 minuutjes binnen en dan gaan we weer verder.
1: Oké, ja.
2: Maar ja, meer als dat. Rutger heeft het wel goed gemaakt.
1: Oh, oké.
2: En de speakers natuurlijk. Kijk, Rutger was natuurlijk wel echt de kers op de taart die er niet was.
1: Nee, oké. Nou, daar teken ik dan maar voor.
0: Nou, nogmaals dank, Nanda, dat je mee was. We hebben genoten met z'n allen. En komende woensdag dus de grote uitslag wie het hele spul gewonnen heeft.
1: Ja, ik ben oprecht wel heel erg benieuwd. Het kan nog wel echt alle kanten op, heb ik het idee.
2: Kan ook alle kanten op, heren.
1: Nou, dat is fijn. Nou, Nanda, heel erg bedankt. En we hebben ook echt van jou genoten.
2: Dankjewel.
0: We zien je woensdag ook hier in de studio, toch?
2: Zeker weten. Ja, hartstikke gezellig.
1: Heel gezellig. Ja, en speciaal voor jou en die andere luisteraars nog één keer zwoele zomernachten.

0: Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten bij Q-Music. Afgelopen zaterdag hebben we hem dus live gezien.
1: Ja, in de bus had ik nog even geregeld voor mijn activiteit. heeft hem daar live gedaan. En volgens mij komt hij ook online, toch nu?
0: Zeker, ja. De eerste video dus van in dat museum.
1: Het Tsaar Peter Museum.
0: Tom, ja. Die video staat online. En het optreden van Rutger van Barneveld. Het privé optreden voor 10Q-luisteraars. Komt ook ieder moment op Q-Music.nl of Instagram.
1: Leuk.
0: Ja, dan kunnen we het zo meteen uitgebreid hebben over mijn activiteit.
1: Ja, waar ik echt de dood in de ogen heb gekeken.
0: Nee joh, was waanzinnig. Was ook leerzaam.
1: Ik heb er echt slecht van geslapen. Ja, leerzaam.
0: Ja,
1: hartstikke dus echt leerzaam. Was
0: meer leerzaam dan jouw museum.
1: Nee, omdat jij niet open staat voor cultuur en geschiedenis.
0: Nou, komt
1: als
0: zo meteen.
1: Als het geen bokworst bevat, dan luistert meneer niet.
0: Headlines van 5:30 komen er ook aan. Nathalie, goedemiddag. Sorry voor weer de ruzie.
2: Nee, geeft niks. Ik ben wel wat gewend met jullie.
0: Ja.
2: Er is een grotere kans dat je deze week geflitst wordt. En je hoort zo waarom.
0: En er komt muziek aan van Bieber Rex en Faithless, New Religion, na het nieuws.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
3: Huh?
4: Maak er een potje.

0: je 50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
2: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
6: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
7: craving. Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
8: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZAP verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
14: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
19: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. File, even kijken, op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Velsen. Door werkzaamheden staat er 8 kilometer met een kwartier vertraging. A27 Utrecht-Almere bij Eemnes, daar is de verbindingsweg dicht. 2 kilometer en een kwartier. En op de A73 Maasbracht naar Nijmegen bij Kuik. Door een defecte vrachtwagen. 6 kilometer, klein half uurtje.
20: En wat jammer, niet meer bij de Krikkrakbrug.
19: Krikkrakbrug, die is even weg.
20: Oké, jammer. Ook nog flitsers, het zijn er maar 2. Op de A27 richting Almere bij 114.8. En op de A58 richting Goes bij 161.5. En dan nog het weer van Weerplaza. Volop zomer vandaag. Ja, tot 36 graden. Het is snikkelheet. Morgen is er een mix van zon en wolken. Later misschien zelfs een onweersbui. Ja, het is dan nog steeds 28 tot 33 graden.
19: 5:30, headlines van nu.nl met Nathalie van Zuylenkom.
21: Goedemiddag. Vanwege de grote natuurbrand in Limburg is een NL Alert verstuurd. Die brand die woedt in een natuurgebied bij Venray al een paar uur. Het vuur is nog steeds niet onder controle. Sterker nog, die lijkt steeds groter te worden. Een camping in de buurt is ontruimd, vertelt de eigenaar tegen de NOS.
22: Iedereen die is eraf. Het gaat om een paar honderd mensen. En dat valt niet mee om iedereen eraf te krijgen natuurlijk. Geen paniek of zo, politie heeft rondgereden. Af en toe wat communicatieproblemen, hè, met andere talen.
21: Een gebied van tientallen voetbalvelden staat op dit moment in brand.
19: Zo, ja, ze hebben er niet zoveel aan, maar via deze weg toch even een diepe buiging voor alle brandweermensen die daar op dit moment aan het zweten. Het is ook nog bloedheet, hè? Ja, moeten ze daar staan, ze daar te strijden, man.
20: Is dat nou een van de vervelendste branden om te blussen? Een natuurbrand?
19: Dat denk ik wel, ja.
20: Kijk, jij bent natuurlijk een brandweerman.
19: Mm-hmm.
20: Hoe is het
19: natuurbrandbestrijding, dat is wel echt een vak apart, hoor. Kijk, daar zijn wij in Nederland natuurlijk ook sowieso een stuk minder goed in dan bijvoorbeeld Spanje, Frankrijk, dat soort landen. Nou hebben we de laatste jaren, zijn de natuurbrandbestrijdingsteams in Nederland zijn wel groot.

0: Nou ja, dat laat ik even lekker bij jou.
1: Steeds meer riviercruises worden aangepast of gaan niet door vanwege de lage waterstanden. Vooral boottochten naar Duitsland hebben hier last van. Sommige lichtplaatsen of havens zijn niet meer bereikbaar. Daardoor moeten mensen met de bus verder reizen om op hun bestemming te komen. En je moet natuurlijk altijd op je snelheid letten, hè, op de weg.
0: Wel.
1: Ja. Maar nu moet je helemaal oppassen, want je kan vanaf vandaag op een stuk meer plekken worden geflitst. In heel Europa is vanmorgen een flitsmarathon begonnen. Flitsmeister legt uit waarom.
2: De Flitsmarathon is een Europees initiatief. Dit wordt opgezet door Roodpool, wat eigenlijk een samenwerking is van alle Europese politieorganisaties. En die doen dit vooral om mensen bewust te maken van het feit dat hard rijden of bijvoorbeeld met de telefoon in de hand rijden niet verstandig is.
1: Ja, en er wordt dan vooral gecontroleerd op plekken waar vaak ongelukken zijn. En die Flitsmarathon duurt de hele week.
0: Ja, jongens, pas op hoor, want heb ik hem openstaan, die flitsers van Nederland. Nou, je schrik je helemaal dood met die Flitsmarathon. Twee flitsers om te beginnen op de A27 richting Almere bij 114.8. En ook nog een laatste flitser bij de A58 richting Goes bij 161.5.
3: Heb jij wel eens echt hele domme flitsboetes gereden?
0: Ja, zeker. Ik heb onderweg naar huis heb ik altijd één flitspaal. Ja, daar rijd ik nu echt al 2 jaar gewoon langs. En op een gegeven moment, ik zat een beetje zo in gedachten. En je mag daar 80. En ik zit gewoon lekker een beetje radio te luisteren in gedachten. En ik rijd gewoon lekker om mijn gemakje naar huis. En ineens denk ik, ik ben al voorbij die flitspaal waar ik al 1000 keer langs ben gereden.
3: Flitsmeister niet, geen melding?
0: Nee, ja, ik heb die app helemaal niet, joh.
3: Oh.
0: Nee. Okay. In Google doen ze dat ook tegenwoordig, hoor.
3: Nou, en toen?
0: Dat een beetje aangeven.
3: En toen? Boete?
0: Ja, natuurlijk een boete.
3: Hoeveel?
0: Ja, dat weet ik niet meer, maar het was wel dom. En jij dan?
3: Ja, ik heb ooit 1 keer op een ook op een N-weg waar flitspalen, ik denk echt binnen 2 kilometer van elkaar stonden, 2 stuks. Beide gepakt. Ook echt met 22 te hard of zo.
0: Oh, wat
3: zuur. Dezelfde dag, 2 enveloppen op de mat met echt binnen een minuut.
0: Ja.
3: Goh.
0: Ja, of je hebt natuurlijk ook die flitsers die je dan op de heenweg en dan ook nog op de terugweg inpakken. Die zijn ook altijd lekker dom.
3: Jij hebt zo'n truc voor de trajectcontrole?
0: Oh, ja, maar dat hangt wel per auto af. Dus bind me er niet op vast, hoor. Nee, ik rijd altijd met de trajectcontrole. Nou, een kilometertje of 8 harder. Dus waar je 100 mag, dan rijd ik dan 108.
3: Op je eigen dashboard?
0: Juist, op mijn eigen dashboard. En dat is precies genoeg om iedereen in te halen, maar niet dat je geflitst wordt.
3: Jij zoekt echt een grens op.
0: Ja, maar het is ook wel, dat moet ook kunnen. En dat is dus legaal.
3: Hmm.
0: En het is helemaal...
3: Ja, dat heeft te maken met geëikte snelheid en zo. Dat,
0: precies.
3: Dat
0: en het is net... helemaal lekker als je dan zo'n politieauto inhaalt. Weet je, dat je toch het gevoel hebt van ja... Maar ja, je kan me niet pakken, want ik rijd precies op de kilometer goed.
3: Heel mooi, heel mooi.
0: Toen heb ik het 1 keer opgevoerd naar 109. Bon.
3: Ja, van 3 tientjes.
0: Ja, toch weer zonde.
3: Ja.
0: Maar jongens, sowieso niet te hard rijden, hè. Doe het niet.
3: Nee.

0: Q-Music, Morgan Wallen, Love Somebody. Het is de middagshow, Domien en Anton op vakantie, dus Tom en Brammy. Shake up your day. Was afgelopen weekend, afgelopen zaterdag, Shake up your day. 10 Q-luisteraars gingen met ons mee het land in. Beide hebben wij twee activiteiten georganiseerd. De eerste van Bram hebben we net grondig besproken. Een ongelooflijk saai museum.
1: Nee, dat was fantastisch.
0: En voor het
1: Saar Peterhuis.
0: Tweede activiteit was ik aan zet.
1: Ja, en jij dacht meteen, laat ik van die 10 luisteraars er nou 5 doodgaan. Want jij had een afschuwelijke activiteit geregeld. Wel goed om te doen, hè?
0: Ja.
1: Wel echt goed om te doen.
0: Gewoon heel leerzaam.
1: Maar ik was de rest van de dag helemaal naar de Bami. Omdat ik gewoon, ik kwam in een soort overlevingsstand. Ik zat helemaal te trillen, jongen.
0: Nou, we liepen een groot zwembad binnen en toen...
1: Welkom bij mijn activiteit. Kijk eens even. We gaan met de auto te water.
2: Ik vind het doodeng, maar ik vind het wel handig om te kunnen.
1: Als je ooit een keer met je auto in het water belandt, dan weet je hoe je eruit komt.
2: Hè, hoe kan je dit nou doen? Dit is toch geen activiteit?
1: Jongen. Jawel, dit is een feit, jongen.
3: Hij vindt het echt niet leuk. We moeten nu echt snel te water, anders stapt hij uit. Dus we moeten echt... Hij zit alleen maar te panieken.
4: Oh, vreemd.
1: Kijk, oh, wat kut. Oh, wat is dit kut. Verschrikkelijk.
2: Goed gedaan, jongen.
1: Oh. Hey. Ik had op een gegeven moment te vroeg al mijn hap lucht genomen, want ik wist niet hoe lang ik had. Ja, en toen, tegen de tijd ik onder water ging, dacht ik, ik heb geen lucht meer. En toen moest ik er nog uit.
0: Oh.
1: Ja, ik sta nog te trillen op mijn poten. Kijk, het is echt goed om te doen, hè? Om dat een keertje meegemaakt te hebben. Wat nou als je auto te water gaat en hoe kom je daar nou uit? Maar het is... Je weet, er zijn duikers. Je weet, je bent in goede handen. En toch, op het moment dat je auto te water gaat... dan raak je in een soort paniek. In een soort overlevingsstand. En dan wil je zo snel mogelijk die auto uit.
0: We gingen ook nog met z'n vieren, gingen met de water. Het was een 3-deurs auto, dus we moesten eerst wachten tot degene die voorin zaten eruit gingen. Ja. En toen jij en ik vanaf de achterbank.
1: Ja, en het was ook zo'n koekblik, weet je wel. Zo'n auto dat je de stoelen eerst naar voren moet doen. En, want via het raam kan niet. Nou, Tom, echt, het was... Terwijl ik dit zeg, ik sta weer te trillen op mijn poot.
0: Ja, ik heb ook de beelden inmiddels al gezien.
1: Het was niet leuk.
0: Je zat waardig te panieken.
1: Ja, het was echt niet relaxed. Maar ja, we hebben het wel overleefd. Tot daartoe. Maar ik ben heel erg benieuwd wat die luisteraars ervan vonden. Want kijk, er zaten een paar tussen die vonden het helemaal geweldig. Maar ik heb ook echt... Nou, volgens mij was zelfs één luisteraar aan het huilen.
0: Niet.
1: Ja, ik zweer.
0: Echt, dat heb ik niet gezien.
1: Nou, ik wel.
0: Oh, nou, dan pakken we zo meteen even wat reacties erbij.
1: Even een recensie even bekijken.
0: En even wat toepasselijke muziek. Walk on Water.
1: Mooi.

0: Pink bij Q Music, Walk on Water. Ja, of je gaat onder water, dat kan natuurlijk ook. Het liefst in een auto met alle deuren dicht.
1: Ja, want dat was jouw activiteit.
0: Ja, hoe kom je daaruit?
1: Met 10 luisteraars die je allemaal even de dood in hebt gejaagd. Nee, Tom, het was verschrikkelijk.
0: Super leerzaam.
1: Het was heel leerzaam, maar het was echt doodeng. En je kan er toch met je verstand, kan je echt op jezelf inpraten van het is professioneel en het gaat goed, het komt goed. Maar zodra jij onder water bent, dan vergeet je alles en denkt je lichaam, ik wil eruit. En dat gaat dan niet zo makkelijk. En dat is echt niet leuk.
0: Mocht je afvragen, waar hebben ze het over? Het is de terugblik op Shake Up Your Day. Afgelopen zaterdag hebben we allemaal activiteit gedaan met 10 Q-luisteraars. En mijn activiteit was dus met de auto te water. En dan ja, met allemaal instructeurs erbij. Hoe kom je daar dan uit?
1: Ja, ik zie trouwens ook een bericht van Claudia binnenkomen. Die zegt, super eng dat auto te water. Ik heb het 3 jaar geleden ook daar gedaan. Ja, wel echt super lieve mensen. En echt wereldse professionals. Ja. En het gaat ook nooit fout. Dat is ook goed om te zeggen.
0: Wat waren de recensies van onze luisteraars?
1: Nou, ik ben natuurlijk eventjes in de recensies gedoken van de luisteraars die meegingen. Roy zegt bijvoorbeeld, spanning, adrenaline, echt fantastisch. Van de zon zien zakken in de zee, naar Bram zien zakken in het zwembad. De verkoeling was ook heerlijk, echt uniek. Nick zegt, was heel spannend, maar ook super leerzaam. Maar we hebben ook nog aan de lijn Monica. Hallo Monica.
2: Hallo.
0: Hey, hoe is het nu?
2: Ja, goed.
1: Ja, ben je ook bijgekomen van het dagje?
2: Nou, ik heb wel even 12 uur geslapen daarna hoor, want het was intens. Maar,
1: Ja, oh, zo, ja, dat snap ik wel, ja. En dat komt natuurlijk mede door die activiteit van Tom met een auto te water.
2: Zeker, dat was wel een bijzondere activiteit.
0: Ja, wat vond je ervan?
2: Nou, ik kwam wel met wateroogjes naar binnen. Ik vond het heel spannend. Maar
1: een beetje
2: ik had het
1: te,
2: van goud willen missen. Ja, misschien aan het begin. Maar toen ik eenmaal ging, toen... ja, super gaaf.
1: Nou ja, super gaaf. Je kan, ik weet niet of je dat moet zeggen, dat het nou echt super gaaf was. Want je stond te trillen op je poten, Monica.
2: Ja, dat klopt. Maar dat doe je ook van de adrenaline, Bram. Niet alleen van de angst.
1: Nee, maar dat komt natuurlijk ook omdat het gewoon een hele matige activiteit was. Het was vooral doodsangst overwinnen.
0: Ik hoor het wel. Dit komt wel goed met deze recensie.
1: Nee, dit komt inderdaad wel goed. Ja, nee, je hebt het super gedaan, Monica. Waar zat je eigenlijk? Zat je voorin? Ja, toch?
2: Nee, ik zat achter.
0: Ook achterin, ja. Dat is iets benauwder, hè?
2: Ja, je moet wel even 3 keer slikken en dan gaan. Maar ja, wel ook de beste manier om het mee te maken natuurlijk.
1: Oké. Nou Tom, als ik het zo hoor, komt het inderdaad ook wel goed met deze recensie.
0: Woensdagmiddag dus de grote uitslag, wie de beste reisleider voor 1 dag was. Dan zien we jou ook hier in de studio, Monica.
2: Zeker, zeker. Ik zie jullie woensdag.
1: Ja, gezellig. Kunnen we nog iets van drinken voor je klaarzetten?
2: Ja, koffie, hè?
1: Koffie.
0: Oh ja, ja, je bent een barista.
1: Goeie koffie.
0: Ja,
1: ja. Ja, nou, die heb je geproefd hier van 's ochtends. Dat was niet best. En dan denk ik ook niet. Maar goed, we doen ons best.
0: We zien je woensdag, Monica.
2: Helemaal goed.
1: Zie
2: jullie woensdag.
1: Hoi, hoi.
0: Ja, de beelden trouwens van de auto te water, die komen vanavond online. Andere beelden, dus onder andere van dat grote huis, grote Peterhuis, hoe heet dat ding?
1: Het Tsaar Peterhuis.
0: En het optreden van Rutger van Barneveld, nu al te vinden, QMusic.nl. En natuurlijk ook op QMusic, de website en de app. Juist. Overal en ergens te vinden.
1: Ja.
0: Nou, dat.

0: bijna 6 uur. Het nieuws komt eraan. Nathalie, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De natuurbrand in Limburg wordt steeds groter. Je hoort zo het laatste nieuws erover.
0: En direct daarna muziek van Miles Smith en Niall Horan. Zorg ervoor dat je niet met je auto in het water...

0: Dag als vakantie. Deze week zo'n filet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is Dia van Jumbo.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu.

0: tijdelijk retour.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja,
4: dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Eindelijk. Zomervakantie.
7: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
11: 6 uur, goedenavond.
12: Een hele goede avond.
11: Team Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie.
13: Ja, goedenavond. We beginnen met die grote brand in Limburg bij Venray. Die wordt steeds groter. Inmiddels staat een vijfde van het natuurgebied in brand. Dus ongeveer tientallen voetbalvelden. Defensie heeft meer helikopters die kant op gestuurd om te helpen blussen. Eén camping is ontruimd. En om te voorkomen dat het vuur verspreidt, worden andere campings nat gehouden. Zie deze verslag even bij L1.
14: Dit gebouw van de camping werd net ontzettend goed nat gespoten. Uit voorzorg. En alle bomen, struiken, alles aan de andere kant van de weg op het goed nat gespoten.
13: Omwonenden hebben een NL-alert gekregen om ramen en deuren dicht te houden. Door het vuur rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Nijmegen en Venray. Dan naar Brabant. In Bergen-op-Zoom is een man van 20 opgepakt voor terrorisme. Volgens justitie wilde hij zich aansluiten bij een Afghaanse tak van IS. De man zou contact hebben gehad met iemand die aanstuurt op het plegen van aanslagen. En ook had hij plan om uit te reizen. Hij zit nu vast. Ons land waarschuwt mensen die vanuit Marokko het Spaanse Ceuta hebben bestormd om daarna bij ons asiel aan te vragen. Ze zijn volgens het kabinet niet welkom en worden teruggestuurd. Ceuta is een klein stukje Spanje in Marokko. Het werd van de week bestormd door tienduizenden migranten die hopen op een beter leven in Europa. En het is kassa voor de producenten van de nieuwste Spider-Man film, Brand New Day. Die bracht wereldwijd in het eerste weekend bijna 1 miljard dollar op in het laadje. En dat is nog net geen record. Filmkenner Carnee van der Brink over het succes van deze Spider-Man films.
15: Iedereen herkent zich wel in Spider-Man. Een vriendelijke buurjongen, de ideale schoonzoon. En deze film heeft twee enorm grote pluspunten. Dat is het powerkoppel uit Hollywood. Tom Holland als Peter Parker Spider-Man en Zendaya als MJ doet het altijd goed.
13: Nou, de film die tot nu toe het meeste geld heeft opgedracht in het eerste weekend is...
12: Ja, The Odyssey natuurlijk.
13: Nee, Avengers met Endgame.
12: Nou,
13: Spider-Man zit net achter The Odyssey.
12: Oké, nou, in ieder geval... ga lekker door met je nieuws.
13: Het weer van Weerplaza vanavond.
12: Gaan we kijken hoor, The Odyssey. Vetste film.
13: Daarna krijgen we een plakdag.
12: 10 jaar tijd.
13: Onder de 20 graden wordt het niet. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het later misschien een onweersbui. Klap onweer. Het wordt dan 28 tot 33 graden.
11: Petsmeister dan. 1 file gemeld op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij Velsen. Het komt door werkzaamheden. 5 kilometer, vertraging 10 minuutjes.
16: En een flitser op de A27 richting Almere bij 114.8.
17: Music. Tom en Bram.
11: Met de vakantie-editie van de Q-middag.

0: Miles Smith, Niall Horan bij Q-Music. En Drive Safe, het is 6 minuutjes over 6. We zijn de zwoele zomeravond van 3 augustus ingegaan. De Q-middagshow hier, Tom en Bram. Met gezellige mensen in de Q-Music app. Ik zie Jul die erbij is. Hey Bram, ik ben even verbaasd. Jij was niet van de korte broek, toch? En wat zie ik op de Kijk Live wat je nu aan hebt? Dat staat je wel goed. Ja, en ook Lisbeth zegt dank. Hier, zie ik Bram nu in een korte broek? Bram, ja. Je draagt toch altijd lange broeken? Laatst heb je bij Mattie nog aangegeven zelfs bij 30 plus een lange broek te dragen. Ik heb een paar dunne witte melkflessen. Dat heb je toen gezegd. Laat je korte broek eens even zien op Kijk
1: Live. Volgens mij heb ik dat niet zo stellig gezegd.
0: Nou, we kunnen het even, ik heb natuurlijk direct even het archief erbij gepakt. Wat heb jij geroepen bij Mattie in de ochtendshow?
1: Nee, überhaupt geen korte broek.
2: Hey, ik zie jou nooit in een korte broek.
1: Nee, ik vind dat ook. Ik vind dat geen gezicht. Maar dat komt misschien ook door mijn bouw. Ik heb gewoon echt 2 tandenstokers als benen.
2: En op vakantie dan, Bram?
1: Ook niet.
2: Ook niet?
1: Nee.
2: Maar hey. 36 graden in Tokio.
1: Doe ik niet. Nee, ik vind dat geen gezicht. Nee, ik kan dat uitleggen. Ik was toen laatst voor opnames in Spanje. Toen heb ik een...
0: Ga dan naar achter, anders zien we het niet.
1: We zijn toch radio aan het maken, of ben ik nou gek?
0: Live, er kijken ook mensen mee.
1: Nee, ja, televisie en drie man in een paardenkop, die kijkt nu live mee. In ieder geval, voor die paardenkop, die moet dan even wachten. Dan laat ik zo mijn benen zien. Want ik wou zeggen, ik was in Spanje voor opnames.
0: Ja.
1: Toen heb ik daar een zonnesteek opgelopen. Ik had toen ook een lange broek aan. Ja, toen ben ik helemaal door het gaatje gegaan. Ik had koorts, ik was misselijk, ik had hoofdpijn.
0: Jochie.
1: En toen ben ik toch langzaam overgegaan van... nou, misschien moet ik gewoon, omdat ik zo oververhit raak... toch ook wel aan de korte broek gaan geloven.
0: Dat is lekker luchtig.
1: Dus toen heb ik toch een keer een korte broek aangehad. En ik moet zeggen, met dit soort temperaturen is dat best wel lekker. Ziet het eruit? Nee. Ik ben nog steeds geen fan van de korte broek. Maar joh, ik ben al getrouwd, hè? Dus maakt mij het uit dat deze...
0: Laat nou eens even zien.
1: Tandenstokers te zien zijn.
0: Hier.
1: Op die kijklijn.
0: Kijk, ja, dan schakelen ze niet mee. Hier. Zie je? Hoppa.
1: Oh, het zijn wel echt witte tandenstokers.
0: Ja, ik weet het, Tom. Ik weet het.
1: Hey, en wat me dan toch even opvalt, als we het dan toch over je outfit hebben... dan gaan we over een paar seconden gaan we door. Maar je hebt een korte broek aan en dan denk je op een dag als deze... 35 graden of waarom is het er? Lange mouwen.
0: Het is een t-shirt met lange mouwen.
1: Lange mouwen?
0: Ik heb toch een korte broek aan?
1: Weet niet goed.
0: Nou, laten we volgende week eens een keer door jouw kledingkast gaan. Daar heb ik ook wel wat op aan te merken. De hele Bristol.
1: Nou ja, zeg.
0: Die treffen we daaraan.
1: Wat een onzin.
0: Ja.

0: Juste, Jack Style en John, Turn the Lights Off. Bij Q Music, daarvoor zat nog El Perdón van Nicky Jam en Enrique. Lekker zomers, helemaal zin om weer te barbecuen. Dat is pas 2 dagen geleden.
1: Dat jij voor het laatst hebt gebarbecued.
0: Ja,
1: ja, nou slingeren maan vanavond, joh.
0: Maar ja, 8 uur thuis, dat is dan is die 8:30 warm. Dus wordt het weer een latertje, weet je wel. Zo.
1: Ah joh, dat zit nog niet zo te sikkepitten. En dat terwijl we zulke gezellige muziek draaien. Kom op zeg.
0: Ja, Linkin Park, in the end.

0: Dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is Q Music.
1: Bruno Mars.
0: En dit is nieuw. De Q Music Alarm Systeem.

0: Afrojack bij Q Music. Never Forget You hoorde je net. Het is een paar minuutjes voor 6:30. Het nieuws komt eraan met Nathalie. Goedenavond.
1: Goedenavond. Als je hier dol op bent en een carrière in wilt...
2: Beide.
1: Dan hoor je zo waar je in Nederland moet zijn.
0: En zometeen ook de top 40 update. Die komt eraan met onder andere muziek van Somber.
3: Nee, hè. Dag, buurvrouw. Sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
3: Nou, tof jij even.
4: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
3: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestrikt.
6: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
8: En om het nog leuker te maken... deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Q-Music The Party vind je dinsdag bij de wielerronde in Steenwijk bij Theater de Meente. Woensdag bij de Feest en Buitenpost. Vrijdag bij Silent Disco Festival Tilburg. En bij Partycentrum Rendering in Vlagtwedde met Lars Boelen en Edwin Orlander. En zaterdag bij Pul Village Festival in Dalen met Tom van der Weert. Het Noodorpse Feestweekend met Edwin Orlander. En bij Noordzee Zomerkatwijk met Menno Barreveld en Lars Boelen.
12: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
13: Q-Music. Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
16: Omdat ik samen verder wil.
17: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
20: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: net een tikkie anders doet.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Sale in Bataviastad. Profiteer er nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: 1 minuut over 6:30. Goeie avond.

0: 31 graden. Laatste nieuws van Zuid-Om met het laatste nieuws.
1: Dat mag je ook doen, jongen.
2: Goedenavond. De natuurbrand bij Venray in Limburg wordt steeds groter. Inmiddels staat een vijfde van het natuurgebied in brand. Dat is ongeveer tientallen voetbalvelden. Defensie heeft meer helikopters die kant op gestuurd om te helpen blussen. Een camping met zo'n 300 gasten is geëvacueerd. Mensen in de buurt van Venray hebben een NL-alert gekregen om uit de rook te blijven. Tot zeker 11 uur vanavond rijden geen treinen tussen Nijmegen en Venray. Dan naar Brabant. In Bergen op Zoom is een man van 20 opgepakt voor terrorisme. Volgens justitie wilde hij zich aansluiten bij een Afghaanse tak van IS. De man zou contact hebben met iemand die aanstuurt op het plegen van aanslagen. En ook had hij plannen om uit te reizen. Maar hij zit nu vast. En er wordt binnenkort gestaakt in onze havens. Vakbond FNV roept alle havenmedewerkers op om vrijdag 4 september... het werk neer te leggen in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Het is een actie tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En altijd al hiervan je beroep willen maken?
3: Wij gaan beide.
2: Nou, ook in Limburg komt er een opleiding om wijnboer te worden. Het is een idee van de provincie. Je leert dan echt in een wijngaard te werken.
0: Vet. Ja, jij gaat hier helemaal van aan.
1: Ja, dit is toch interessant?
0: Ja, nou, ik zou zeggen, luister goed naar ons, Nathalie.
2: Ja, alle kneepjes van het vak. Dus ook hoe je moet snoeien, betere druiven krijgt en hoe je daar dus wijn van maakt. Nou, met die opleiding hoopt Limburg zichzelf dan meer op de kaart te zetten als wijnprovincie. En dan hoef je dus niet meer per se naar Frankrijk of Italië.
0: Maar die druiven in Frankrijk en zo, die zijn toch veel zoeter?
1: Dat lijkt me...
0: Ik heb ook zo'n vriend, die ging ook zijn eigen wijn maken. En die had dan ook druiven uit eigen tuin. Gewoon een hele zure kledder was dat. Dat was niet te hakken.
1: Gewoon met zijn voeten zitten stampen.
0: Ja, nee, maar dat was gewoon niet te hakken. Maar dat is natuurlijk ook dat gebied daar. Ja, dat is er helemaal voor bedoeld. Maar ja, dat kan dus ook binnenkort in Limburg.
2: Ja.
0: Maar zal het ook lekker zijn, vraag ik me dan af.
2: Nou ja, de één manier om erachter te komen natuurlijk.
0: Ja. Door het te doen.
1: Ja. Nou ja, mochten we hier nog eens een keer stoppen bij Q-Music... dan kan ik altijd dus nog wijnboer in Limburg worden.
0: Ja, dan ga ik lekker garnalen pellen op de Noordzee.
4: De Top 40 Update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
5: De vier belangrijkste Top 40 hits van vandaag.
4: Dit is de Top 40 Update.
1: Van maandag 3 augustus 2026. Wat ga je horen? Zometeen op 1 het huidige goud in de top 40. Op 2 de hoogste nieuwe binnenkomer van Cat's Eye. En op 3 de ex-alarmschijf van Somber. Maar eerst de top 40 debuut van de mannen van Flair. Het is hun tweede week in de lijst. En door het oog van de nacht van Flair is vanavond...

0: Body Isn't Ready. Somber in de update op nummertje 3. Het is een van de twee hits waarmee die in de top 40 te vinden is. De andere is natuurlijk Homewrecker. En deze die je net hoorde is de hoogst genoteerde op plekje 14. Top 40 update. Gaan we naar de nummer 2. Die is voor de hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst. Die is van de girlband Cat's Eye. Het is een voorproefje op de EP. Die gaat over 2 weken uitkomen. Wat is er?
1: Wat verkeerd.
2: Ja, nee, als ik me verspreek, dan moet je ook altijd... Gieren, dan moeten we er allemaal even bij stilstaan. Nou, hier, daar ging je even. Hoppakee, koekoek. En nat.
0: Het, jongen. En ik moet nog 2 weken met jou hier iedere dag. Vreselijke vent.
2: Nee, we gaan maar door.
0: Waar waren we gebleven? Cat's Eye, jongens. Het is een voorproefje op de EP. Die gaat over 2 weken uitkomen. Dat pakken ze groots aan, want die release daarvan... dat vindt plaats in verschillende bioscopen. Is dat nou niet leuk voor jou?
2: Wel heel leuk,
0: Van de Odyssey, dat ze daar even wat dingetjes van Cat's Eye laten zien. De eerste single is in ieder geval een succes. Animal van Cat's Eye, de X-Alarm schijf, hoor je in de update op...
3: Nummer 2.
0: Lul.

0: geweldig. Ik vind hem echt heel erg leuk.
1: Gezellig, hè?
0: Ja.
1: Cat's Eye by Q-Music, Animal. Top 40 update. Doe jij even het overzichtje anders, wat we gehoord hebben.
0: Nou, even kijken. Op 4 hadden we natuurlijk Flair, hè, door het oog van de nacht. Mm-hmm. Op 3 hadden we Somber met My Body Isn't Ready. En op 2 hadden we dus Cat's Eye met Animal.
1: Ja, prima lijstje tot nu toe.
0: Dan gaan we nu door naar de nummer 1.
1: We gaan naar de nummer 1. Nee. Op maandag hoor je in de top 40 update op nummer 1 altijd ook het huidige goud in de top 40. En ja, die is voor de 6e week op rij gewoon nog steeds voor Shakira. Eerst was het natuurlijk alleen een dikke WK-hit, maar WK is afgelopen. Het blijft nog steeds een hit. Het wordt kapot gestreamd, het wordt overal gedraaid. En dus nog steeds bovenaan in de top 40. Wat betekent ook vanavond in de update.

0: Tot zover.
1: Tot hier en niet verder. Morgenmiddag zijn we terug. De avondshow is binnen, dames en heren. Joost Zwinkels.
0: Ja, Joost. Hoe is het?
2: Goed, Bram. Hoe is het met jou?
0: Goed.
2: Jij draagt een pet vandaag, net als ik.
0: Ja.
2: Dat ik, ja, ik zie jou eigenlijk zelden met een petje.
0: Ja, en een korte broek. En dat draag ik ook nooit.
1: En lange mouwen.
2: Dat, ja, dat snap ik wel.
0: Maar het is een t-shirt met lange mouwen, dus dat is prima. Ja. Hoe ga jij?
1: Lekker weekendje?
2: Ik had een heel goed weekend. Ik was bij de Pride.
1: Oh, je stond op een boot, hè?
2: Met Menno en Lars. Ga ik zo meteen nog even wat meer over vertellen. Was
0: leuk.
2: Echt heel leuk. Was echt leuk weekend.
0: Was een Q-Music boot?
2: Nee, dat was een Videoland boot.
0: Oh,
2: we zijn tegenwoordig natuurlijk allemaal collega's van Mekander.
0: Ja, ja, ja.
2: Wij stonden met onze collega's tussen aanhalingstekens op de boot. Dus dat was echt leuk. Leuke dag gehad.
0: Leuk, wat leuk. Ja, en Videoland tegenwoordig ook kan je de Premier League en zo kijken. Hè? Max Verstappen en zo.
2: Ja, is dat Viaplay? Zit het er al in? Hoor?
0: Nou, volgens mij komt het eraan.
2: Och, hebben we dat ook nog aangekocht?
1: Ja, het kan niet op hier, hoor.
0: Het slokt allemaal op, hoor.
1: Ja, wat gaat er gebeuren vanavond verder?
2: Ja, nou, ik ga het zo meteen al even over de Pride nog hebben. En natuurlijk, je zou het niet verwachten, maar...
1: Kwart voor acht.
2: Knok tegen de klok.
1: Ja! Oh, en ook nog zo meteen...
0: Nou, die hoor je ook nooit.
1: We blijven erbij. Veel plezier met Joost. Tot morgen.
3: Grote ontwikkelingen... Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeurpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
12: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
14: Voor wie zijn we het van weer?
13: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
2: craving. Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: Exact 7 uur. Joost hier. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
10: Goedenavond. Er rijden de hele avond geen treinen tussen Nijmegen en Venray. Dat komt door de grote bosbrand daar. De NS verwacht tot zeker 11 uur vanavond niet te kunnen rijden op die route. In de buurt van het spoor staat de brandweer ondertussen klaar om in te grijpen als dat nodig is. Dat vertelt de veiligheidsregio bij Hart van Nederland.
11: De voertuigen die op dit moment langs de rail staan, die staan daar opgesteld om mocht het vuur het spoor over willen steken, dat we daar het vuur tegen kunnen houden met voldoende water.
10: In de buurt van Venray staat inmiddels een natuurgebied van 23 hectare in brand en het vuur is nog altijd niet onder controle. De tientallen boeren die vorige week met hun trekkers de A35 bij Almelo blokkeerden, komen daar waarschijnlijk mee weg. De politie kan ze geen boete opleggen omdat de boeren hun kentekens hadden afgeplakt. Dat mag niet, maar daar valt volgens de politie weinig meer aan te doen. De boeren protesteerden tegen de stikstofplannen van het kabinet en zorgden met hun blokkade voor een flinke file. Er komen voorlopig geen nieuwe auto's van Dacia en Ford meer uit Roemenië. Ze stoppen daar met bouwen omdat er niet meer genoeg stroom is door het lage waterpeil. In Roemenië is daarom de noodtoestand afgekondigd. De autobouwers hebben er zelf voor gekozen om even te stoppen. Over een week of twee wordt beoordeeld of ze weer verder kunnen. En de meeste Nederlanders nemen het zekere voor het onzekere en sluiten een reisverzekering af voordat ze op vakantie gaan. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. De doorlopende reisverzekering is het meest populair, want daarmee hoef je er niet meer bij elke reis over na te denken. Verder kiezen we vooral voor een dekking voor medische kosten en gaan we meestal ook voor een annuleringsverzekering. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het zuidoosten kans op regen en onweer, maar in de rest van het land blijft het droog. En het wordt weer een plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. Morgen veel zon met af en toe een bui en het wordt een graad of 30.
9: Eén vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer, 11 minuten vertraging. Zo dan, maandagavond. Welk cijfer krijgt jouw weekend? Welk cijfer geef je aan de afgelopen 48 uur? Deel het vooral even via de Q-music app.

0: feeling. Martin Garrix. The real one
1: repeated. En Ed Sheeran en Repeated. Maakt het 7:08. Joost hier op deze maandagavond. Heb je een beetje een lekker weekend gehad? Welk cijfer geef je afgelopen weekend? Alessia zegt een 6. Ik geef het een 6. Ik had een ongelofelijke kater na het feest. Dat het absoluut niet waard was. En ik heb mezelf daarna buitengesloten bij mijn huis. Nou, wel in het zonnetje gezeten gelukkig. Dat maakt dan toch weer een hoop goed. Lucas geeft het een 8. Heerlijk weer AZ zien winnen van PSV. Oké dan. Ja, ik moet zeggen, ik geef mijn weekend echt een dikke vette 10. Afgelopen zaterdag was ik namelijk bij de Pride in Amsterdam. Samen met collega's Menno Barreveld en Lars Boelen mochten wij meevaren op de boot van Videoland tijdens de Canal Parade. Wij mochten daar plaatjes draaien, afwisselend met een optreden van onder andere K3. Nou, was het ook leuk om gewoon de K3 van nu te zien optreden en afwisselend plaatjes te mogen draaien. En ik moet ook wel zeggen, ik had echt meermaals die dag kippenvel over mijn lijf gedurende die parade. Omdat het ook gewoon een heel belangrijk protest is. Om je een voorbeeld te geven, 25 jaar geleden was er pas voor het eerst een huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht in Nederland. En daar waren wij de voorlopers van. En ik moest daarbij ook best wel vaak denken aan mijn broer. Mijn broer die valt op mannen. En onlangs had ik nog een keer een gesprek met hem. En hij zei van, ja Joost, er zijn gewoon echt delen van de wereld en landen waar wij gewoon niet op vakantie gaan. Waar we ons gewoon niet veilig voelen. Er zijn delen van de stad, zegt hij, waar ik gewoon niet hand in hand durf te lopen met mijn vriend. Of hem eigenlijk in het openbaar gewoon een kus durf te geven. En dat ook gewoon in Nederland. En die vanzelfsprekendheid bijna die je ervaart als hetero. Ja, dat is gewoon voor heel veel anderen in je omgeving misschien helemaal niet zo het geval. Dus mocht je nou beelden hebben gezien van afgelopen weekend en jezelf hebben afgevraagd, moet dat nou? Ja, het is nodig. Het is echt nodig. Zolang er echt delen in de wereld zijn waarvan mensen gewoon levenslang de gevangenis in moeten of ter dood veroordeeld worden omdat ze geen hetero's zijn, dan is het nodig. Want hoe mooi is de wereld als we allemaal gewoon onszelf kunnen zijn? En dat werd afgelopen zaterdag toch nog maar eens een keer bevestigd. Dus geef dat vooral door.

allerbeste liedje van dit moment. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear bij Q. Kort over 7. Aanmeldingen voor Knok tegen de Klok gaan zometeen weer open. Ja, eerst even naar een andere track. Ik werk deze zomer 11 jaar bij Q-Music... en ik heb dit liedje denk ik echt in 17 verschillende vormen al gedraaid. Origineel natuurlijk van Tracy Chapman. 1998, sorry, 88 zelfs. Daar was ook een keer een versie van Justin Bieber. Ook goed. 2023, Luke Combs. Versies die stuk voor stuk eigenlijk allemaal een beetje op elkaar lijken. Of in ieder geval een goede cover zijn van het origineel van Tracy Chapman. Maar toen was daar in 2016, toen ik net een jaar bij Q werkte... ineens een soort dansbare poppy versie

0: Die swims back music and break up in reverse.
1: Knok.
2: Knok tegen de klok.
0: Nou, ik denk dat er weinig zo leuk is als een zakje met gratis geld. Denk aan je 13e maand vakantiegeld, 10 euro op straat vinden, een briefje van 20 die je oma nog in je hand duwt tijdens je verjaardag. Nou, heerlijk. We willen ook zo meteen iemand blij maken. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is eigenlijk heel simpel het woord klok te sturen via de Q-Music app. Ik wil daarbij wel vragen of je niet last hebt van prikangst, want het is wel een financiële injectie. Dus je moet wel zeggen, oké, prima, dat vinden we goed. Een klein prikje, maar dan wel, hè, met een beetje centen. Als je mee wilt doen, het idee is heel simpel, stuur gewoon K-L-O-K. Die vier letters moet je deze kant op sturen. Nou, dan speel je zo meteen mee, weet je, dan die klok te temmen en dan komt het helemaal goed. En ook another, and talk to you.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Yeah!
10: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks bij besteding vanaf 35 euro. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
16: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor 4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar 5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed.

0: Bijbels Bijbel.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus, final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

Kensington bij Q en Do I Ever. Nieuwe ronde knok tegen de klok zometeen. Als je nog mee wilt doen, de aanmeldingen zijn nog heel even geopend. Stuur nog het woord klok via de Q Music App. Krijg je zometeen een financiële injectie. Eerst even de psychologie achter de zomerhits voor je blootleggen. Weet je waarom Spaanstalige hits doorgaans zo goed werken in Nederland? Waarom zou dat zijn? Exact. Omdat we er helemaal niks van begrijpen. Dat klinkt misschien gek, maar is echt zo. Als je een Nederlandstalig liedje hoort of iets Engelstaligs, dan wil je daar goed naar luisteren. Want wat zeggen ze? Waar gaat het dan over? En daardoor luister je. En heb je dat misschien niet altijd door, maar is het wel wat aandachtiger. Bij Spaans is het zo dat wij er helemaal geen snars van begrijpen en daardoor eigenlijk gewoon direct een ontspannen gevoel krijgen. En dat maakt dat Spaanstalig natuurlijk supergoed werkt voor zomerhits. Dat heeft ook op het bordje gelegen van Tom en Joe. Zij dachten, nou weet je wat, wij willen gewoon graag een zomerhit scoren. En wie moeten we daar dan voor bellen? Precies, precies. Rolf Sanchez. Deuntje uitgezocht. Achtergrondkoortje ingezongen.

0: that it's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis.
2: Knok. Knok tegen de klok.
1: Eva, goedenavond.
3: Goedenavond, Joost.
1: Eva, je werkt als diëtiste. Wat is nou de beste tip die je de mensheid mee kan geven wat betreft voeding?
3: Het hangt natuurlijk van de situatie af. Maar ik zeg altijd in ieder geval, eet groenten en kies bewust.
1: Ja, eet groenten en kies bewust.
3: En nog eentje, als je wel iets ongezond eet, is de cijfer 10 waard.
1: Nog één keer.
3: Als je wel iets ongezond eet, is het de cijfer 10 waard.
1: Dus als ik een zak chips opentrek, moet ik bij mezelf even in conclave met... Oké, is dit een 10 waard? Dat is wat jij zegt. Oh.
3: Ja.
1: En anders moet ik het dan niet doen? Of?
3: Dan kan je het beter niet doen, nee. Dan eet je het op het moment dat je het wel een 5-10 waard vindt. Of je eet iets anders.
1: En Eva, wat vind jij nou een absolute 10 waard?
3: Mijn guilty pleasure is wel echt pizza.
1: Pizza, ja.
3: Totaal niet gezond, maar wel mijn lievelingseten.
1: Oh ja, en een gezonde pizza, of bestaat dat niet in de ogen van de diëtisten?
3: Nee, gewoon. Een goede slechte.
1: Een goede slechte, zo'n Big American met zo'n hele dikke rand.
3: Heerlijk, niks mis mee.
1: En zo is dat is een 10 waard volgens jou.
3: Ja.
1: Eva, we gaan eens kijken of jij een 10 weet te scoren in Knok tegen de klok. Je hoort een reeks geldbedragen oplopen. Ja, lukt het dan om jou die klok te laten temmen? Ja, dan krijg je dus het laatst volledig uitgesproken bedrag. Al waar ik hier naar rechts kijk en toch meteen een klein snikkerpapiertje zie liggen. Toen dacht ik meteen, was dat dan net die 10 waard? Maar goed, dat maakt voor je niet uit. Eva, we gaan de klok starten.
3: Ja,
1: de taak om te stoppen, oké. Ja, sorry, ik word meteen met mijn neus op de feiten gedrukt. Denk ik, ja, heb ik dan weer net zitten snikken? Is dit een 10 waard geweest? Ik weet het niet. Goed, Eva, komt ie aan. In 3, 2, 1, daar ga je.
4: 24 euro. 61 euro. 69 euro. 93 euro. 106 euro.
1: 106 euro in totaal aan de klok. Ik snap het helemaal dat je dacht, ik ga nog één keer door, maar helaas.
3: Ja, jammer. Nou, het is niet anders.
1: Eva, dankjewel voor het meedoen.
3: Dankjewel.
1: Je was een 10 op de radio.
3: Ja, dankje. Nou, dat is goed om te horen.
1: Tot later.
3: Fijne avond.
1: Vanavond om 11:15 langs de nieuwe ronde Knok tegen de klok.

0: Sting maar bij Q-Music, Nobody to Love. Als je nog vanavond eens mee wil doen met Knok tegen de Klok, dan kan hij 10:45 per Lars een nieuwe ronde. Eva speelde ze juist mee, wist helaas geen 106 euro te pakken. Maar we hebben wel onthouden dat een 10 altijd de snack waard moet zijn, wil je hem in je giecheltje stoppen. Dus onthoud dat vooral. Hey Ruben, heel hoor je zo. 20 seconds. En ja, hij is een soort Enzo Knol geworden. We moeten heel even zo naar zijn vlog, die ik zag op Instagram.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
3: Ah, oh, nee.
2: Maak er een potje van, want met de

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Müller-melk, the moo you can't resist.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
6: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
5: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
6: Dat is goed. Je wint jouw bonnetje.
5: De Drive-Thru Quiz. 's Avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q-Music app.
7: Q sounds better with you.
8: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1+1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Exact 8 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
12: Goedenavond. De natuurbrand in het noorden van Limburg lijkt alleen maar groter te worden. Dat komt vooral door de harde wind. 3 legerhelikopters helpen mee met blussen. Er zijn ook tientallen brandweerwagens bezig. Maar het vuur is dus nog niet onder controle. Boven Venray kan je daardoor last hebben van de rook. Buurtbewoners moeten daarom hun ramen en deuren gesloten houden. Op Texel is een kind vanmorgen gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeluk. Het slachtoffer werd aangereden door een bestelbusje dat achteruit reed. Dat meldt Hart van Nederland. De bestuurder is opgepakt. Die zou het kind over het hoofd hebben gezien. Hoe het nu met hem of haar gaat, is niet bekend. Het kind is na het ongeluk met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Webshop bol.com moet de website aanpassen na onderzoek van de toezichthouder. Klanten krijgen nu alleen een chatbot te zien als ze contact willen opnemen, maar daar moeten meer opties voor komen. Een bol moet het ook makkelijker maken om een melding te doen als er iets illegaals op de website wordt aangeboden. En aan de Franse kust zijn giftige kwallen gespot. Kom je daarmee in aanraking, dan ga je dat zeker voelen. Het gif is erg pijnlijk en vergelijkbaar met een elektrische schok. Je kan er jeuk en blaren van krijgen, maar in sommige gevallen ook misselijk van worden of ademhalingsproblemen door krijgen. Verschillende stranden in Frankrijk blijven daarom nu uit voorzorg dicht. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het zuidoosten kans op regen en onweer, maar in de rest van het land blijft het droog en het wordt weer een plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. Morgen veel zon met af en toe een bui en het wordt dan een graad of 30.
11: Vertraging heb je op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer, 11 minuten.
13: Joost Swinkels.
11: Armin van Buuren, Larger Than Life. Zometeen ook Ruben Hille, 20 Seconds komt eraan. Na 8 de zomerhit van het jaar. De baas aan Magnetic.

0: Ik schrik ook altijd van die. Bam! Ja, maar daar echt deze jongen. Die echt dat hij nog één keer komt. Nou, dan echt. Oh, daar zit hij natuurlijk. Hier. Nou, die laatste, dus schrik mij maar rot. Alicia Keys. Boom. She's just a girl, but she's on fire. Ja, daar zit mij recht op in de stoel. Daar zit mij recht op in de stoel. 9:08, Joost hier. Ja, ik heb sinds kort een beetje een haat-liefde verhouding met mijn Instagram en mijn socials. En überhaupt met mijn telefoon gebruikt. Ik heb tegenwoordig een app die heet ScreenZen. Ja, zo erg is het. Ik moet mezelf echt sommeren om niet meer op Instagram te zetten. Dat is een app. Ja, ik vind het wel echt een uitkomst. Je kunt jezelf dan een blok geven op het gebruik van bijvoorbeeld TikTok of Instagram. En dan kun je dus met jezelf afspreken hoe vaak per dag je erop mag. Dus ik heb nu met mezelf afgesproken. Ik mag 6 keer per dag 7 minuten op Instagram zitten. En zodra ik dan die 7 minuten passeer in 1 blokje... dan sluit die app ook automatisch af. En dat is soms echt goed, want ik zit soms op het toilet. Zit ik maar te doomscrollen, zit ik maar te TikTok. En dan kom ik niet uit die rabbit hole. En dan moet iemand mij er gewoon echt uittrekken. Dus wat dat betreft, werkt dat voor mij heel erg goed. ScreenZen heet het als je mee wilt doen. Ook nog leuk, als je dus na 3 minuten denkt, oké, ik heb het nu alweer gezien. Dan kun je dus zeggen, oké, ik ben nu er weer klaar. Maar dan krijg je een halve terug. Dus krijg je weer 3 minuten, heb je dan weer winst. Ja, maar zo moet ik mezelf een beetje temmen. Ja, het is echt niet te geloven, anders blijf ik maar gaan. Wie ook een beetje een haat-liefde-verhouding met de socials heeft, is Ruben Hille. Dat is de kerstverse winnaar van The Voice of Holland. 2026 vraagt natuurlijk ook om als artiest een merk te zijn. En ja, daar heeft hij nogal soms een beetje moeite mee. Dus hij is als een soort Enzo Knol op zijn Instagram verschenen. Na een tip van zijn familie.
1: Ik kreeg te horen van mijn vrienden en familie dat ik iets meer met mijn social media moet doen. En we hebben laatst een heel leuk optreden gehad in Royal Park. Dus ik dacht, ik neem jullie even mee. Dit is bij aankomst. Het is natuurlijk enig. Ziet er prachtig uit.
0: Ja, je denkt, ik zit hier te luisteren naar een typetje van Marijn Scholt. Dat is niet het geval. Dit is gewoon de vlog van Ruben Hille. En ik kan je vertellen, is de moeite waard.

0: Armin van Buuren en Larger Than Life bij Q. Weet je wat me echt klote lijkt? Wat me echt klote lijkt dat je gewoon keihard je best doet op je werk. En dat al je collega's beweren dat je het met AI hebt gemaakt. Ja, als je daarvan beticht wordt, dan ben je niet blij. Dan ben je gewoon niet blij. Dat gebeurt ook met de guys van Temper City. Ze hebben een eerste hit te pakken, Self-Aware. Nou, dat liedje wordt ongelooflijk veel beluisterd. In de eerste paar weken dat ze hun debuutplaat uit hadden, is het ook gelijk een wereldhit geworden. Nu is het zo dat daar heel veel over geschreven wordt dat het gemaakt zou zijn met AI. Maar echt heel veel. De onderzoeksredactie van dit programma zit hier naast mij.
1: Ja.
0: Thomas Scher.
1: Hallo.
0: Onderzoeksjournalist bij dit...
1: Zelfbenoemd.
0: Zelfbenoemd onderzoeksjournalist bij deze avondshow. Ja, er wordt echt gesuggereerd dat dit AI is.
1: Nou, het is de eerste hit van de mannen. Sterker nog, het is de eerste liedje wat ooit gemaakt is door Temper City. En daarom... Heel veel mensen snappen niet waarom het zo succesvol kan zijn in één keer. Ook mensen zeggen dat er heel veel views gekocht zijn op hun TikToks. Dat het echt gigantisch de lucht in is geschoten. Omdat ze ervoor betaald hebben. En het liedje zou inderdaad helemaal AI zijn geweest.
0: Dus nu is het zo dat niemand ook echt weet wat nu de waarheid is. Toch?
1: Nee, het is heel onduidelijk. Ze zeggen er zelf ook niks over. Ze ontkennen het ook niet. Waarheid is wel, deze gasten bestaan. Het bandje bestaat. Ze kunnen het liedje live spelen. Maar of het helemaal zuivere koffie is, dat weet niemand.
0: Ja, alle gekheid op een stokje. Maar wel gewoon plek 31 in de Nederlandse top 40. Ja, kijk, ik heb al die andere AI-rommel gehoord. Daarvan hoor je wel echt duidelijk dat het AI is.

0: Hi, I'm Eva Simons and this is Love by Q. We spelen zometeen een gloednieuwe editie van Hoger Lager. Het idee daarvan is heel simpel. Is het volgende ding in de reeks hoger of lager dan die daarvoor? Klinkt misschien een klein beetje ingewikkeld. Vandaag spelen we met de verkoopcijfers van de auto's. En denk je, ah, stoffig, stoffig. Nou, neem bijvoorbeeld de Audi A3. En dan gaan we daarna naar de BMW 1-serie. Dan is de vraag, zijn er meer of minder auto's verkocht van de BMW 1-serie dan de auto daarvoor? Nou, snap je er nog? Zo simpel is het. Als je mee wilt doen, dan hoef je weinig voor te doen als dan gewoon hoger, lager te sturen via de Q-Music app. Zo simpel is het. Als je denkt, nou, daar ben ik eigenlijk best wel goed in en ik kan de 10 halen, dan mag je je nu melden via de Q-Music app. Sorry papi, hoor je zo? Topic.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
1: Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Joost Winkels.
8: Hallo. Nieuwe ronde hoger lagen. Zometeen ook Alex Warren komt eraan naar Topic.

0: Lisbeth, wat voor auto heb jij?
1: Een Volkswagen Golf.
0: Een Volkswagen Golf. Krijgen we niet aan bod in dit spelletje hoger lager. Maar het idee is wel heel simpel, Lisbeth. We hebben een startpunt en daarop volgt een andere auto. En het is heel simpel, de vraag aan jou. Zijn er meer of minder modellen van die auto verkocht door de jaren heen?
1: Oké.
0: Lisbeth, let wel, als je een fout antwoord geeft, lig je direct uit het spel. Gaan we gewoon naar de volgende, want er zit al iemand in jouw nek te hijgen. We gaan zo door richting de 10. Maar Lisbeth, jij bent aan zet. We beginnen bij de Fiat Panda. De grote vraag is, zijn er van de Audi A4 meer of minder verkocht dan de Fiat Panda?
1: Meer.
0: Meer, zeg jij. Dat is niet het goede antwoord. Ga meteen naar Dustin. Dustin, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: We zijn bij de Audi A4, dan gaan we naar de Honda Civic. Zijn er daar meer of minder van verkocht?
2: Minder.
0: Minder, zeg jij, is niet het goede antwoord. Gaan we meteen naar Brigitte. Brigitte, goedenavond. Even kijken, Brigitte, goedenavond. Oh, Manuel gaan we naartoe. Manuel, goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
0: Hey, Manuel. Nou, jij bent aan de beurt. Yes. We waren bij de Honda Civic, dan gaan we naar de Volkswagen Passat. Zijn er daar meer of minder van verkocht dan de Honda Civic?
3: Meer.
0: Meer, zeg jij? Dat is het goede antwoord. Gaan we door naar de Fiat 500. Zijn er meer of minder verkocht van de Fiat 500 dan van de Volkswagen Passat?
3: Meer.
0: Meer, zeg jij? Dat is niet het goede antwoord. Helaas. Dan gaan wij doorspelen met Brigitte. Brigitte, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Hey, we zijn bij de Fiat 500. Dan gaan we naar de Volkswagen Kever. Zijn er daar meer of minder van verkocht dan de Fiat 500? Volkswagen Kevertje, een Beeteltje.
4: Minder.
0: Minder, zeg jij?
4: Ja.
0: Dat is niet het goede antwoord. We hebben nog niet een hele succesvolle editie tot dusver. Mocht je de volgende rij willen zijn, we moeten richting de 10. Kom.

0: Alex Warren bij Cure, Fever Dream. Het spelletje hooggelagen is moeilijker dan gedacht. We zijn op zoek naar automodellen. De grote vraag is het volgende automodel meer of minder verkocht dan degene daarvoor? Laura, goedenavond.
1: Hallo.
0: We zijn gebleven bij de Volkswagen Kever. We gaan naar Tesla Model 3, de nummer 7 in de rij. De grote vraag is, zijn er meer of minder verkocht van de Tesla Model 3 dan de Kever?
1: Ik denk meer.
0: Meer, zeg jij? Het is toch moeilijker dan gedacht. We gaan naar Dustin. Dustin, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Is niet het goede antwoord wat zojuist werd gegeven door Laura. We zijn bij de Tesla Model 3, dan de Peugeot 205. Zijn er daar meer of minder van verkocht dan de Tesla Model 3?
2: Ik gok meer.
0: Meer, zeg jij? Nou, een goed antwoord. Dat is ook wel eens lekker.
2: Nou.
0: We zijn bij de nummer 9. We moeten richting de 10, Dustin. Misschien dat jij het wel gaat worden. Let wel, er zit ook iemand in jouw nek te hijgen. Dus let goed op. De Peugeot 205, dan gaan we naar nummer 9, de Toyota Prius. Zijn er daar meer of minder van verkocht dan de Toyota? Of sorry, dan de Peugeot 205?
2: Minder.
0: Minder, zeg jij?
2: Ja.
0: Dat is goed. 300.000 minder. Dustin, we zijn bij nummer 10. Let wel, als je deze goed hebt, dan ga je er vandoor met het Q-Music prijzenpakket. Let wel, als je hem fout hebt, dan geeft iemand anders de beurt en die mag dan het goede antwoord geven. Dustin,
2: nou, kom maar op.
0: De Toyota Prius is nummer 9. We moeten naar de Citroën 2CV, ofwel de lelijke eend. Zijn er daar meer of minder van verkocht dan de Toyota Prius?
2: Ik gok meer.
0: Meer, zeg jij? We hebben een winnaar. De grote vraag is dat degene die jouw nek zit te hijgen? Nick, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Of is het gewoon Dustin die het goede antwoord heeft gegeven? Dustin.
2: Ja.
0: Je hebt het hartstikke goed.
2: Hey.
0: Applaus, applaus, applaus. Ja, het is een heel suf eenmansapplaus hier.
2: Ja, hey, maar...
0: Maar ja, vertel.
2: Ja, nee, er zit wel iemand anders hier te klappen.
0: Nou, dat ben ik... daar ben ik heel blij mee. Dus gefeliciteerd, Kimius prijspakket. Komt jouw kant op?
2: Nou, super, dankjewel. Blij mee.
0: En heb je zelf ook een Citroën 2CV toevallig, een lelijk eentje?
2: Nee, een Peugeot 208.
0: Ach, die zat er net niet tussen, net in de 205. Oké, gefeliciteerd Dustin, tot later, jongen.
2: Ja, dankjewel, tot later. Fijne uitzending.
0: Automodellen is toch een moeilijk onderdeel. Dit is Marshmallow bij Q. Pas

0: Offenbach bij Q-Music en Miles Away. Zometeen moet ik je even kennis laten maken met het alter ego wat hier wel eens rondloopt in de studio. Meneer Fronsje. Meneer Fronsje, ja, ik heb hem net gesproken. Het is een lieve man. Het is af en toe ook een Norse man met een boze inborst, maar een klein hartje. Meneer Fronsje is ergens boos over en hij wil dat zometeen heel graag met je delen. Maar daarbij ook de vraag, ja, is meneer Fronsje nou terecht boos of niet? Het heeft iets te maken met de moeder van meneer Fronsje en het telefonisch contact wat hij met haar onderhoudt. Ja, hij moet even de frustratie zometeen kwijt. Zo meer. En ook Sarah Larsson komt eraan. Een Midnight Sun.
1: Nu bij BelSimple. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij BelSimple.
2: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
2: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
12: Fans van voordeel.
13: Aldi. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
12: Hands van voordeel.
11: Aldi.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
15: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
14: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Exact 9 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
16: Goedenavond. De brand bij het natuurgebied in Venray is nog lang niet geblust. De brandweer is daar waarschijnlijk nog tot diep in de nacht bezig om het vuur uit te krijgen. Het blussen gaat lastig omdat de naalden van de dennenbomen daar razendsnel in brand vliegen. En er staat ook een harde wind. Defensie heeft 3 blushelikopters ingezet en verder zijn er 10 brandweerwagens aanwezig. Een agent uit Roermond stond vandaag voor de rechter omdat hij een vrouw zou hebben verkracht na een strandfeest. Er was ruim 2 cel geëist, maar de man is vrijgesproken. Hij zegt dat de 2 inderdaad seks hebben gehad, maar dat er geen sprake was van dwang. En daar ziet de rechter ook geen bewijs voor. Woede dan in Griekenland, want terwijl brandweermensen ook daar alles doen om de natuurbranden tegen te gaan, hebben criminelen hun auto's leeggeroofd. Met sommige hulpverleners werden zelfs de wielen meegenomen. En dat ontdekten ze pas toen ze weer thuis kwamen. De vakbond vindt het onacceptabel en vraagt zich af wie de schade gaat vergoeden. En in België werd er dit weekend gereefd tussen de radijs en de komkommers. Want de koelcel van een supermarkt was daar omgebouwd tot nachtclub. Dat kon omdat de winkel grondig wordt verbouwd. En daardoor was er dus genoeg ruimte voor een bijzonder feestje, vertellen de bezoekers bij VTM.
17: Zeker omdat er nog heel veel groenten en fruit en andere dingen liggen in de rekken, is het een heel speciale ervaring.
18: Moeten jullie nog inkopen doen voor de volgende dagen?
19: Ja, eigenlijk wel. Dus wie weet kan hier en daar iets meenemen.
16: 10 jongeren kwamen op het feest af en volgens sommigen was het zelfs de beste rave-locatie ooit. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het zuidoosten kans op regen en onweer, maar in de rest van het land blijft het droog en het wordt weer een plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. Morgen veel zon met af en toe een bui en dan wordt het een graad of 30.
0: Flitsmeister met geen vertraging en geen controles. Ja, zometeen is hij hier, mijn boze alter ego, meneer Fronsje. Hij moet weer even wat kwijt. Een kleine

Olivia Rodrigo bij Q Music en Stupid Song. Het is de hoogste tijd om je weer even voor te stellen aan mijn boze alter ego. Ja, mijn boze alter ego, als ik weer een klein beetje aan het zeuren ben, dan noemen mijn vrienden me altijd meneer Fronsje. Dus ik kruip even in de huid van meneer Fronsje en ik wil graag van jou weten, ja, is meneer Fronsje hier nou terecht boos of niet? Ik was afgelopen week met mijn moeder aan het bellen, mijn lieve moedertje Carolien. En wat er al vaak gebeurt in basis van dat contact, is dat zij dan zegt dat ze bereikbaar is, thuis is, aanwezig is bij de buurt van haar telefoon. En dat ik haar dan bel en dat ze dan dus niet opneemt. Nou, dan ben ik al lichtelijk geïrriteerd, want dan denk ik, je zei dat ik kon bellen. Nou, dan belt ze eigenlijk na een half uur terug. Dan ben ik inmiddels allemaal andere dingen aan het doen. En dat is eigenlijk gepikeerd dat ik dan geen tijd heb om met haar te bellen. Nou, dat is een beetje de basis soms van ons contact. Dat is niet eens de grootste frustratie. Mijn frustratie zit er meer in dat als ik dan mijn moeder te pakken heb, dat ze dan het volgende doet. Dan neemt zij de telefoon op. Dan hoor ik dat die op luidspreker staat. Nou, dan heb ik het eigenlijk al gehad, want die luidsprekerfunctie die ken ik van haar. Want dit is wat er dan gebeurt. Luister goed, ik bel met mijn moeder en dan doet zij dus dit. Dus zij gooit die telefoon zo, hop, in de hoek, zo. En dan gaat ze dus ondertussen allemaal andere dingen zitten doen. Ze gaat allemaal andere dingen zitten doen. Dus ja, je snapt al, je verstaat er natuurlijk geen zak van. Zij gaat allemaal andere dingen zitten doen. Dus zij gooit die telefoon in de hoek. En dan gaat ze in de keuken zitten rommelen, potten, pannen, dingen. En dan zeg ik, mam, je moet even die telefoon bij je oor pakken, want ik versta niet. Ja, wacht even, ik pak even iets. Dan denk ik, dus ik ben gewoon, denk ik, I kid you not, een minuut of 10 bezig, eer dat gesprek een beetje op gang is. Maar dan is zij echt, en ik maak geen grap, die telefoon in de hoek, daar. Ja, wacht even, ja, ik moet even iets van boven pakken. Ja, dat is toch geen manier van communiceren. Dat is toch echt geen manier van communiceren. Dus ik heb dan toch weer meneer Fronsje die in mij naar boven komt. En die wilde toch wel eens even weten. Ja, mensen die, als je ze belt, 100 andere dingen aan het doen zijn. Ja, dat is gewoon irritant. Maar dan is wel de vraag, ja, is meneer Fronsje nou terecht boos of onterecht? Het leuke is, je kunt nu stemmen in de Q-music. Klik gewoon heel simpel op terecht of onterecht.

0: Bruno Mars bij Q-Music en Risk It All, 9:15. Ja, zojuist was hij hier weer. Meneer Fronsje, met zijn boze alter ego. Het is mijn alter ego die mijn vrienden mij hebben gegeven. Omdat ik af en toe een klein beetje een boze inborst heb. Ik had het zojuist over het telefoongebruik met mijn moeder. Wat ze altijd doet als ik haar bel, dan gooit ze de telefoon op luidspreker. Gooit ze die in de hoek. En dan gaat ze eigenlijk allemaal andere dingen zitten doen. En dan kan ik nooit meer haar verstaan. En dat ergert mij mateloos. Je wist een goede avond met Joost.
1: Hoi.
0: Hoi. Hallo.
1: Hoi.
0: Romek, jij deelt deze ergernis?
1: Ja, nogal.
0: Ja, vertel. Brandlos.
1: Die dan van alles gaat zitten doen terwijl ik dan aan het bellen ben en onderweg ben. En dan gaat ze de hond eten geven, koken, boek lezen, was afhalen. Ja, dan versta je geen reden meer van wat ze zegt.
0: Nee, dus dit is jouw vriendin die dat doet. Ja, hoe vertaalt zich dat dan door in jullie relatie? Komt dat thuis tot een soort knetterend vuurwerk? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, soms wel, want dan hang ik gewoon op. En dan denk ik, ja, dan ga ik wel gewoon muziek luisteren. En dan spreekt het elkaar thuis wel. En ja, dat vindt ze dan ook niet altijd even grappig.
0: Nee. Maar jij zegt, ja, wel even volle aandacht voor Romek die aan de telefoon is en leuke dingen vertelt over zijn dag. In plaats van het zij dan 100 andere dingen aan het doen. Ja, ik word er ook helemaal niet woest voor.
1: Nee, precies.
0: Kwaad.
1: Ik snap het helemaal.
0: Echt kei kwaad.
1: Ja, dat kan ik best kwaad om worden. Ja, zeker als je het al 100 keer gezegd hebt.
0: Ja. Romek, nou, de Q-Music App heeft gesproken. En kreeg toevallig ook heel veel berichten via de Q-Music App van lieve Q-luisteraars. Onder andere Carlijn, Hamid, Rogier. Zij zeggen allemaal, ja, doe dan AirPods cadeau.
1: Ja, ze heeft de oortjes, maar die duwt ze nooit in.
0: Nou, Romek, exact mag je 3 keer raden wat wij mijn moeder cadeau hebben gedaan voor kerst afgelopen keer.
1: Ja, ik denk oordopjes.
0: Exact. Denk je dat ze die ooit gebruikt? Nee. Het is fijn om te merken dat de Q-Music App met ons is. We hebben de poll even gestart. Die wordt nu gestopt. 76% Romek is het gewoon hartstikke met ons eens.
1: Kijk, zijn we niet de enige.
0: Dus mensen die, als je ze belt, 100 andere dingen aan het doen zijn, is gewoon irritant. Irritatie.
1: Ja, verschrikkelijk.
0: Romek, sterk de volgende keer als je belt, hè?
1: Oké, dankjewel. Jij ook.
0: Hoi, Sophia Les Baxter.

0: Taylor Swift bij Q, The Fate of Ophelia. Maandagavond, ik ga zo meteen spelen toonaangevend. Je krijgt 5 tonen voor je kiezen en aan jou de vraag... wat is nou de titel en wat is nou de artiest? Let wel, het gaat hier om eerste tonen van een liedje. Neem bijvoorbeeld deze. Eerste 2 zijn dit dan, in feite natuurlijk. Als je weet wat dit is, dan mag je het laten weten via de Q-Music App. Misschien heb je hem afgelopen weekend nog wel gehoord in de club. Is het te doen of is het te moeilijk?
1: Ja, het is toch wel te doen.
0: Ja?
1: Ja, ah joh, tuurlijk is het wel te doen.
0: Komt hij al binnen?
1: Een beetje vertrouwen hebben in de mensen.
0: Nee, zeker, maar ik wil, bedoel... Ah, oké, okay, ik zie hem al wel binnenkomen in de Q-Music App. Als je weet wat het is, kom maar door via de Q-App.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Bijbel.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja, goed.
7: Dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
13: Kampioenen!
11: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met

0: De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Joost Winkels.
2: Hallo. Q-music. Toonaangevend zometeen ook Harry Styles komt eraan, American Girls, naar Carol G.
3: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Hey Brittany, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat brengt de maandag jou tot dusver?
1: Huilende kinderen en daarna een rustige afspraak bij de wenkbrauwstylisten.
0: Sorry, nog één keer. Kun je de telefoon iets beter in je oor houden? Dus je zei huilende kinderen. Waarom waren ze aan het huilen?
1: Ja, gewoon kreeg hun zin niet. Hè. Zo gaat het met de peuter.
0: Ach ja, zo gaat het. Oké. Hey, heb je wel de zin uiteindelijk gegeven aan de peuter? Of dacht je van, nou, bekijk het maar vandaag even niet. Vandaag is mama even de baas.
1: Vandaag even niet hoor, vandaag niet.
0: Heel goed, heel goed. En een rustige afspraak bij de, wat zijn dat, de schoonheidsspecialisten? De wenkbrauw, mevrouw.
1: Ja.
0: Hoe heet dat ook alweer? Wat je dan kunt doen met je wenkbrauw? Heeft het dan zo'n...
1: Ja, hybrid brows. Dus dan gaat er een beetje verf op en dan waksen ze het weer even mooi in vorm.
0: En dat ziet er altijd de eerste dagen van de week als heftig uit, toch?
1: Ja, nou, ik heb nu expres gezegd dat ik dat echt absoluut niet wil. Maar normaal gesproken wel, ja.
0: Exact. Nou, gelukkig is de radio, we kunnen het niet zien, dus we geloven jou natuurlijk.
1: Gelukkig niet.
0: Brittany, we hebben 5 tonen voor je. En dit was de kwalificatietoon. Maar je wist meteen dat het ging om...
1: Ik ga hard.
0: Van?
1: Dat weet ik niet.

0: bij Party Squad. Oké, die zien we door de vingers. Vijf tonen. Titel en artiest. Ja, dit wordt wat, Brittany. Vingers bij de knoppen. Ja. Komt-ie aan. De eerste. Wat is dit?
1: Daar ga ik al.
0: Ah, kom op. Dit weet je wel. Jawel, jawel, jawel.
1: Kun je
0: wat
1: nog één keer horen? Nee, je hebt toch de verkeerde uitgekozen, denk ik.
0: Als beloofd.
1: Ja.
0: Het grap is, als ik het dan laat horen, dan ken je het waarschijnlijk wel. Hey,
1: ja, als altijd met dat soort nummers.
0: Ja, dat is vaak. Hè. Nou, hopelijk is dit meer succes. Ik vrees ervoor, maar goed. Wat is dit?
1: Doe
0: make-up
1: ervan.
0: Dua Lipa,
1: man.
0: Ja, Dua Lipa is goed.
1: Ja, ik moet te lang nadenken daarvoor, denk ik. Phone, nee, ik weet het niet.
0: Nou, Dua Lipa keuren we goed. New Rules was het. De volgende weet jij, wat is dit?
1: Timber.
0: Van?
1: Van Pitbull.
0: Ja, Mr. 3 of 5. Ja, was allemaal goed. Kesha was natuurlijk er ook nog bij.
1: Ja.
0: Dit gaat hartstikke goed. 3 punten gescoord. De vraag aan jou, wat is dit?
1: Abba met...
0: Het woord is gevallen Mama Mia, Mama in dit Mia. Gesprek. Precies, Mama Mia. Hartstikke goed. Mama Mia. Brittany, je gaat gewoon als een trein. 5 punten. De vraag is, wat wordt de volgende?
1: Ik heb... Mag ik hem nog één keer horen?
0: Ja hoor, zeker. Komt-ie.
1: Ik heb geen idee.
0: Jawel, je weet het wel. Je weet het wel. Come on! Come on, Brittany! Come on!
1: Het is Nederlands.
0: Het is Nederlandstalig met een Frans tintje. En dan zeggen wij, dit is...
1: Dit zijn... Dit zijn mijn laatste woorden.
0: Nee.
1: Van...
0: Ja, nee, ja, dat is niet de titel. Oh. Maar je van je wel, je ging goed.
1: Oh, een Fleming of zo.
0: Klaus.
1: Nee, helaas.
0: Helaas. La da da da da da. La da da da da.
1: Ja. Klaus of zo heet hij.
0: Ja, hoe heet die jongen? Hij heeft meegedaan aan het Songfestival, maar het verder niet uit. Brittany, je gelooft het of niet? Maar de vijfjescultuur hanteren wij. 5 punten gescoord.
1: Yay.
0: En ja, bij de vijfjescultuur hoort natuurlijk ook gewoon het Q-Music prijzenpakket. Brittany, het komt allemaal jouw kant op.
1: Yay, nou leuk. Dankjewel.
0: Je hebt het goed gedaan hoor, liever. Tot later.
1: Dankjewel, doei doei.
0: Alarmschijf van deze week. Ellen Langley ga je horen. Choose in Texas. Na nou, ook even Max Car Keys.

0: Teddy Swims and Mr. Know-It-All McHugh. Ik zal nog even een kleine persoonlijke anekdote uit de doek doen vandaag. Ik moest door het stof. Ik moest door het stof. Zo gek als ik nu gezegd dat het mijn beste vriend is. Dat rijmt niet helemaal met het verhaal wat ik vandaag ga vertellen. Maar een van mijn beste vrienden, die ik eigenlijk al het langst ken. Sinds de middelbare school zijn we al vrienden, Jorn. Die was jarig. En die was niet vandaag jarig. Die was ook niet gisteren jarig. Die was vorige week dinsdag jarig. En ik zat vannacht, gisteravond zat ik in bed. Dacht ik ga eens even bij de gezondheid app. Eens even kijken hoeveel stap ik na afgelopen weekend heb gezet. En toen zag ik een piek bij vorige week dinsdag. En toen dacht ik, wat heb ik eigenlijk vorige week dinsdag gedaan? Nou, dus ik ging mijn agenda kijken. En ik zie daar echt met koeienletters staan. Jorn jarig. Nu echt. Vorig jaar had ik hem namelijk 2 dagen te vroeg gefeliciteerd. Ja, nogmaals, mijn beste vriend. Dus dit jaar had ik een alarm in mijn agenda gezet. Feliciteer die jongen nu. Echt. Doe het nu goed. En ik ben gewoon die verjaardag compleet vergeten. En toen dacht ik, vannacht kreeg ik ineens paniek. Dacht ik echt, ja, ik moet hem echt morgenochtend bellen. En zeggen, dit is helemaal de kut voor mekaar show. Ik zeg, het spijt me. Dus ik bel hem op. En ik zeg, ja, maat. Ik zeg, ja, sorry, ik ben gewoon helemaal jouw verjaardag vergeten. Het is... zo dom. Het ergste zo, hij is 30 geworden. Weet je, ook nog zo'n jaar waarvan je denkt, oké, het is leuk als je dan even goed erop zit. Het goede nieuws was dat hij mij vergaf. Hij zei, het leuke is, je bent niet de enige. Ken je Robert en Kevin nog? Ik zeg, ja, natuurlijk, dat zijn de jongens met wie we altijd op wintersport gaan. Ook zij waren het vergeten. Dus ja, het gaat echt 3 van zijn allerbeste maten die ze gewoon zijn verjaardag waren vergeten. Het goede nieuws was wel. Hij had de radio nog op cue staan. Want ik belde hem vanochtend en hoorde ik exact op dat moment in een kitchen dat de alarmschijf voorbij komen. Toen zei hij, hey, dat is een leuk liedje. Wat is dat? Toen zei ik, nou, dat kan ik jou wel vertellen. Gefeliciteerd. Als cadeautje. De alarmschijf van deze week. Choose in Texas. Ella Langley.
1: De Q Music. Alarm.

0: Ella Langley back your music. En Chosen Texas. Ik heb een fout gemaakt in het spoorboekje.
1: Oh, kan gebeuren toch?
0: Ik zei vanavond de hele avond, nou, 11:15 bij Lars. Nieuwe ronde knok tegen de klok. Wie is daar?
1: Hey.
0: Joey van der Velde.
1: Dat ben ik. Ja, klopt.
0: Ik vind het zo grappig, want ik ben de hele zaterdag met Lars geweest. Ik zei nog tegen hem, tot maandag. Nou, denk je dat hij echt zegt...
1: Heeft hij zijn vakantie, want hij is op vakantie volgens mij. Ja. Heeft hij dat een beetje onder de pet proberen te houden? Ik ben niet op vakantie, jongens. Ik ben niet op vakantie.
0: Nee, ja, ik weet niet. Ja, ik kijk jou aan, Romy van de redactie. Maar hij is op vakantie, toch?
1: Toch op vakantie?
0: Ibiza. Ibiza, met Matty Valk.
2: Met Matty Valk, ja hoor.
1: Maar willen die gasten dat dit... Gaan we dit nu op zender zeggen?
0: Ah, is het om... Is het,
1: of is het geheim? Ja, ik weet het niet.
2: Nou, weet niet. Nu niet meer, hè?
1: Nu niet meer.
0: Nee, maar de boys gaan toch ieder jaar naar Ibiza? Dat is toch
2: absoluut, elk jaar. Ja? Oh. Volgens mij vertellen ze daar wel gewoon over ook, hoor.
1: Ik oh, oké. Okay, maar het is niet waar ik bedoel...
2: Nee. Ja?
0: Ja. Nee, ja. Ja, grappig. Ja, ik weet niet, of vertel, ja, is dat een geheim?
2: Nee, het is geen geheim.
1: Het is geen geheim, maar ik bedoel, iemands vrije tijd. Ik bedoel, wij nu op zender zeggen, wat zijn hun vrije tijd doen? Ja, ik weet niet of dat dan...
2: Beetje roddelen mag toch wel?
0: Oh, jawel. Ja. Toch wel leuk met een collega op vakantie.
1: Ja.
0: Wanneer gaan wij?
1: Nou, ik wil net zeggen, zou je... Nee, je gaat nu dat liedje instarten.
0: Oh, nee.
1: Zou jij ons op vakantie zien gaan met twee? Ik denk dat wij... Nou, zeg jij maar.
0: Waar zouden wij heen gaan, is dan de vraag.
1: Ja, waar... Ja, nou, ik denk dat wij een avontuurlijke vakantie doen.
0: Ja.
1: Op een boot. En dat we uiteindelijk, zeg maar, de grachten van Amsterdam niet eens uitkomen. Ik denk dat,
0: omdat we niet de weg weten? Of
1: lijken we nog vast te zitten en zo. Ja. Is het toch wel gezellig.
0: Dat anker over de
1: boot.
0: Gaan we pizzatje eten, blijven we daar zitten houden.
1: Ja, ik denk dat het wordt.
0: Goed, zometeen de avond, jongens. Joey van der Velde.
1: Ik ga...
0: Ja. En New Orleans komt eraan. Hey, maar Joey! Oh, hij is al weg. Nou, New Orleans, hoor je zo.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten... voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op Toyota.nl.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen?
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Eén minuut over 10, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Rebecca Looijen.
2: Goedenavond. Het lijkt erop dat de brandweer grip krijgt op de natuurbrand in Limburg. Er staat zeker 21 hectare in brand daar. Maar dat gebied lijkt zich nu niet meer verder uit te breiden. Dat komt omdat de wind is gaan liggen. Toch is de brand nog niet onder controle, want het vuur kan weer oplaaien. De brandweer verwacht nog tot diep in de nacht bezig te zijn. Boeren in Zeeland zijn op de vingers getikt. Vanwege de lange droogte mogen ze sinds kort geen water meer oppompen. Maar lang niet alle boeren houden zich daaraan. Dat meldt Omroep Zeeland. Het waterschap heeft een stevig gesprek met ze gevoerd. Het is niet bekend of er ook boetes zijn uitgedeeld. Een Britse man moet ruim 2 jaar de cel in omdat hij het lichaam van zijn overleden moeder verstopt had. Hij bewaarde het in de vriezer, maar werd een paar jaar later alsnog betrapt. De man hoopte zo te kunnen blijven profiteren van de uitkeringen die zijn moeder kreeg. En ook zei hij dat hij geen afscheid van haar kon nemen. En de meeste Nederlanders nemen het zekere voor het onzekere en sluiten een reisverzekering af voordat ze op vakantie gaan. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. De doorlopende reisverzekering is het meest populair, want daarmee hoef je er niet meer bij elke reis over na te denken. En verder kiezen we vooral voor een dekking voor medische kosten en gaan we meestal ook voor een annuleringsverzekering. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is overwegend droog, maar het wordt wel een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. Morgen veel zon met af en toe een bui en dan wordt het een graad of 30.
1: En dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Wel nog flitsers op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem. De hoogte van Heemskerk, daar staan ze bij 56,7. En de A28, Hogeveen-Assen, de hoogte van Bijlen. Daar staan ze bij 160,3.
3: Q-Music. Joey van der Velden.
1: Mocht Stella Lefty nou hier in Nederland zijn, dan is er één ding dat ze sowieso wil doen. Vertel

0: en Multicolor. Zometeen die muziek van Hugel. Move into the sun. De grote nieuwe ster aan het firmament is natuurlijk Stella Lefty. Die is begonnen met liedjes maken hier in Nederland. Ze woonde tijdens haar studie in Amsterdam. Nou, dat is natuurlijk helemaal de max is dat. Amsterdam, hoofdstad. Heeft natuurlijk alles. Theater, film, kroeg, feest, cultuur. En toch pakte ze regelmatig de trein. Dan ging ze naar Den Haag. Stella, kom er maar in.
1: I've been to The Hague to go cuddle some cows when I was abroad.
2: That's so random.
1: Yeah, I went cow cuddling.
2: You do random.
1: It was life changing. I'll show you the photos. It was epic.
0: Dit was trouwens in de Stefanse pianobar. Maar ze ging dus koeien knuffelen in Den Haag. En ik snap dat wel. Ja, ik heb ooit een geliefde gehad met een boerderij. Lag ik ook de hele dag een beetje tussen de hooibalen met de koeien te spelen en te klieren en te ravotten en te doen en zo. Hopen voor de koeien dat ze ook een liedje heeft gezongen.

0: Zometeen ga ik een spelletje spelen met alle bijrijders van Nederland. Het heet Kenteken Bingo. Dat zometeen. En ja, wat doe je als je superster bent en je wilt toch gewoon een shockie maken door Londen? Je wilt gewoon even lekker shocken door Londen of een andere grote stad. Wat doe je dan als je geen beveiliger mee wilt nemen? Hè? Begrijp me goed. Je kan moeilijk gaan doen. Je kan zonnebrillen opzetten, plaksnorren, grote jassen aantrekken. Ed Sheeran, die heeft een andere oplossing. En soms is het echt veel makkelijker dan je denkt.
1: Yeah, I always carry a ski mask with me. Do you actually?
2: Ed, that's really scary.
1: How else do you think I'm going to get around?
2: Away.
1: I'm not robbing people. I'm going to go and get a sandwich. Like, it's Let me live. Since I can wear a ski mask, I can get back on the tubes and trains.
0: Ja, even voor duidelijkheid. Hij draagt dus een ski muts. Dat is zo'n muts waar je alleen je ogen ziet. Nou, zag ik dat het vandaag 31 graden was in Londen. Dus ik gok dat er geen ski muts gedragen is vandaag. Maar gewoon plaksnorren en zonnebrillen. Ik wil ook meteen geloven bij zo'n verhaal dat de grootste fans van Ed nu permanent aan het uitkijken zijn of ze iemand met een ski muts zien. Dat kan toch niet anders? Azizan.

0: spelletje dat ik ga spelen met alle bijrijders van Nederland. Dus even voor de duidelijkheid, voor iedereen die geen handen aan het stuur heeft. Grote kans dat je onderweg bent op dit tijdstip, 10:45. Ja, dan kom je, wat kan het allemaal zijn, sportschool. Of misschien heb je iemand weggebracht naar Schiphol. Of kom je van Schiphol, kom je net terug van vakantie. Het leuke is, je mag ook meedoen als je niet onderweg bent. Want misschien ben je wel de hond aan het uitlaten. En sport je wel het juiste kenteken gewoon in de straat of op een parkeerveldje. Of daar ben je nog iets aan het snacken en ergens bij de grote... Nou, goed. Het mag zometeen ook van alles zijn, als er maar een kenteken op zit. Dus scooter, brommer, tractor, boten tellen ook mee vandaag. En het werkt eigenlijk heel simpel. Ik ga je nu 2 cijfers geven. Als je die weet te spotten in een kenteken, dan zou ik zeggen, maak even een foto en gooi die dan in de Q-Music app. Dan word je wellicht teruggebeld en val je ruimschoots in de prijzen vanavond. Oké, 2 cijfers. De 2 cijfers waar het vanavond om draait. In kenteken bingo is... De 2 en de 7. Nou, dames en heren, de 2 en de 7. We zijn op zoek... We zijn op zoek naar een 2 en de 7. Oh, wacht. Oh, zo. We zijn op zoek naar een 2 en de 7 in een kenteken. 2 en de 7. Nou, dat is wel duidelijk. Sport je die, maak even een foto en stuur het deze kant op. En doe alles veilig.
1: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1+1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1+1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker.
8: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
9: Streekt. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1+1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Ik zit een beetje op mijn eerlijke maandag, zit ik. We spelen kenteken bingo. We zoeken kentekens waar een 2 en een 7 in zit. Het loopt niet echt storm. Dus als je in de prijzen wilt vallen, als je altijd al dat Q-Music prijspakket wil hebben, dan zou ik zeggen, maak een foto. En stuur even een berichtje.
13: Joey van der Velden.
0: Is eerlijk vandaag. Oh, en Mark Ronson komt ook.

0: Johnson en Miley Cyrus met Q Music en Nothing Breaks Like a Heart. Zometeen somber. En Homewrecker.
1: De kenteken bingo.
0: Zeker weten, we spelen kenteken bingo. Een van mijn favoriete spelletjes. Speel ik altijd met alle bijrijders van Nederland. Spelletje dat je kan spelen als je onderweg bent. Maar ook gewoon als je thuis bent. Of misschien ben je de hond wel aan het uitlaten. En spot je het gezochte kenteken bij jou in de straat. Dat mag ook gewoon. Spel is eenvoudig. We zijn op zoek naar een kenteken. Weet je het spotten? Maak een foto en gooi hem in de Q Music app. En dat kenteken moet twee cijfers bevatten. Een 2 en een 7. Ik zeg goedenavond tegen Samira.
2: En, hallo,
0: Samira en de hele auto.
2: Ja.
0: Waar kom je vandaan? Wat heb je gedaan, Samira?
2: Ja, ik kom uit Nijmegen. Ik kom net van Venlo. We waren lekker gaan terrassen.
0: Ach, wat heerlijk, terrassen.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Met wie heb je dat gedaan?
2: Met mijn broers en mijn vader.
0: Oké, okay. Nou zit jij... je bent niet aan het rijden, je bent bijrijder.
2: Ja, ik ben een bijrijder.
0: Maar dan is degene die rijdt ook gewoon de Bob, hè, neem ik aan.
2: Zij is zeker de Bob.
0: Oh,
2: ja, okay. Mijn moeder.
0: Nee, ook... Oh, ja. Je moeder heeft jullie gehaald.
2: Ja, we waren in Venlo en ze was daar nog even bij vriendinnen chillen. Dus
0: precies,
2: wij waren
0: okay.
2: Even lekker naar de trots gegaan. Ja.
0: Heel verstandig, heel verstandig. Ik zit even naar jouw bingo te kijken. Een 2 en een 7 en een kenteken. Hoe snel wist je deze spotten?
2: Ja, nou, ik had dus eerst een andere auto gezien met een 2 en 7, maar ik was te laat met een foto maken. Alleen die auto ervoor was ook gelijk weer raad. Dus.
0: Oh, oké. Okay.
2: Echt heel snel, ja.
0: Nou, het heeft zo moeten zijn. Samira, correcte bingo, gefeliciteerd. Je krijgt Q-Music prijspakket. Je krijgt strandballen voor de hele auto.
2: Oh, leuk!
3: Ik
0: ben
3: heel veel aan die
2: strandbal. Oké. Okay. Ja, leuk, dankjewel.
0: Komt helemaal goed. Doei!
2: Doei!
0: Doei! Esther, goedenavond.
4: Hey, goedenavond.
0: Hey, goedenavond. Nou, prettige kennismaken. Wat heb jij gedaan vanavond?
4: Ik heb gewerkt.
0: En mag ik vragen waar je werkt?
4: Zeker, ik ben dokter en ik werk in het Amsterdam UMC op de Intensive Care.
0: Zo, Esther. Zo, je hebt een totaal andere avond gehad dan Samira.
4: Een hele andere avond.
0: Een hele andere avond. En nu onderweg naar huis.
4: Ik sta inmiddels op mijn oprit.
0: Oh, wat goed. Oké. Okay. Ik heb dan. Mag ik daar toch iets over vragen, over jouw werk? En dat is.
4: Ja,
0: jij hebt natuurlijk gewoon. Dat is een hele intense baan. Toch?
4: Ja, soms.
0: Ja.
4: Oh.
0: En wat,
4: ja,
0: hoe,
4: altijd,
0: hoe laat jij dan de werkdag achter als je thuis bent? Hoe schud je dat dan van je af?
4: Nou ja, dat ligt een beetje aan hoe de dienst is geweest. Maar als ik zo'n avond niet heb gehad, dan slaapt iedereen al. Dus het meeste verwerken, als er echt iets heftigs is gebeurd, doe je dan met je collega's.
0: Ja.
4: Mijn gezin slaapt al. Maar soms is dat ook niet makkelijk. Soms neem je het wel even mee naar huis en dan slaap je gewoon de eerste 2 uur nog niet.
0: Ja, precies.
4: Maar nu heb ik een rustige avond gehad, dus nu was het prima.
0: En soms is een spelletje spelen is ook goed om het hoofd leeg te maken, hè?
4: Ja, precies.
0: Ja. 2 en 7 en een kenteken, hoe snel wist jij die te spotten?
4: Ja, ik had hetzelfde als Samira. Ik had dus ook al eerder een auto gezien. En toen dacht ik, Esther, je rijdt alleen in de auto. Je gaat geen foto maken met je telefoon als je alleen bent.
0: Nee.
4: Verstandig. Toen zei jij op de radio, ja, het loopt niet echt strook. En toen

0: er nog eentje, dacht ik, naar fruit.
1: Oké, we gaan dit door de vingers zien, Esther. Gefeliciteerd!
0: Dank je.
1: Helemaal gelukt. Je krijgt van mij ook een Q-Music prijspakket. En je krijgt strandballen voor iedereen die er thuis is. Nou, die al het hele gezin. Ik ga mijn strandballen aan het uitdelen. Even nog een vraag. Doen we nog een rondje of kappen ermee, dokter?
0: Nou, nog een rondje toch?
1: Ja, nog een rondje. Roep even een kleur.
0: Rood.
1: Oké, dan zijn we op zoek naar een rode auto. Kenteken moet een 2 en een 7 bevatten. Nou, slaap lekker hè voor zometeen. Fijn dat je erbij was.
0: Super, dankjewel.
1: Lost Frequencies bij Q Music.

0: Night. Eerst gaan we eens even...
1: De kenteken bingo!
0: De kenteken bingo finalizen. Ik zeg goedenavond tegen Annette en M.
2: Hallo!
0: Hallo, hallo, hallo.
2: Goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Ja, hij is moeilijker geworden, de kenteken bingo. We zijn op zoek naar een 2 en een 7 en een kenteken. Dit keer op een rode auto, zo werkt het spel. Weet je niet te spotten, maak een foto en gooi hem in de app van Q. Annette.
2: Ja?
0: Jij bent net terug van vakantie.
2: Ja, klopt.
0: Vertel even, want waar ben je geweest en wat was het hoogtepunt? Wat zou je ons aanraden?
2: Nou, we zijn naar Kroatië geweest en ik denk toch echt wel de Plitvicemeren en daarom te hiken.
0: En waarom was dat zo mooi?
2: Ja, gewoon de watervallen, de natuur en ja, gewoon heerlijk om dat te wandelen.
0: Je klinkt ook echt helemaal vervuld ook echt, en ja, uitgerust.
2: Ja. Ja, dat was heerlijk.
0: Nou,
2: ja.
0: Wat fantastisch. Annette, je hebt een foto naar mij gestuurd. Heb je hier heel erg je best voor moeten doen?
2: Nou, het was heel toevallig. Want twee bellen denk ik hiervoor. Toen zei ik al tegen mijn vriend. Ik zei, nou, we moeten even opletten of we ook auto zien.
0: Ja.
2: Nou, en zeiden jullie van, nou, let op de 2 en de 7 en een rode auto. En heel toevallig reed er net een rode auto naast ons. Ik zei, nou, dit is gewoon een teken. We moeten, nou, we moeten het net vieren.
0: Het is een correcte bingo. Ik zeg gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Q-Music prijzenpakket ga ik naar jullie toesturen. En daar zitten natuurlijk ook de Q-Music strandballen zitten daarin.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Meerdere ballen. Dan heb ik nog even één vraag. Doen we nog een rondje of kappen we ermee?
2: Nog een rondje natuurlijk.
0: Ja, ik had eigenlijk gehoopt, want we moeten door. Zometeen knok tegen de klok dat je keihard zou zeggen, Joey, we kappen ermee. Misschien kan je heel boos worden. Doen we nog een rondje of kappen ermee?
2: Nee, we gaan zeker nog één rondje.
0: Doen we nog echt een rondje? Oh, oké.
2: Okay. Ja, echt.
0: Dit stond niet helemaal in het schema. Roep dan maar even een merk. Welk merk auto?
2: Audi.
0: Oké, dat is wel echt moeilijk. Een 2 en een 7 op een rode Audi. Als je die weet te spotten, dan... heel draaiboek gaat hij om. Annette.

0: voor Remy. Hallo Remy, goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: Goedenavond. Zal ik nog even uitleggen wat we aan het doen zijn?
1: Ja hoor, dat kan.
0: Ja, nou, ja, we speelden kentekenbingo. Kentekenbingo is eigenlijk een heel simpel spel. We zoeken twee cijfers en een kenteken. Dat was vanavond de 2 en de 7. Toen werd daar de kleur rood aan toegevoegd. Moest op een rode auto zitten. En Annette die zei, ja, we kappen echt helemaal niet met het spel. We gaan gewoon door. Het moet nu ook op een Audi zitten. Dus een 2 en een 7 in het kenteken op een rode Audi. Nou, het was heel lang echt doodstil in de app van Q. Totdat jij een foto stuurde, Remy.
1: Ja, klopt.
0: Ja, het is je gelukt. Hoe is het je gelukt?
1: Nou, ik zat heel de tijd al mee te luisteren. En ik zat net als de tweede winnares, zit ik in mijn eentje in de auto.
0: Ja, dus we spelen dit spel veilig. We spelen het veilig.
1: Ja, en ik kan geen foto maken, want ik was al meerdere auto's tegengekomen. En op een gegeven moment reed ik net de snelweg af. En toen werd er geroepen dat het een rode Audi moest zijn. En toen kwam ik langs de McDonald's, langs de parkeerplaats opgereden. En daar zag ik een rode Audi staan.
0: Ja.
1: En ik moest even heel snel kijken. En ik dacht te zien dat er een 7 en een 2 in het kenteken zat. Ik dacht, ja, verrek. Dus ik ben omgedraaid en ik ben de parkeerplaats opgereden. En ik heb een foto even genomen daarvan.
0: Nou, je hebt het waanzinnig gedaan. Dat is echt ongelooflijk knap. Ik zeg gefeliciteerd, Remy. Jij krijgt van mij een rijkelijk gevuld Q-Music prijzenpakket. Echt, ik vind het super knap.
1: Super.
0: Wil je nog heel even...
1: Ja, dankjewel.
0: Heel even blijven hangen. Ik wil zo meteen nog één ding aan je vragen. Ja. Ik ga eerst even iets aankondigen. Dat is namelijk het volgende. We gaan zo meteen flappen tappen. Pecunia pinnen. Munten maken. En ik moet zo meteen... Moet ik duiten dokken. Ik heb het natuurlijk over knok tegen de klok. Over een klein kwartiertje is het zover. Roep stop en voor je het weet heb je een lekker zakcentje verdiend. Als je nou zometeen mee wilt spelen met de knok tegen de klok... dan zou ik zeggen stuur nu alvast even klok in de app van Q. Dan ga ik je zometeen bellen en dan gaan we dat spel spelen. Remy, ik heb ook nog één vraag aan jou.
1: Ja hoor.
0: Zou jij iets voor mij willen doen? Zeg maar dat je zeg maar zo heel boos de telefoon erop gooit. Zo van dat hij echt zo oi, klang en dan tuut, tuut, tuut. Weet dat?
1: Nou, heb je wel eens, weet je wat het geluid is van een vrachtwagen als die achteruit rijdt?
0: Ja, hij is weg.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Nu bij Dirk. Alpro plantaardige eetzuivel. 99 cent. Klinkt goed, toch?
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill Accuboor met twee accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
1: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: 3 minuten over 11. Goedenavond. Dit is het Q Music Nieuws. Krijg je van Rebecca Looijen.
6: Goedenavond. Er zijn grote zorgen over de asielkinderen in ons land. Want die kunnen straks maandenlang geen medische zorg krijgen. Dat meldt het NRC. Jeugdartsen van de GGD stoppen vanaf oktober met de hulpverlening. Het COA heeft de zorg uitbesteed aan een commercieel bedrijf. Maar die gaat er pas volgende zomer mee aan de slag. In totaal zouden zo'n 20.000 asielkinderen daar de dupe van zijn. Het lijkt erop dat de brandweer grip krijgt op de natuurbrand in Limburg. Er staat zeker 21 hectare in brand, maar dat gebied lijkt zich nu niet meer verder uit te breiden. Dat komt omdat de wind is gaan liggen. Toch is de brand nog niet onder controle, want het vuur kan weer oplaaien. De brandweer verwacht nog tot diep in de nacht bezig te zijn. De blushelikopters van Defensie die zijn ondertussen weg. Zij kunnen in het donker niet verder. In Amsterdam worden steeds meer pakketjes gestolen. Dat meldt RTL Nieuws. Vooral in flatgebouwen gaat het mis. Daar worden pakketten vaak achtergelaten in de centrale hal. Maar op camerabeelden is te zien dat dieven gewoon naar binnen glippen om een paar van die pakketjes mee te nemen. Bij de politie in Amsterdam wordt er steeds vaker aangifte van gedaan. Zij raden aan om te kiezen voor een afhaalpunt. En het gaat slecht met het koraal bij Bonaire. Dat blijkt uit onderzoek van Nederlandse wetenschappers, meldt de NOS. Vroeger was 60% van de zeebodem daar bedekt met koraal, maar nu is dat nog maar 5%. Het komt waarschijnlijk vooral omdat het zeewater is opgewarmd. En dat is ook slecht nieuws voor de vissen, want zij gebruiken het koraal om in te leven of om eten te vinden. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is overwegend droog, maar het wordt wel een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. Morgen veel zon met af en toe een bui en dan wordt het een graad of 30.
5: En dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging op de A28 duikt opeens op tussen Zwolle en Amersfoort. Tussen Nijkerk en Amersfoort-Vathorst. Vertraging is daar 14 minuten. En dan wordt er geflitst op de A9. Dat is Alkmaar Haarlem. De hoogte van Heemskerk staan ze bij 58,7. En op de A28, dat is Hogeveen-Asset. De hoogte van Bijlen, daar staan ze bij 160,3.

0: Chris Warren, Back Your Music en Passenger. Fans van Chris Ross Amsterdam, blijf even hangen. En ik ga deze draaien van Shakira. Die, die, ik kom, darling, I, let's go. Die, die.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Eerst zeg ik goedenavond tegen Ariana. Ze is 30 jaar en ze komt uit Hilversum. Welkom bij Knok tegen de klok.
2: Hallo.
0: Hallo, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Nou, we gaan geld verdienen.
2: Ja,
0: laten we bij deze afspreken. Waar ga je het aan uitgeven?
2: Aan een nieuw scherm van mijn telefoon.
0: Wat is er gebeurd?
2: Nou, gisteren, ik had een plant gekocht en een plantenbak. Ja. En ik weet van mezelf, ik ben lomp. Dus ik moest die neerzetten op de grond. Dus ik ga heel netjes om mijn hurken, heel voorzichtig. En op dat moment valt gewoon mijn telefoon uit mijn broekzak.
0: Oh nee.
2: Pakt op de grond.
0: Oh nee.
2: Hele schermstuk.
0: Maar het is helemaal in duizend stukjes of in drie grote stukken?
2: Nou, ik kan nog tikken, maar dit is niet meer leuk.
0: Okay.
2: Het is echt, mijn hele scherm zit overal. Er zit onderkant, er zit echt een mega barst en overal duizend scheurtjes.
0: Maar Ariane, jij zegt ik ben lomp.
2: Ja.
0: Dat is even voor de duidelijkheid, dit zijn jouw woorden. Hoe vaak is jou dit al gebeurd?
2: Nou, dit dus nog nooit. Ik heb 100.000 blauwe plekken. Ik struikel overal nergens. Ik geef toe, ik heb mijn telefoon vaak genoeg laten vallen.
0: Mm-hmm.
2: En de ene keer dat ik denk, laat ik eens motorisch iets goed doen.
0: Mm-hmm.
2: Ja,
0: een plant neerzetten, hoe moeilijk kan het zijn?
2: Hoe moeilijk kan het zijn? Laat ik dat gewoon netjes, rustig, op de hurk braaf doen. Dat die pot niet kapot gaat. Valt die telefoon naar mijn zak.
0: Oké. Okay. Hoe groot is de paniek eigenlijk? Want als mijn telefoon stuk gaat, dan heb ik toch redelijk, ben ik peu-neveu, zeg maar, de hele dag. Kan ik niet appen.
2: Ja, het was even balen. Ja.
0: Okay.
2: En ik kan nog wel appen, maar ik moet heel voorzichtig zijn met elke beweging nu wat ik doe. Want ik denk één klein tikje en...
0: Ja, voor je het weet, pas is die echt stuk. Ja.
2: Nou, dan denk ik, dan valt hij helemaal uit elkaar.
0: Oké, okay, Ariana, we gaan spelen. We gaan knok tegen klok spelen. Je hoort een reeks geldbedragen in wisselend tempo oplopen. Aan het einde van die reeks gaat de klok af. Druk is om net daarvoor stop te roepen. Roep dat zo duidelijk mogelijk. Doe je dat, dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Anders krijg je helemaal niks. En dan is het geen nieuw scherm. Geen contact meer met niemand. De telefoon kapot. Nee. En dan is het echt rampspoed en onheil. Nou, succes, daar ga je.
3: €87. 105 euro. 153 euro.
2: Ja, stop.
0: Stop! Ja, stop!
2: Ik mag hem
0: net. Ja, wat kost een scherm eigenlijk?
2: Ja, rond de €200, maar ik denk... Het is stom als ik nu geen stop kan zeggen.
0: Nee.
2: Dat gebeurde vanmiddag, dat gaat mij niet gebeuren. Of deze avond, dat gaat mij niet gebeuren.
0: Oké, okay, nou, heel goed. €153 krijg je van mij. Ga ik direct naar je overmaken, kan je ook meteen een nieuw scherm kopen.
2: Ja, mijn ouders luisteren mee, ik ga niet voor schut staan.
0: Nee, oké. Okay. Die zijn heel trots op jou. Die,
2: ja.
0: We gaan eens even luisteren. Zat er een volledig scherm in? Even luisteren hoor.
3: €172.
0: Ja, bijna een volledig scherm.
3: €200. €246.
0: Ai, nieuw hoesje had je er nog erbij kunnen kopen.
2: Bijna wel.
0: Ja. Joh,
2: maar
0: kan je...
2: weet je, €150 is echt een heel mooi bedrag.
0: Zeker, en in enkele seconden verdiend, wou ik ook nog maar even bij zeggen. Dus ja, het lijkt wel een reclameprijs voor het spel.
2: Ik ben nog steeds super, ik baal voor geen enkele seconde.
0: Okay.
2: Ik ben helemaal blij.
0: Nou, heel goed, €153 krijg je van me. Morgenavond bij Joost en bij mij spelen we natuurlijk een nieuwe ronde van Knok tegen Klok. Komt trouwens ook nog een appje binnen. Hallo, wij zijn de ouders van Ariana en we zijn super trots op onze dochter.
2: Ah, oh, nou dat goed is dus, mijn ouders.

my oh my. Zometeen even een spelletje proberen te spelen. Ik zeg met nadruk proberen, want het spelletje is al een tijdje niet hier bij Q te horen geweest. En het viel opeens uit de kast. En ik dacht, weet je wat, ik ga het gaan proberen. Misschien loopt het wel helemaal in het 100 in de mist. Zo, dat kan natuurlijk ook altijd. Zeker als je Joey van der Velde achter knoppen zet. Is altijd een grote puinhoop. Ik ben groot fan van Coldplay. Dat zeg ik elk uur, zeg ik dat wel een keer tegen mijn collega's. Die worden dan ook echt helemaal gek daarvan. Toch collega's? Ja, hè? Die worden helemaal gek daarvan. Ik ben fan van de muziek, maar ik ben ook fan van hoe die gasten in het leven staan. Ja, ik weet niet wat jij vroeger met je zakgeld deed. Bij mij ging alles op aan snoep en stinkies. Ken je stinkies nog? Dat zijn van die dingen die je dan af kan steken. Chris Martin van Coldplay, die regelt het vroeger echt helemaal heel anders. Dat kwam door zijn moeder. 10% van zijn zakgeld ging naar het goede doel. Ja, dat had zijn ma had dat bedacht. En dat doet hij dus nog steeds. Dus 10% van zijn inkomsten stort hij dan naar een doel dat hij in zijn hart heeft zitten. En dat vind ik echt fantastisch. Ik vind dat mooi. En ik hoor je denken, ja hallo, die gasten die hebben natuurlijk makkelijk praten. Ja, ik begrijp ook, het is ook iets dat moet kunnen. Maar het laat je wel nadenken welke verstandige beslissingen met je geld kan maken. Vind ik mooi. Coldplay.

0: Q-Music en Clark. Ja, ik wil zometeen een spelletje spelen dat een tijdje niet hier op de radio is geweest. Het luistert naar de naam Ik Weet Het Beter. Je mag dan zometeen tegen iemand gaan opbieden om binnen een minuut zoveel mogelijk goede antwoorden uit een bepaalde top 20 te noemen. Dus dat zou bijvoorbeeld de top 20 kunnen zijn snoepjes onderweg, of het vaakst verloren vakantie-items, of de meest bestelde pizza's. Nou, noem het maar op. Heb je zin om mee te spelen met dit spel? En het is al lang niet meer gespeeld. En ik heb het van de week wel gedaan. Toen had ik toch een beetje moeite mee. Dus het is een beetje een... Het is een experiment. Het is een test. Laten we het proberen met elkaar. Nou, heb je zin om mee te doen? Stuur even Ik Weet Het Beter in de app van Q. En je mag het ook inspreken. Druk je op het microfoontje en dan ga ik je terugbellen. En deze hoor je ook.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
2: Happy Earth Deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief zonder aluminiumgloeidraad. Happy Earth, happy you.
1: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Joey van der Velden.

0: Hallo?
1: Hallo.
2: Hi.
3: Goedenavond in de show.
2: Hoi.
3: Hi. Joeri, ik begin even bij jou. Wat bracht de avond? Wat heb je gedaan?
1: Ik ben naar de dierenarts geweest vanavond.
3: Ach nee, niks ernstigs, ja. Hoop ik.
1: Nee hoor, nee, ik ben ter controle met mijn paszuin heen geweest.
3: Oh, oké, ja. Dat moet eens in de zoveel tijd.
1: Ja, goed te doen.
3: Hey, Joeri, is er iets waar jij heel veel van af weet?
1: Nee, ik zat de week weer even mee in de auto en toen ging het over de sausjes. Toen dacht ik van, oh, dit is een simpel spelletje.
3: Oh.
1: ik denk dat ik veel weet van voetbalclubs die meedoen aan de Eredivisie of iets in die richting.
3: Ja,
1: dat
3: precies,
1: ik daar
3: ja.
1: Wel een boel van weet.
3: Ja. Ja, even voor mensen die het een beetje, waarbij het een beetje snel ging. Ik heb het van de week ook gespeeld en toen was het tot 20 aan sauzen.
1: Ja.
3: Juist, we spelen namelijk Ik Weet Het Beter. Juliette, goedenavond.
4: Ja, goedenavond.
3: Goedenavond. Wat heb jij gedaan vanavond?
4: Ik heb gewerkt.
3: Oké, okay. Wat doe je?
4: Ik werk op de Huisartse Post.
3: Was het een, wat voor avond was het?
4: Een hele rustige avond.
3: Oké, okay, nou, dat is alleen maar goed nieuws natuurlijk.
4: Ja, dat is een beetje saai, hè?
3: Ja. Nou ja, goed. Ik zeg dat het goed nieuws is. Oké, okay, nou welkom bij Ik Weet Het Beter. Ik ga zo meteen een onderwerp noemen. Jullie mogen dan tegen elkaar opbieden hoeveel juiste antwoorden je denkt te kunnen geven. Degene die het hoogste getal noemt, daar ga ik het spel mee spelen. Lukt het je, dan krijg je het Q-Music prijspakket. Neem je de uitdaging aan, maar lukt het niet. Dan gaat het prijspakket naar de ander. Ik heb een top 20 voor mijn neus. En ik ga de categorie zo meteen bekendmaken. Joeri, jij zegt een makkelijk spelletje, toch? Of niet?
1: Dat vond ik van de week, ja.
3: Ja, dat dacht ik van de week. Oké, de categorie van vanavond waarin we spelen. Wat zijn de populairste smaken schepijs? Hoeveel van de 20 meest genoemde kun je opnoemen binnen 1 minuut? Joeri, jij mag als eerste inzetten.
1: Ik denk 10.
3: 10, zo. We gaan meteen hoog. Juliette, ga je eroverheen?
4: 12.
3: 12. Populairste smaken schepijs, Joeri. Ga je boven de 12 zitten?
1: Ik denk 13.
3: 13, Juliette. We hebben een minuut, hè, jongens. 13 is echt veel, ja, dan moet je echt rammen. En ik moet ook heel goed opletten dan.
4: Nee hoor, de ander weet het beter. Ik neem de gok.
3: Oké, okay, Joeri, jij zei, dit spel kan ik wel winnen, toch? Of niet?
1: Ja, dat hoop ik.
3: Oké, okay, 13, dat is de inzet. Wat zijn de populairste smaken schepijs? Ik heb een top 20 voor mijn neus. Als je niks hoort, ga dan gewoon door. Ik zou zeggen, neem ook...

0: Rust, dan doen ze één voor één op. Wellicht komt het dan goed binnen die ene minuut. Ben je er klaar voor?
1: Yes.
0: Jouw minuut gaat nu in.
1: Vanille, bananenijs,
0: ja.
1: Aardbeijs,
0: ja.
1: Montfieu,
0: nee.
1: Stracciatella,
0: ja.
1: Chocoladeijs, rumijs,
0: ja.
1: Cookie dough,
0: ja.
1: Pistacheijs.
0: Even kijken waar staat.
1: Mango.
0: Ja, staat erbij. Mango hebben we ook bij, ja inderdaad. Ja, je gaat als de brandweer gaaien.
1: Citroenijs.
0: Citroenijs hebben die ook. Ja, staat er ook tussen.
1: Karamelijs.
0: Ja, hebben we ook staan.
1: Hoeveel zit ik nu?
0: Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je hebt er nog 4 nodig en 23 seconden op de klok.
1: Boerenjongens, monsieur.
0: Nee, boerenjongens.
1: Heb ik al gezegd. Ik denk dat ik nu ga vastlopen.
0: Nou, roep gewoon iets. Je hebt ook nog bijvoorbeeld dat ene wat je heel lekker...
1: Kokosnoot.
0: Kokosnoot. Nee, bosbed. Je hebt nog 4 seconden, kom op.
1: Butterscotch.
0: Oh nee. Ja. Nou, maar wel lachend gestrand, Juri.
1: Ja, toch te veel geblust.
0: Viel het toch tegen.
1: Ja.
0: Oh, het is toch die 13. Even kijken, wat hebben we in de top 20? Aardbeien, amarene, bananenijs, bueno, karamel, chocolade, citroen, cookie dough, framboos, hazelnoot, manga, oreo, pistache, salted karamel, bubblegum, stracciatella, stroopwafel, vanille, ijswit, chocolade, yoghurt. Ja, dat waren ze.
1: Oké.
0: Weet je wat dat betekent, Juliette? Je hebt gewonnen!
2: Yay! Dat is leuk!
0: Jazeker! Je krijgt een Q-Music prijspakket, krijg je.
2: Helemaal leuk.
0: En een strandbal. En dan, Juri, omdat je zo'n aardige vent vindt, krijg je alleen een strandbal.
1: Oh, super
0: bedankt. Nou, fijne avond. Thanks dat jullie erbij waren. Tot later.
1: Hetzelfde. Tot ziens.
0: Martin Garrix en YouTube bij Q.

Traffic. Zometeen Teddy Swims en Bad Dreams. Vrijdag heeft mijn beste vriend de première van een toneelstuk dat hij heeft geschreven, maar die ook zelf in speelt. Ja, ik ben echt apetrots, ben ik. Dus ik ben op zoek naar een feestelijk cadeau. Nou, hij houdt wel van een likeurtje. En zo stuitte ik online op Salvi-rum. Salvi-rum, ja, ik ken het niet, maar wat blijkt nou? Die rum is gemaakt door de enige echte Bruno Mars. Serieus waar. Ja, hij staat dan niet zelf bij de blendmachine. Hij houdt zich vooral bezig met de promotie van Salvi-rum. En ook het ontwerp van de flessen is van hem. Dus de toucan die je ziet op de flessen, die heeft hij bedacht. Je hebt white, chocolate, coconut en owner's reserve. En een flesje kost €112. Zo, €112. Ik schrijf wel toi toi toi op dat kaartje.

toen zeiden ze niet te veel vrolijke muziekjes gebruiken. Even kijken hoor, over een 8 seconden, dan is het alweer gewoon 12 uur. 8 seconden, ze gewoon een nieuwe dag aangebroken. Het is dan dinsdag 4 augustus 2026. Sterker nog, dat is het nu. Het is nu 3 seconden over 12. Ik zeg tijd voor een goed-foute start. Nou heb ik hier een hele grote computer staan. Daar ga ik een slinger aan geven. En als het goed is, komt er dan een genre uit voor een goed-fout liedje. Dus voor een goed-fout start. Oké, daar gaan we. Heel veel mensen denken, alle mensen die kijken live aan hebben, denken, ja, Joe, je zit gewoon te meme. Hij drukt gewoon op een knop. Klopt inderdaad. Nou, benieuwd wat er uitkomt. Hey! Dit is leuk. Paul Elstak is het thema van de goed-foute start. Oké, ik heb 3 liedjes van Paul Elstak. Welke wil je zo meteen horen? Je kan stemmen in de app van Q. Vind je een poll?

0: Fantastisch.
1: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad.

0: naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Omdat onze band onbreekbaar is.
6: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Drie minuten over 12. Goedenacht. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Oscar van Oorschot.
10: Goedenacht.
11: De bosbrand bij het Limburgse Oostrum is nog steeds niet onder controle. Honderden brandweerlieden blijven nog de hele nacht blussen. Mensen die op een camping in de buurt zaten kunnen daar vannacht niet slapen. Zij mochten vanavond wel even terug om wat belangrijke spullen op te halen. Er rijden vannacht geen intercities tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Dat komt doordat er aan het eind van de middag een bovenleidingstuk is gegaan en die wordt nu gerepareerd. Treinreizigers moeten overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Om 5:00 vannacht rijden de treinen weer normaal. Het dodental van de aardbeving in Venezuela in juni is opgelopen tot meer dan 6.000, zeggen de autoriteiten daar. Ook zijn er meer dan 60.000 mensen behandeld in het ziekenhuis. Het dodental kan nog steeds verder oplopen, pas een zesde van al het puin is opgeruimd. En Louis van Gaal is misschien toch bereid om weer bondscoach van het Nederlands elftal te worden, als er een beroep op hem wordt gedaan. Dat zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zegt hij. Verder heeft Van Gaal er vertrouwen in dat Nederland nog eens Europees of wereldkampioen kan worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Overdag veel zon in 28 tot 33 graden. Later is er in het oosten van het land kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dankjewel Mario, dan Oscar was dit. Dankjewel Oscar. Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Flitsers zijn er wel op de A9 onder andere tussen Alkmaar en Haarlem. Ter hoogte van Heemskerk staan ze bij 58,7. En op de A28, dat is Hogeveen-Assen. De hoogte van Bijlen staan ze 160. Totaal overstaanbaar, 160,3. Staat 160,3.
12: Het is 12:00.

hebt nu al een paar keer het woord plaknacht, heb ik horen vallen. Plaknacht. Ik ben wel even benieuwd. Misschien luister je wel en heb je ongelooflijk last van de plaknacht. Laat me het dan even weten in de FAQ. Stuur gewoon even een berichtje van, hey, ik heb last van de plaknacht. Trouwens, als je een goede puzzelaar bent, dan zit je zometeen helemaal gerand. Het reviewraadsel komt eraan. Ik geef je 3 reviews en die wijzen allemaal naar hetzelfde product. Weet je te raden om welk product het gaat? Dan is het product van jou. Dat zometeen na deze van de

0: Demi Lovato bij Q Music. En ga maar de lekker pa. Zometeen mijn favoriete liedje van Phil Collins en ook Jonas Blue ga ik draaien. En ik vroeg net, heb je last van de plaknacht? Stuur even een berichtje in de app van Q. Daniel, Jordi, Storm en Mirella, die liggen allemaal wakker omdat ze het echt ongelooflijk warm hebben, zo schrijven ze. Nou, zo heb ik zometeen wel iets leuks. Een spelletje, dat luistert naar de naam Het Review Raadsel. En ja, hoe warm zou het zijn bij deze sterren uit Den Haag die ik nu ga draaien? Flair breekt opeens mainstream door, zoals ze zelf zeggen. En dat bedoelen ze natuurlijk, ze staan in de top 40, op 35 trouwens deze week. Twee weken geleden waren ze te gast bij Menno om te vertellen over al hun avonturen en ook wat er op hun rider staat.
1: Wij hebben altijd een voetbalshirtje, ja. Alleen we hebben niet erbij gezegd dat het een profclub moet zijn. Ze krijgen bij die studenten krijgen we altijd zo'n afschuwelijk lelijk shirtje die altijd blijft liggen. Ja. Ze moeten dat even aanpassen. Maar verder hebben we niet heel veel gekke dingen, toch? Gewoon lekker wat booze.
2: Lekker wat booze.
3: Ja, wat borreltjes. Favoriet een drankje op de rider?
2: Geen goos. Die gaat ook altijd wel heel snel.
4: We hebben altijd wel die muesli bars en die Pringles. En die gaan ook altijd op.
0: Ja, ik hoor dit dan. En ik denk dan meteen, dit is natuurlijk gewoon een grap. Ze hebben gewoon gedacht, we zetten gewoon iets op die rider. Kijken wie het leest. En als we het dan krijgen, is het gewoon mooi meegenomen. Deze gasten zijn toch veel te nuchter voor een rider? Die willen eigenlijk alleen maar feest vieren. Toch? Ben je het er mee eens? Op 35 dus in de top 40. Flair door het oog van de dag.

0: Alex Warren. En Fever Dream.
1: Eén product. Drie reviews. Het Review Raadsel.
0: Ja, hoe vaak lees je eigenlijk de reviews bij een product? Als je iets online bestelt bijvoorbeeld. Ik denk dat je het heel vaak vergeet. Wees eens eerlijk tegen me. Heel vaak heb je geen idee wat de reviews zijn. Druk je gewoon op klik, bestel je het en dan zie je het thuis wel. Ik zou het maar eens wat vaker doen, want dan zou je kunnen winnen bij het volgende spelletje. Ik heb drie reviews voor je. Weet je te ontcijferen over welk product het gaat? Dan maak je kans op het product zelf. Mocht je zo meteen een idee hebben, dan zou ik zeggen, pak de app van Q uit je binnenzak en stuur mij het antwoord. Of spreek het in, druk op het microfoontje en dan roep je het deze kant op. Oké, de reviews van vanavond. Pol Lepel Jelle, die heeft 1 ster gegeven. En die zegt, het filter werkt perfect, houdt het goed schoon. Begrijp ik die 1 ster eigenlijk niet helemaal. Jan Sjors heeft dan weer 4 sterren gegeven. Pompje maakt weinig geluid, dus je hebt daar geen last van. En Baasje van Simba geeft 3 sterren. Net iets te hoog voor onze kitten.
2: Wordt wel heel makkelijk door die laatste.
0: Want ik wilde eigenlijk nog een 4de hint wilde ik geven. Ik wil nog een hint wilde ik geven. Ik wil nog zeggen, ik heb het zelf ook. Nou, als je mij een beetje kent, als je weet waar ik het veel over heb, dan weet je welke kant het op gaat. Goed, het filter werkt perfect. Houdt het goed schoon. Pompje maakt weinig geluid. Ik heb er geen last van. En nog net iets te hoog voor onze kitten. Weet je wat het product is? Stuur even een berichtje.

0: Domino's met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Als het buiten 20 graden is en binnen is het 27, waarom koelt het dan toch niet af, Esmee? Hoe kan dat nou toch?
2: Het is toch stom inderdaad, ik ben het helemaal met je eens.
1: Alles warmt op, de boeken zijn warm, het bed is warm, het bestek is warm, alles is warm. Gelukkig is daar op die plaknacht, als je wakker ligt of wat je ook aan het doen bent, misschien ben je aan het afkoelen, is daar het reviewraadsel. 3 reviews die allemaal horen bij hetzelfde product. De vraag is over welk product gaat het. Zal ik de reviews nog even herhalen?
2: Ja, dat is helemaal goed.
1: Pollepel Jan gaf maar 1 ster. Die zegt het filter werkt perfect, maar het houdt het wel goed schoon. Jan Schors, 4 sterren. Pompje maakt weinig geluid. Ik heb er geen last van. En baasje van Simba zegt nog net iets te hoog voor onze kitten. Eigenlijk was die best makkelijk.
2: Dat denk ik wel, maar dat zul je zien dat ik het alsnog misschien fout heb.
1: Dat zou zo kunnen. Wat denk jij dat ik zoek? Wat is het product?
2: Ik denk dat het gaat om een drinkfontein voor een kat.
1: En dat is helemaal goed. Ja, zo makkelijk was het dus. Heb je een kat toevallig?
2: Ja, ik heb een kat. Dus ook echt net naast hem komen liggen tijdens dat we aan het bellen zijn.
1: Wat goed. En heb je al een drinkfontein voor je kat?
2: Nee, dat heb ik niet.
1: Dat is wel goed, hè, deze dagen. Katten moeten natuurlijk goed drinken en een fonteintje stimuleert heel erg.
2: Ja, zeker weten. Het is gewoon een keramieke schaaltje. Maar meestal drinken ze ook wel uit de wasbak als daar een schaaltje in staat. Of als ik mijn gezicht was, dat ze haar hoofd ertussen drukt om uit de kraan te drinken.
1: Ja, ja.
2: Dat gebeurt ook vaak. Ja, dus een fonteintje, dat zouden ze denk ik wel gebruiken.
1: Oké, dus dan is eigenlijk, want jij hebt nu dat waterfonteintje gewonnen. Hoe heet je kat eigenlijk?
2: Millie.
1: Oké, nou, je kan het goede nieuws vertellen aan Millie. We hebben een waterfonteintje gescoord.
2: Dat leuk.
1: Maar, er is een maar aan dit spel. Het waterfonteintje krijgt 3,4 van de 5 sterren. Nou heb ik hier ook een envelop liggen met daarin een ander product. De waardering is 4,8 sterren. Vraag aan jou is, ga je voor het fonteintje of ga je voor de verrassing in de envelop? Er zit ook nog een review bij het product in de envelop. En dat is lekker kleurrijk en veel.
2: Oké, ja, dat is een moeilijke vraag.
1: Ja, je hebt het fonteintje. Je kan ook gaan voor de verrassing in de envelop.
2: Ja, ik denk toch dat ik het veilig hou voor mijn kat om voor het fonteintje te gaan. Ondanks dat het wel heel interessant klinkt wat in de envelop zit.
1: Oké, 4,8 sterren. Ik ga nog 1 keer vragen. Het fonteintje of de envelop?
2: Het fonteintje.
1: Gefeliciteerd!
2: Millie heeft een
1: fonteintje.
2: Oké, nu valt
1: ze
2: maar.
1: Ze valt je aan? Waarom dat?
2: Ja, ik weet het niet.
1: Ze valt je aan? Gaat ze in je pols bijten?
2: Ja, in mijn hand.
1: Oh ja, dat. Ja. Ik heb dus ook een kat en die valt mij ook echt regelmatig aan. Ik denk dan altijd omdat, een beetje stoeien, een beetje vechten. Maar mijn kat valt me ook altijd aan als ik tranen heb. Herken je dat?
2: Als je wat hebt?
1: Als ik tranen heb, als ik moet huilen.
2: Oh.
1: Ja, ik ben een hele emotionele man en mijn kat kan dat niet aan. Die valt mij dan ook altijd aan.
2: Stom. Alsof hij een reden geeft waarom je aan het huilen bent.
1: Ja, of misschien zegt hij wel gewoon niet huilen, want het leven is te kort.
2: Ja, dat kan ook wel. Is wel een veel positievere gedachte natuurlijk.
1: Ja. Wil je nog weten wat er in de envelop zat trouwens?
2: Ja, ik ben wel nieuwsgierig nu eigenlijk.
1: Je hebt een waterfonteintje, er zat in 100 ballenbakballen.
2: Damn.
1: Ik denk dat jij blij bent. De kat zou 100 ballenbakballen ook leuk vinden, denk ik.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik weet alleen niet zo goed waar ik het in mijn appartement had kwijt moeten. Maar
1: en ik denk dat de kat misschien.
2: Ik heb wel niks met die dat wel gedeeld. Maar
1: ik denk dat de kat misschien alsnog blijer is met het waterfonteintje, toch? Of niet?
2: Ik denk het wel.
1: Oké. Nou, leuk dat we elkaar gesproken hebben vannacht. Ga je nu slapen?
2: Nee.
1: Plaknacht, hè?
2: Ja, ik slaap nooit echt op tijd. Dus dit is vrij normaal.
1: Dramatisch.

0: Teddy Swims, Back You, Break Up in Reverse. Ja, ze is er niet. Ik heb net gekeken. Maar ze is er niet. Weet je nu, waar gaat het over? Nou, het is 9 minuten voor 1. Zometeen Judith Eiken natuurlijk. En normaal gesproken zou ik dan nu zeggen... Judith Eiken, applaus! Maar ze is er niet. Nou, tenminste, ze is er nog niet. Want echt net voor het einde van de Teddy Swims kreeg ik namelijk dit berichtje van Judith. Luister even mee.
1: Hey Joey, sorry. Ik moet echt nog heel snel naar het toilet. En nog even mijn spullen pakken. Dus ik ben denk ik net te laat. Maar ik dacht, ik stuur vast even de nachtstelling jouw kant op. En dat is, geld lenen aan vrienden moet je nooit doen. Ben jij het daarmee eens of oneens?
0: Ze zegt net te laat, maar het is natuurlijk in principe gewoon prima op tijd. Want het is nog geen 1 uur. Maar even over die stelling. Laat maar even weten in de app van Q. Dus geld lenen aan vrienden is een goed idee. Wacht, we gaan even luisteren.
1: Hey Joey, sorry. Ik moet echt nog heel veel naar het toilet. En nog even mijn spullen pakken. Dus ja. Ik ben denk ik net te laat. Maar ja. Ik dacht, ik stuur vast even de nachtstelling jouw kant op. En dat is, geld lenen aan vrienden moet je nooit doen. Ben jij het daarmee eens of oneens?
0: Oké, duidelijk. Goed dat ik toch nog een keer geluisterd heb. Nou, laat me weten met een berichtje in de F van Q. Zometeen snellen. Dit is Amy Winehouse.

0: Q Music. Q sounds better with you.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 1 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. De bosbrand in het Limburgse Oostrum zal niet voor de ochtend onder controle zijn. Ook rijden er tot zeker 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De veiligheidsregio zegt verder dat het NL-alert om uit de rook te blijven van vanmiddag nog steeds van kracht is. In de tuin van een woning in het Rotterdamse stadsdeel Feyenoord is een explosief gevonden. De EOD heeft het weggehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was eigenlijk naar het huis toegegaan omdat er iemand met een vuurwapen zou wonen, maar dat bleek niet zo te zijn. De Franse topkok Jean Imbert is gearresteerd. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld, melden Franse media. Imbert wordt al langer beschuldigd van losse handjes. Ze zegt de voormalige Miss Frankrijk dat hij haar neus heeft gebroken bij de opnames van een tv-programma in 2013. Imbert zelf ontkent. En 7 op de 10 Nederlanders zijn positief over boeren, heeft Hart van Nederland onderzocht. Ze worden gewaardeerd voor het verbouwen van voedsel en hun harde werk. Wel heeft ongeveer de helft van de mensen kritiek op hoe ze actie voeren. Vooral het blokkeren van snelwegen kan op weinig sympathie rekenen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land is er kans op onweer. Overdag veel zon en tropisch warm. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-Music. Judith Eik. Geld lenen aan vrienden moet je nooit doen. Ben je het daarmee eens of oneens? Stuur dat met een audioberichtje in de Q-Music-app.

0: Q-Music, Lola Young en Messi. Het is dinsdag 4 augustus. Het is net 1 uur geweest. En ik ben benieuwd naar je mening. Dus...
1: Alle nachtbrakers verzamelen!
0: Elke maandag op dinsdag begin ik de nacht met een stelling. Verzamel ik alle meningen van alle nachtbrakers, waaronder jij dus. En ik ben even benieuwd wat jij vindt. Want mijn moeder zei vroeger altijd... geld moet je nooit uitlenen. Maar ja, stel één van je vrienden zit een beetje hoog. Ja, wat doe je dan? Dus ik ben benieuwd. Geld lenen aan vrienden moet je nooit doen. Ben je het daarmee eens of oneens? Je mocht je mening geven in de Q-Music app. Thanks dat je dat, als je dat hebt gedaan. Simone Loenen die zegt oneens. Tuurlijk wil ik wat lenen aan vrienden. Maakt mij niet uit. Pleun die zegt dan weer eens. Vind het ook gek als vrienden dat vragen. Dat voelt niet helemaal oké of zo. Ja, dat kan ik me wel in vinden, moet ik zeggen, Pleun. Peter Gijsens die zegt oneens. Ik vind het niet fijn, maar ik doe het wel. Kim van Ruiten zegt oneens. Waarom niet? Als je gewoon terugbetalen, helemaal dikke prima, toch? Ja, daar ben ik ook wel mee eens. Maar ja, dat is dus altijd net een ding. Gebeurt dat altijd. Gijsje zegt eens. Als mensen geld moeten lenen, dan gaat er al iets niet goed. Nikki zegt oneens. Vrienden wel, maar anderen niet. En Pascal is het ook eens. Max, jij hebt ook een mening hierover.
2: Nou, in principe ben ik het oneens. Ik zou prima geld uitlenen aan vrienden, maar niet aan iedereen.
3: Ja, helemaal mee eens. Want ja... de vraag om problemen natuurlijk achteraf als je wat krijgt en zo.
4: Hey Judith, ik ben het er echt zwaar mee eens. Ik heb nogal, denk ik wel, 20 vrienden van wie ik geld krijg. En het zorgt alleen maar voor gezeik. En ik dacht altijd van, nou, dan krijg ik wel een lekker biertje of zo. Maar ook dat krijg ik niet.
0: Jeetje. Kan je het dan nog wel vrienden noemen, hè, zou je zeggen. Hey, zo'n 57% van de nachtbrakers is het oneens. Aan vrienden geld lenen moet op zich wel kunnen. Maar ideaal is het niet.

George Michael bij Q en Freedom. Even een vraagje. Heb jij wel eens gedacht, nou, dit ijsje is zo lekker, daar wil ik mezelf eigenlijk mee insmeren? Nee, ik ook niet. Nee. Maar blijkbaar zijn er dus wel mensen die daarop zitten te wachten. Pepsi heeft namelijk een hele beautylijn uitgebracht met onder andere Pepsi Cherry Douche Gel. Ja, je moet er maar zin in hebben. Ja, het is ook een bodyscrub hebben ze. Ze hebben ook oogschaduw geïnspireerd op de kleuren van Pepsi. Nou, ik moest echt twee keer kijken, want ik zag die douche gel en die ziet er bijna uit als een soort slush puppy. Maar mocht je interesse hebben, de bodyscrub kost zo'n €10,95. De douche gel die is iets duurder, zo'n €18,95. Ja, je hoort het al allemaal, maar ik weet het nog zo net niet. Het enige veilige is wel dat je hier tenminste niet van blijft plakken. Zometeen de alarmschijf. En die moet je echt even horen. Die staat namelijk bij mij op repeat. Maar eerst Janet Spyro. Dit is Material Lover.

0: Panic at the Disco en High Hopes. Nou, ik heb goede hoop dat Ellen Langley volgende week gewoon de top 40 binnenkomt. Kan bijna niet anders. Ja, misschien denk je, wie? Ja, Ellen Langley, ze is 27 jaar, komt uit Alabama en vanaf jongs af aan is ze al bezig met muziek en staat ze het liefst op het podium. Nu heeft ze wel een beetje een gekke gewoonte voordat ze het podium opgaat, want dan eet ze nog even één augurk. Ja, heel specifiek. En waarom, dat weet ik niet, maar het schijnt te helpen. En waarom van iets afstappen als het werkt, toch? Nou, ik denk dat de supermarkten in Alabama de augurken alvast mogen bijvullen. Want ik durf te wedden dat haar boekingen gaan toenemen. Want mede door TikTok is ze nu doorgebroken bij het grote publiek. En je hoort haar deze week extra vaak, want het is de belangrijkste track van deze week.
1: De Q-Music Alarm

0: Snorre schrijft Bruno Mars en I Just Might. Hey, ja, lekker zomers muziekje. Nou, deze zomer ga ik in elk geval nergens heen. Maar ik wil toch overal zijn. En dan denk je... Ja, ik ga de aankomende weken op zoek naar Q-luisteraars die in het buitenland zijn. Dus ik ga proberen zoveel mogelijk landen te verzamelen en af te strepen van mijn wereldkaart. Dus ik zou zeggen, ben jij nu op dit moment in het buitenland voor werk of lekker voor op vakantie, dat kan natuurlijk ook. Stuur dan even een berichtje in de Q-Music app met waar je nu op dit moment bent. En dan kan ik hopelijk weer een ander land afstrepen van mijn wereldkaart. Ben benieuwd. Q-Music met nu George Ezra en Shotgun.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in-

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It. Deze zomer ga ik niet op vakantie, ik ga nergens heen, maar toch wil ik overal zijn. En dat doe ik door middel van Q-luisteraars te spreken die op dit moment in het buitenland naar de radio, naar Q-music luisteren. Ja, de tussenstand is op dit moment 8 landen. Ik heb al iemand gesproken uit Egypte, Japan, Frankrijk, Australië, Zweden, Nieuw-Zeeland, Amerika en Duitsland. En gelukkig heb ik weer iemand gevonden in het buitenland. Ik zag een berichtje binnenkomen van Joey, dus ik dacht, ga ik even bellen. Als hij opneemt natuurlijk.
1: Hallo?
0: Hey Joey, met je dit van Q Music.
1: Hallo, ga
0: Hey Joey, hallo. Jij zit nu in Mallorca.
1: Ja, ik werk daar. Ja, ik ben in Mallorca.
0: Oh, kijk. En je zit in de auto, of niet?
1: Ja, in de taxi.
0: Oh, in de taxi. Ben je op vakantie?
1: Nee, ik woon daar om te werken.
0: Oh, je woont om te werken. Oké, wauw. Hey, en hoe lang zit je dus al in Mallorca?
1: Nou, 20 jaar, zoiets.
0: En je werkt daar als taxichauffeur?
1: Ja.
0: Kijk, oké, tof. Hey, en waarom ben je naar Mallorca verhuisd?
1: Door mijn vader was van Mallorca en mijn moeder is met hem getrouwd.
0: Ah, ja, oké.
1: En zo gaat het.
0: Heb je ook in Nederland gewoond?
1: Ja, in Den Haag.
0: Hey, en wat mis je nou het meest uit Nederland?
1: Oh, haring. Lekker haring.
0: Haring, ja?
1: Ja.
0: Oh, wat...
1: Door hier in Mallorca kan ik wel bitterballen kopen, broodje kroket, frikandel.

0: zo dingen, maar haring, lekker frisse haring, nee.
1: Nee, nee, nee. En vooral in Den Haag heb je goede haring natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Dat snap ik wel. Ja, nou, hartstikke leuk. Hey, en je zit in Mallorca. Wat is nou het grootste verschil tussen Mallorca en Nederland?
0: Die heet, de Blue Heat. Ja, Blue warm. En die strand. En die strand. Hier vind ik zo mooi. Ja.
1: Dat is wel waar. Dat is natuurlijk ook een reden waarom we allemaal met z'n allen lekker naar Mallorca gaan voor vakantie natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, dat snap ik wel, ja. Ja. Hey, en Joey, is het nou duurder daar in Mallorca dan in Nederland?
0: Nee, het is goedkoper, maar ze gaat de laatste jaren een beetje zelf dan Nederland. Maar iets goedkoper.
1: Ietsje goedkoper, oké, kijk. Nou, Joey, ik vind het superleuk om jou te spreken, want ik kan Mallorca dus ook weer van mijn kaart afstrepen.
0: Ja,
1: daar ben ik heel blij mee. Want ik ben dus nu eigenlijk alle landen een beetje naar de landen aan het toe gegaan. Dus ik spreek allemaal luisteraars in het buitenland, zodat ik ook een beetje vakantiegevoel heb.
0: Ja, ja.
1: Ja. Hey Joey, ik wil je ontzettend bedanken dat je opnam. En ik wens je verder nog een hele fijne nacht. En succes daar in de taxi. Doei Joey, fijne nacht. Nou, mijn wereldreis vanuit de studio gaat ontzettend lekker. We hebben nu 9 landen verzameld. Namelijk Egypte, Japan, Frankrijk, Australië, Zweden, Nieuw-Zeeland, Amerika, Duitsland en Mallorca kan ik daaraan toevoegen. Mocht je in het buitenland zijn, laat het even weten.

0: Martin bij Q en Midnight Sun. Nou, weet je welk liedje ik de hele tijd in mijn hoofd heb? De alarmschijf van vorige week. Cat's Eye and Animal. Nou, ik vind dat zo'n goed liedje. Ja, dat is toch een enorme hit. Nou, afgelopen vrijdag ook heel hoog binnengekomen in de top 40, namelijk op nummer 24. En nu snap ik ook waarom. Ja, Ed Sheeran heeft dit liedje namelijk deels geschreven. En als iemand hits kan maken, nou, dan is hij het wel. Hier hoor je bijvoorbeeld hoe hij aan het werk is voor Animal van Cat's Eye.
1: You move like an animal. As in, love so good, how could this be free? I keep your secret safe with me.
0: Nou, heel eerlijk, klinkt ook wel goed als Ed Sheeran het zingt, hoor. Maar ik moet wel zeggen, de meiden van Cat's Eye maken het helemaal af. En het zou me niks verbazen als we nog hoger komen te staan in de top 40. Maar dat horen we aankomen vrijdag om 2 uur bij Menno. Dit is Animal.

0: hele goede nacht. Het Q-muzieknieuws van 2 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: NL Alert, dat afgelopen middag is gestuurd om uit de buurt van de bosbrand in het Limburgse Oostrum te blijven, blijft ook vannacht nog van kracht. Het duurt nog zeker tot in de ochtend voordat de brand geblust is. Ook kunnen er tot tenminste 9 uur 's ochtends geen treinen rijden tussen Boksmeer en Venray. Door de langdurige droogte gaat het steeds slechter met de dijken op Terschelling. Het Friese waterschap vraagt zich af of ze nog wel stevig genoeg zijn. Daarom worden de zeedijken volgens de NOS extra gecontroleerd op scheuren. Die kunnen door de droogte groter worden en ook mogen schapen er voorlopig niet meer op grazen. 25 Amerikaanse staten zijn naar de rechter gestapt vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Die voerde hij vorige maand in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Eerdere rechtszaken van staten en bedrijven om importheffingen van tafel te krijgen waren succesvol. En als het er echt op aankomt, staat Louis van Gaal er toch voor open om bondscoach van Oranje te worden, zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zoals ik het ook bij Ajax wilde doen, zegt hij. Na het WK stopte Ronald Koeman als bondscoach, er is nog geen opvolger gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht, op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land kans op onweer. Overdag veel zon en tropisch warm, later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.